0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
4: Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen, luisteraars.
4: Dit is Toebak leeft op je radio. En wij zijn wederom met z'n tweeën.
5: Ja, Wilco en, is nog steeds weg.
4: Ja, die zit in Marokko. Die gaat op een de woestijn door.
5: Ja, niks meer van gehoord, hè?
4: Nee, nee, ik heb nog wel... een berichtje gestuurd.
5: Ja, ik zag
4: een collega van ons die hem kent. Die woont ook in Alkmaar. Ja. Dat is wel heel grappig. Maar nee, ja, het is natuurlijk een speciaal weekend. Het is prachtig weer. Maar het is morgen ook moederdag.
5: Ja.
4: En ja, daarom gaan we gewoon allemaal lekker fijne muziek draaien.
5: Mm-hmm.
4: Maar ik ga eigenlijk eerst beginnen met een guilty pleasure van mijzelf.
5: Vertel.
4: Want er was ooit was dat een hit. En dat, die heb ik ooit gehoord in Frankrijk. Dan in zo'n klein cafeetje. En dan hadden ze zo'n heel klein... radiootje aan de tafel. En daar heb ik dus gewoon, had ik dit nummer gehoord. En het blijft je toch altijd bij dat je dat deed. Dus ik ga beginnen. Dus, ik hoop dat het nu in één keer goed gaat.

0: Dit is dus het nummer Let's All Chant. En het is echt een heel oud nummer. Wat ik dus ooit, als ik al zei, het is van de Michel Zeker Band. En die komt dus van de cd Het Beste uit de Homo Top 100. Hoe vind je dat? Nou, wel grappig toch?
1: En, nog 99 te gaan.
0: Ja, precies. Maar er staan wel van die leuke nummers ook van Vanessa, van Dynamite.
1: Oh, leuk.
0: En allemaal bekende nummers. I Turn to You en Pull Up to the Bumper, baby. Ja, dat soort nummers. Heel gezellig.
1: Dus, nou, het wordt een hele gezellige uitzending, hoor ik.
0: Ja, zeker weten.
1: Wat is jou eigenlijk bijgebleven in het nieuws deze week, Jolande?
0: Oeh, nou, de vraag is wat. Maar ik zit een beetje in een cocoon. Mm. Ik zit natuurlijk met een patiënt thuis.
1: Ja.
0: Ik ben aan het mantelzorgen. Dus ja, we zijn nog steeds bezig met het Midden-Oosten en met Trump en zo.
1: Ja.
0: Maar wat hadden ze nou meer allemaal? Ook weer dat je van die rare gewelddadige dingen had. Dat D66 had daar een explosief is.
1: Ja, dat was afgelopen donderdag of vrijdag hebben ze een bommetje door de bus gedaan. Maar volgens mij is Nederland gewoon klaar. Zo van, kom maar eens een keer op met de actie.
0: Ja.
1: Er gebeurt toch niks?
0: Nee, er gebeurt ook niks.
1: Nee. Nou, het is misschien wel leuk om daar toch een beetje bij stil te staan. Want het kabinet doet, nou ja, te weinig. Maar het kabinet trekt wel 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkondernemers te compenseren. Want ja, einde dit jaar dan is het vuurwerkverbod echt van kracht. En de importeurs en de detailhandelaren die moeten eigenlijk betaald worden. Maar ik vind het eigenlijk nog steeds bizar, want er wordt nog steeds vergaderd over asiel, CO2, energie en olie. Kost en kan er wel wat af of accijns of verhogen of verlagen. Maar nou ja, tot op heden iets nog niet concreet. Maar dan kan er wel ineens keer zo boem 100 miljoen euro worden uitgegeven voor, ja, voor de vuurwerkcompensatie.
0: Ze hebben genoeg, hè? Nou, wij zijn wel een van de landen die het hele goede, hoe zeg het, nationaal product hebben en, ja, nationaal geld en alles.
1: Ja, ja.
0: Zeker ten opzichte van Amerika.
1: Absoluut. Maar wie gaat er betalen die 100 miljoen?
0: Ja.
1: Tadaam.
0: De armen weer, hè? Want, ja, de rijken die worden steeds. Dat was wel het nieuws wat bij mij bijbleef deze week.
1: Oké. Okay.
0: Dat ze erover hadden dat de rijken steeds rijker worden. Omdat ze, ja, allemaal eigen geld hebben en daarin wonen. Dus de woonlasten zijn voor de rijken heel laag.
1: Laag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou. Dan ga je met je goede gedrag.
0: Ja, hè? Zeker.
1: Wat heb jij hier voor ons, voor de luisteraars allemaal?
0: Ja, ik zie hier dat de Nederlandse strip met gewelddadige seksuele fantasieën is van een leeslijst van de Belgische school.
1: Oh.
0: Dus de tekeningen waren met agressieve seksuele handelingen tegen een vrouw.
1: Ja.
0: Dus, en een ouder zei al, van, ik vraag me af of deze inhoud wel geschikt is voor een 14-jarige. Mijn kinderen stellen me vragen en ik wil andere ouders waarschuwen.
1: Ja.
0: Dus een klacht ingediend. En de strip wordt niet meer gebruikt. En ik weet ook niet welke strip het is.
1: Hmm.
0: Maar het heet Iedereen op Claudia. Ik van, oké.
1: Okay. Oh, dat klinkt...
0: Ja, het klinkt wel een beetje fout,
1: titel,
0: hè?
1: Nou,
0: ja.
1: Iedereen op Claudia.
0: Ja.
1: Het is net zo'n klimmuur.
0: Ja. Ja, ernstig. Nou, wat ik ook weer hoorde, want je had natuurlijk die mevrouw, die Pelle Green of zo heette ze, die dame uit Frankrijk, die... steeds werd ze verkracht. Hè? Terwijl ze buiten bewustzijn was door heel veel mannen.
1: Ja.
0: En nou blijkt dus dat er ook in Nederland dit soort dingen ook gebeuren.
1: Oh.
0: En het was dus zo dat er is een bepaalde site op het dark web.
1: Mm-hmm.
0: En daar blijkt dus dat mensen kunnen zelf video's uploaden. Of filmpjes.
1: Mm.
0: En er zijn dus heel veel mannen die dat blijkbaar leuk vinden. Dat ze een vrouw dan bij het laatste kopje thee een bepaalde pil erin doen. En ze laten dan speciaal in het filmpje zien dat ze buiten bewustzijn zijn. Maar ondertussen doen ze van alles met hun.
1: Oh.
0: En dat vind ik zo kwalijk. Nee, je hoort het niet andersom. Het zijn toch weer altijd weer die mannen. En, ik, ja.
1: En altijd het doen in als iemand niet meer bij bewustzijn is. Hè. Dan denk ik, heb de bal en doe het bij bewustzijn. Dan krijg je toch een stoot.
0: Maar het zijn gewoon eigenlijk verkrachtingen als je goed kijkt. Hè. Dus, ja, ik word daar ook, dat is mij echt opgevallen deze week. En ja, je wordt er gewoon echt niet vrolijk van.
1: Hmm.
0: Dus nou, we gaan nog een ander nummer draaien. En dat is van Barry White. En dit is juist een beetje vanwege Moederdag. Dus ik ga... Oh, doe weer de verkeerde, zie je?
1: Zie je het.
0: Dus...

0: Ja, dit was natuurlijk Barry White met You're the First, the Last, My Everything. Mm. En ik heb wel een leuke anekdote erover, want mijn broer had dus ook een LP van hem. Dit is dan een cd'tje. Maar die gaf hij dan aan een vriendin van mij. Zij waren eerst al bevriend en we zijn nog steeds bevriend met elkaar. En toen gaf hij haar die LP. En dan, zij was in februari jarig en dan in juli was hij jarig. En dan kreeg ze, helemaal ingepakt, die kreeg ze hem weer terug. En dat hebben ze jaren aan elkaar gegeven. Maar wie hem nou uiteindelijk heeft...
1: Oh, dat is wel dat is echt de liefde.
0: Nou ja, ja wel echt vriendschap.
1: Ja.
0: Het leuke is wel van, voor haar, van, gisteren is haar, hoe noem je dat, bonuszoon, is getrouwd gisteren. En ik weet nou helemaal niet hoe het geweest is, maar ik vind het wel heel leuk voor hun.
1: Ja.
0: Dus ja, weet je, dat soort dingen... Die blijf je bij. En dus ik heb altijd, als ik Barry White hoor, zie, weet je, moet ik altijd daaraan denken. En dit was denk ik wel de cd die het was. Dit is Let the Music Play. Dus, nou, hij was wel een enorme goede... ook had ook The Unlimited of zo, Barry White. En er was dus altijd een groep bij. Ook het was een soort Three Degrees-achtig, die als achtergrondkoor waren.
1: Heeft hij niet iets gedaan met... hoe heet zij?
0: Donna Ross of zo? Diana Ross?
1: Ja, Roberta Flack.
0: Oh, zou kunnen. Zou kunnen. We gaan het gewoon even nog nakijken in ieder geval. Heb je nog een...
1: Ja, nou, wat mij is eigenlijk bijgebleven deze week... dat is het, hoe heet het, het Hanta-virus.
0: Oh ja.
1: Heb je het meegekregen?
0: Ja. Ja, ja, zeker.
1: Was natuurlijk heel druk met je te zorgen van... je was natuurlijk in de mantelzorg, maar... ja, het was natuurlijk iedere dag nieuws. En ja, iedere dag kwam er wel weer wat meer eigenlijk of iets anders naar boven. Maar het laatste nieuws is eigenlijk het schip waar Spanje ook niet bepaald op zit te wachten. Dat ligt, nou ja, dat ligt toch op zee. En ze verwachten aanstaande zondag, morgen, dat het aankomt op Tenerife. En van daaruit worden de opvarenden naar hun thuislanden gebracht. Nou, op dit moment zijn er geen mensen meer aan boord met symptomen. Meldde de Ocean Expeditions.
0: Ja.
1: En nou ja, dat kan nog wel veranderen in een, dit tijd. Dat noemen ze een incubatietijd. Want ja, wat niet is, kan nog steeds eigenlijk komen. En ja, ook, er zijn dus ook mensen aan boord. Ook met Nederlands stel. Die, nou ja, die om dus die veilig naar Tenerife te krijgen. Van daaruit naar Nederland komen en in quarantaine te plaatsen. Maar eigenlijk is het al... ja, lange tijd geleden eigenlijk al een beetje begonnen. Dus iemand in april is te ziek geworden op het schip. En die heeft toch mensen aangestoken. Die mensen zijn dan weer niet ziek geworden. En het is ook een ouder, ja, maar het echt is paar. Echt,
0: je moet heel dichtbij zijn, hè, op een of andere manier. Je moet echt wel gezoend hebben met iemand.
1: Speeksel uitwisselen.
0: Kijk, het is minder besmettelijk als corona. Maar de incubatietijd is al lang, hè.
1: Die
0: stewardess die naar Nederland is gekomen, die had het niet... Is ze uit Haarlem?
1: Ja, die schijnt niet het hand te vinden.
0: Nee, maar hoeft ze ook niet meer in quarantaine? Dat is de vraag, weet je.
1: Ja, ja. Je gaat dus, als je in quarantaine gaat, ga je 45 dagen.
0: 45, ja.
1: Ja.
0: Dus 6,5 week.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, wij gaan maandag vliegen. En ik zit eraan te denken, zal ik een mondkapje op moeten
0: doen? Ik zou het doen. Ja, waarom niet? Weet je, kan jou het schelen?
1: Kan mij het schelen.
0: Ja, waar ging je nou heen deze week?
1: Griekenland.
0: Oh, lekker.
1: 3 uurtjes vliegen.
0: Waarheen?
1: Sporade eilanden. Ah. Je hebt vasteland, je hebt Athene en schuin boven, rechtsboven. Heb je op de kaart, als je goed kijkt, heb je die 3 eilanden. Het is net of het een röntgenfoto is van botten van vingers. En daaronder liggen de eilandjes. En 3 eilandjes.
0: Oh, leuk. Ja. Lekker hoor.
1: Met de boot.
0: Ja, heerlijk. Nou, ik heb er zin in. Ik heb voor jou een nummer klaarstaan. Dat is Rick Astley with Never Gonna Give You.
1: Kijk, daar doen we het voor.
0: Dus dan gaan we aanzetten.

0: Oh, dus je hebt dus een vijver naast Grandorado of Sun Park, zo het nu heet. En als je de hoofdingang hebt en daar aan de rechterkant heb je een grote vijver. En daar vroeger gingen wij daar altijd schaatsen. Hè? Want het was precies een eiland in het midden en dan kon je mooi rondjes schaatsen. Oh. Nou, echt was geweldig. En we hebben het heel leuk gehad toen.
1: Ja.
0: Maar dat is gewoon helemaal weg. Nou ja, het huwelijk is ook weg. Ja. Zo gaat dat, hè? Ja, maar het maakt niet uit. Dus, we zijn allebei volgens mij wel goed terechtgekomen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Denk ik ook.
0: Want ik ben nu moeder, dus morgen is moederdag.
1: Ja,
0: dus,
1: en je bent oma.
0: Oma, precies. Dus is mijn schoondochter ook moeder geworden. Dus ze wordt haar eerste moederdag. Ja. Toch wel bijzonder, denk ik.
1: Ja, dit jaar, hè? Morgen, is haar eerste moederdag. Hè?
0: Ja.
1: Dat is ook bijzonder. Ga je het zien?
0: Hè? Nou, weet ik. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar joh, het gaat helemaal heel goed.
1: Dus, gelukkig.
0: Ja.
1: Hé, hey, nou even blijven over gelukkig zijn. Want nou, Rick Ashley, dat is eigenlijk... nou, die man is eigenlijk gewoon... heeft gewoon zijn ding gedaan door de tijd heen. Gezongen. Heeft nog een comeback gemaakt. Of comeback gemaakt een paar jaar geleden. Want Engeland en de wereld was nog steeds vol van zijn muziek. Maar het leuke, het feitje ervan is... van dat zijn muzikale carrière begon hij ooit als drummer... in een band genaamd de FBI...
0: Oh, en, een leuke naam.
1: Ja. En hoe heet het? Hij is ontdekt door Stock, Aitken en Waterman. Die hebben ook hits gedaan voor onder andere Pump Up the Volume van Mars en Kylie Minogue. Maar hij was koffiejongen. En de tijd dat hij daar rondliep in de studio, neurde hij altijd leuke nummertjes mee. En dat viel Stock, Aitken en Waterman op. En die vroeg aan hem van, goh, kan je dan ook echt zingen? Dus nou ja. Talent is geboren.
0: Ja,
1: hij heeft gelijk een heel album eruit geperst, als het ware.
0: Ja, geweldig.
1: En de beste man is alweer 60 jaar.
0: Ja. Dat vind jij al heel oud natuurlijk, hè?
1: Jong.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Naarmate je het zelf begint te bereiken, vind je het allemaal...
1: Ja, anders. Is het anders, dan is het jong. Dan ben je gewoon
0: zeker
1: jong.
0: Zeker weten, zeker weten. Goed, we gaan weer naar de muziek.

0: ELO. En dit is de Showdown. En ik ben een paar jaar terug ben ik eens met mijn broer geweest in Amsterdam. Nou, het was echt helemaal geweldig.
1: Jaloers.
0: Het was echt de show met ja. licht en alles. En dat geluid, je wordt weggeblazen.
1: Was het in Amsterdam in Arena?
0: Ja. Of AFAS of Arena. Ik haal ze altijd door elkaar.
1: AFAS of Arena kan het dak eraf.
0: Oh nee, die kon het dak volgens mij niet. Nee, het was geweldig. Het was echt, ja. Dat soort dingen moet je gewoon eigenlijk sowieso vaak doen. Ja, jij doet het heel vaak al.
1: Mm.
0: Dus dat is wel, wel grappig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey, nou ja. Het was ook nog wel bizar. Hè? Nog even terug over dat virusuitbraak. Dat Hansa-virus. Heb je ook gezien dat er was volgens mij een van de eerste dagen dat het bekend is. Maar dat is over die reisblogger, dat hij het filmpje van zichzelf liet zien. Van, die zat te huilen aan boord.
0: Oh.
1: Dat hij graag weer veilig thuis wilde komen.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dat begrijp ik ook. Ja. Maar ik denk, ja, soms denk ik ook wel eens. Kijk, ik ga ook op vakantie. En soms neemt dat risico's, kan dat risico's met zich meebrengen.
0: Ja, maar ja, zeker zo'n cruiseschip. Dit was er nog eentje van drie verdiepingen of vier. Dat viel nog mee. Maar je hebt ze bij, die zijn 11, 12 verdiepingen.
1: Ja.
0: En ik heb dat laatst in een film gezien. Ik was toen naar die film Boomers geweest. Weet je wel? Dat gaat dan dus over die man die ook de eerste film van Schatje speelde, volgens mij. Die, En die zaten dan samen met zijn hele jonge vriendin. Zaten ze dan in Amsterdam, zaten ze dat prachtig aan het einde. Zag je die enorme cruiseschips.
1: Ja.
0: En dan wilden ze zo graag een keer mee.
1: Ja.
0: En toen zag je ze op een gegeven moment, een van de laatste scènes, dat is altijd zo, hè, zo'n scène, dat dan iemand van de boot afgehaald moet worden. En net op tijd, voordat iemand vertrekt.
1: Mm.
0: En dan zag je dat schip zo langsvaren en alles. En dan denk ik van, nou, nee, ik wil dit helemaal niet, zo'n schip.
1: Oh.
0: Dat je op zo'n varend flatgebouw gaat.
1: Oh, is dat met Huub Stapel?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, okay. Ja, het was best een leuke film. Ik vond hem niet geweldig, maar
1: nee. Het
0: was wel leuk. Want het waren allemaal bekende Nederlandse sterren zaten erin. En je herkende ze dan van dit en van dat. En dat was ook mijn eerste keer weer dat ik hier in Zandvoort naar de bioscoop ging. En dat was wel heel lang geleden.
1: Ja. Ja, want ze hebben natuurlijk een nieuwe bioscoop.
0: Ja, nou, niet nieuw. Maar hij doet het weer. En het heeft een andere naam nu. Hè. Ze zijn het was altijd gewoon Circus Zandvoort. En nu is het door een bioscoop iemand overgenomen. En het draait weer. En ik vind het helemaal leuk.
1: Hmm.
0: Ze moeten maar gewoon leuke dingen doen. En ik vind ook zeker dat jonge mensen daar eventueel een one-man-show doen. Hoewel het was laatst in de krocht, maar als uitwijkmogelijkheid, dan kunnen er toch wel iets van 100 mensen in of zo.
1: Oh, dat is veel, hè?
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Dus ik hou ervan.
1: Ja, dat begrijp ik wel.
0: Dus, nou, we gaan nu nog muziek draaien en dan gaan we dus gaan we naar het Zandvoortse
1: Nieuws. Ja, we zijn een beetje laat, maar we hebben het gezellig.
0: Maakt niet uit.

0: Dit is All You Ever Wanted van de album Live by Mo Adventure en dit is Rag & Bone Man. Dit is dus duidelijk een nummer van Wilco. Die heeft altijd van die speciale nummers. Maar we gaan nu naar het nieuws uit Zandvoort. En ik heb hier een bericht, dat is wel grappig. Dus ik hou van het groen zijn. En dus de bericht is van bomenbak naar moestuin. Tweede leven voor de lindenbakken in Oud-Noord. Afgelopen maanden zijn er door de gemeente op verschillende plekken in het dorp nieuwe lindenbomen geplant. En de houten bakken waarin de bomen zijn aangeleverd krijgen nu een tweede leven als moestuin. Maar er moet er wel flink wat aarde in. Ik hoop dan maar dat ze dat op de helft wat plankjes maken.
1: Ja.
0: Anders moet je echt heel veel aarde erin doen. Maar dat zit er misschien toch nog in. Dat kan natuurlijk ook. Maar de buurtvereniging Zoentje Oud-Noord is heel blij met het initiatief. Want Sanna Lissenberg had al gezegd, we hadden langer de wens om moestuintjes in de tuin van het voormalige Rode Kruisgebouw te realiseren. Het Rode Kruisgebouw zit allemaal. Het is ook een beetje het thuishonk een beetje van de oudere vereniging van Zandvoort en van een hoop kunstenaars. Maar die bakken die krijgen daar een tweede leven. En zo maken we de buurt groener. En kunnen de kinderen op kleine schaal hun eigen kruiden, groenten of fruit leren kweken. En de kinderen gaan dus onder leiding van de volwassenen minimaal een jaar voor zo'n bak zorgen. En de oogst mogen ze zelf houden. Hmm. En woensdagmiddag 13 mei, dus volgende week woensdag, om 1 uur vindt de feestelijke opening plaats aan de Nicolaas Beetslaan nummer 14.
1: Hey.
0: Dus kom tot zien.
1: Zeker, zeker. Nou, nog een leuke activiteit. Doe mee aan het zee-evenement. Op volgende week zondag is dat. Van 11 uur tot 4 uur. Organiseert de IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met het Juttenzee Museum. Een gezellig en leerzaam zee-evenement. Nou ja, de strandpaviljoens. Het gaat om de strandpaviljoens 9 en 10. Kunnen kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen meedoen aan allerlei activiteiten.
0: Dus voor de rotonde, hè? Dus dat je als je over het Battersplein gaat, dus naast de dino's ga je gewoon richting strand.
1: Ja.
0: En daar is het.
1: Dus links 19. Is dat, hè?
0: Ja. Daar heb je ook die toiletten. Dus even voor de duidelijkheid.
1: Oké. Okay. En als het weer toelaat, wordt er om 12 uur gevist met een koornet. Nou ja, met de kinderen trekt dan de koorvisser een speciaal sleepnet vanaf het strand door de zee. Nou, dat klinkt allemaal heel goed. En de vrijwilligers staan met partytent op het strand vlak voor de rotonde. Dus ga langs, geniet en doe vooral gezellig mee. Het kan niet missen dat je dat over het hoofd gaat zien. En dan hopen dat het mooi weer gaat worden volgend weekend.
0: Zeker. Er is afgelopen week is er een bezoek gebracht aan een bijzonder en ingetogen oorlogsmonument. En dat is het graf van de onbekende soldaat.
1: Hey.
0: Dat maakt deel uit van een gezamenlijk oorlogsgraf. En daarin rusten 12 niet geïdentificeerde militairen.
1: Hmm.
0: Ze kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar hun naam en herkomst zijn nooit vastgesteld. En deze onbekende soldaten werden kort na de oorlog in de duinen of langs de kust gevonden.
1: Ja.
0: Vaak aangespoeld of aangetroffen in gebieden waar hevige gevechten hadden plaatsgevonden. Misschien wel een paar van die idee dat die dan in een bepaalde stroom terechtkomen.
1: Dat kan.
0: In die identificatie was onmogelijk. En ze hebben dus nu een hele mooie plek daar op Noorderduin. Officieel wordt het graf eens per 5 jaar bezocht door een delegatie van de gemeente. En een afvaardiging van de stichting Veteranen Zandvoort. Die heeft dus afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan het sober vormgegeven graf.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik vind het wel mooi dat ze dat doen.
1: Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik merk dat ik gewoon 4 en 5 mei, het blijft iets bijzonders. En dat kan je eigenlijk nooit meer vergeten. Nee.
0: Heb je nog iets gedaan? Ben je bij de dodenherdenking nog bijvoorbeeld naar het Houtplein geweest?
1: Ja, zijn we geweest. Eventjes voor 8 is dat geweest. En 5 mei doen we altijd met vrienden in de stad. Deze keer hebben we op de botermarkt hebben we gezeten, 's middags.
0: Oh ja.
1: En zitten lekker te borrelen. En ik vind het gewoon gezellig. Ik vind het zover en gezellig. Ik vind het wat meer. Het is echt iets Haarlems, hè? Ook het bevrijdingspop. Want het is natuurlijk ooit ontstaan in Haarlem.
0: Maar je gaat daar nooit heen?
1: Begin jaren ben ik daar nog wel eens geweest. En nu is het van. Het is te druk.
0: Ja.
1: Het is echt heel druk. Maar ik vind het zo gaaf om te zien. Want dan loop je dus zeg maar richting, zeg maar, dan voor ons dan de botermarkt. En dan zie je al die mensen die komen dan vanaf richting het station. Die komen dan de andere kant op. Hè? Het is gewoon, het brengt altijd iets gemoeds.
0: Maar ik kan je wel aanbevelen om daar bijvoorbeeld. Je hebt dan vanaf 10 uur of zo. Ja. Maar tot 12 uur 's avonds of zo. Maar het leuke is, ik heb een paar keer ben ik vrijwilliger geweest. Samen met mijn vriend. En dan kijk je op een andere manier daarna. Dan kan je terugtrekken, even rust, even uit de meute weg. Maar dan, als je dan klaar bent, dan ga je s'avonds gewoon... dan sta je daar en die sfeer dan. Want ja, dan is het gewoon een beetje aan het schemeren. En dan heb je bepaalde muziek. En dan sta je daar aan de zijkant gewoon heel tevreden te kijken. Ja. En het is dan zo... Ik heb het nog steeds op mijn netvlies. Hoe prettig je je voelt dan. Ja. En ja, dan is het wat iets minder druk, weet je. Dat is overdag. Dat je denkt van, nou, zo'n meute, zeker coronawise. Dat je denkt van, nou, ik wil het sowieso niet meer. Ik ben altijd bang dat er paniek uitbreekt of zo, weet je wel. Je weet het gewoon niet, hè?
1: En weet je wat leuk is? Want het is ook het pad. Als ik dan naar de sportschool ga, dan fiets ik te langs. Want ik fiets altijd langs waar het bevrijdingspop wordt gegeven. Maar dat is in zoveel grappig. Dan eergisteren fiets ik te langs weer. Daar zijn ze dus bij alles weer bezig met het afbreken. En dan zie je dat grasveld. Dan denk je, oh mijn god, komt dat goed. Maar ik denk met een keertje regen en een beetje zon. Dan is alles weer. Want het ziet eruit gewoon als stro.
0: Ja, gewoon zeker. Beertje. Nou, we hebben ook een keer een bevrijdingspop gehad. En toen was het warm. Maar toen had je echt dat zand en het zinderde in de lucht. En ik merkte toen echt, alles was vuil. Ja? Ik had gewoon... bekleding was gewoon echt allemaal met fijnstof of zo. Het was echt verschrikkelijk.
1: Of als, wat jij een beetje vertelt, als het dan, want nu is het best wel vroeg voorjaar eigenlijk. Dus dan, het gras doet het. Maar dan is de vocht in de grond. En dan zie je ook zie je de damp soms van het gras afkomen.
0: Ja, het komt toch allemaal weer goed, gelukkig.
1: Ja.

0: Dit was dus ILO met Mr. Blue Sky. En wat houden we ervan, van die Blue Sky?
1: Mm-hmm.
0: En dat was ik toch wel een beetje blij dat het uiteindelijk wel ging regenen. Want we hadden natuurlijk al die branden gehad, hè? Weet je nog?
1: Ja, dat was, maar daar, hoor je, daar heb je de hele week niks meer over gehoord.
0: Nee, maar ja, het heeft ook geregend. Ik denk dat alles goed uit is nu. Want zeker in het oosten van het land heeft het veel geregend. Daar ben ik wel blij om, want vaak is het oosten juist heel erg droog.
1: Oké, ja, ik heb eigenlijk haast geen druppelregen gezien hier in de Westkust.
0: Nee, nou, ik blijf toe. Maar wat is jouw pincode eigenlijk?
1: Dat is 1, 2, 3, 4.
0: Oh, kijk, ja, nou, het schijnt dus echt zo te zijn, hè, dat bijna elke dag pinnen we. Dus in de combinatie van cijfers is niet zo uniek als we denken. Want er zijn er maar 4.
1: Hmm.
0: En als je gewoon simpel rekent, betekent dus dat de grootgroep Nederlanders precies hetzelfde getallen toelaat intoets bij het pinnen.
1: Tuurlijk.
0: En het aantal pincodes zonder beperkingen, dat is al 10.000. Maar het aantal pincodes zonder onveilige combinaties, die zijn er maar 6561. Terwijl er 24,5 miljoen betaalrekeningen zijn.
1: Zo.
0: En een aantal dezelfde pincodes zou al iets van de 3700 moeten zijn. Ik vind het wel bijzonder, hoor.
1: Ja.
0: Maar ja, het contant geld opnemen wordt wel steeds veiliger. En het risico op oplichting wordt hopelijk nog steeds kleiner.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, als je een andere pincode wil instellen, dan zijn er slimme manieren om haast ieder risico in te dammen.
1: Ja.
0: En creativiteit is de sleutel. Want in plaats van je geboortedatum kan het een optie zijn om de eerste letters van een zin te pakken in cijfers. Het wachtwoordbeheerders zien ook dat er een aantal pincodes zijn die het vaak worden gebruikt. En het is dus inderdaad 1, 2, 3, 4. Of 4 keer 1, 4 keer 0. 1, 3, 4, 2.
1: Mm-hmm.
0: 4 viertjes en 20, 20 en zo. Dus wat ik altijd wel leuk vind van. Je kan bijvoorbeeld. Ik heb een tijdje gehad, ik ben dan van 16 juli 1961. Ik heb vaak 1661 gehad.
1: Ja.
0: Laat je die maanden tussen weg, weet je wel.
1: Slim.
0: Dus als je 23 februari 69 kan je 2396 doen of zo. Maar ja, je kan ook altijd gewoon een stukje nemen van je telefoonnummer.
1: Ja.
0: Dus ook, dan kan je het ook makkelijk onthouden, weet je wel.
1: Nou, ik heb best wel moeite met de pincodes, heel eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: En ik ben dus een keertje goed de fout ingegaan. Ik heb gewoon 4x0 gehad. Ik wist het gewoon echt niet. Ik denk, wat moet ik nou doen? 4x0.
0: Ik heb het altijd mijn vader gehad. Die was 26 juli jarig. Dat was 2607.
1: Oh, nou, dat is mooi.
0: Dat is een mooie, weet je wel. Of dat je zegt van nou, de koningin, de 3101.
1: Ja.
0: Die is 31 januari jarig.
1: Zal zij ook die pincode gebruiken, 3101?
0: Dat weet ik, geen idee. Maar ik denk niet dat zij veel pint eigenlijk.
1: Nee, ze doet, nee, er wordt voor
0: haar
1: gedaan.
0: Alles wordt voor haar gedaan, denk ik. Hè?
1: Dus nou, ik heb pincode gehad, 4x0. Nou ja, dan kom je in het buitenland. En dan, dan zijn ze echt alert, 4x0. Weg, bankpas ingeslikt.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, en dan ben je net op vakantie.
1: Oh. Gelukkig had ik een creditcard mee en ik had een partner mee. Maar ja, als je dat niet hebt, geen
0: ja,
1: partner.
0: Is, die andere dan een dan, partner, hè?
1: Ja, dan ben je Sjaak.
0: Ja.
1: Het is me in Nederland nog nooit gebeurd dat de bankpas ingeslikt, maar ik kan met buitenland geen pinnen. Nou, 4x0, weg.
0: Ja, maar ja, hoe dom ben je dat je dat als pincode
1: zo
0: hebt?
1: Dom.
0: Maar het schijnt ook niet eens te kunnen dat je in Nederland 0000 kunt doen en 1234. Die zijn al, hebben ze al geblokkeerd.
1: Oh.
0: Dus, maar ja, je favoriete artiest bijvoorbeeld. En dan kan je dus inderdaad zeggen van, nou ja, die is dan. Maar ja, het is dan wel. Je kan ook zeggen van dat je eerst het geboortejaar doet. Want dan, ik had bijvoorbeeld 6116 kunnen doen dan. Weet je wel? Ik ben in 61 geboren op de 16e.
1: Oh ja.
0: Dus dat kan je ook doen. Maar dat onthoud je wel.
1: Mm.
0: Maar zeker van iemand die je lief is, maar die niet in het oog valt bij degene die jou willen beroven. Dus dan kan je het makkelijk doen.
1: Je hebt toch een oude klontje of iets, 4711?
0: Ja, dat kan je ook doen. Ja. Nou, ik denk dat die misschien ook wel veel gebruikt wordt.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, dat zijn wel, ik vind het wel grappige berichten. Heb jij nog een leuke?
1: Ja. Als je met dit jaar met je hond of kat op reis gaat, dan binnen Europa wel, dan heb je te houden aan een nieuwe regel. Nou, dit deel regelt het meereizen van huisdieren voor niet-commerciële doeleinden.
0: Dat je gewoon op vakantie gaat en je neemt je hond mee?
1: Ja, nou, het doel is van de nieuwe regels om te voorkomen en te bestrijden van besmettelijke dierziektes bij verkeer dat over meerdere landsgrenzen zich heen gaat uitbreiden. Dus voor reizigers met een huisdier heb je tegenwoordig een EU-huisdierenpaspoort nodig. Oh, zelfs
0: per wanneer moet je dat hebben?
1: Nou, dat is eigenlijk sinds april. Maar het is mij helemaal ontgaan.
0: Dan moet ik even melden tegen mijn zoon. Want die wil dus met kind en hond en vrouw uit.
1: Ja. Oké, maar het is belangrijk dat je het zegt, de aantallen. Want per reis mag je maar, komt hij, 5 huisdieren tegelijk meenemen.
0: Oh, 5 maar?
1: Ja.
0: Nou, nee, maar als er maar eentje is, moet je
1: ook. Als je 4 vlooien hebt en een hond of een kat, dan,
0: ja, dan heb je er 5, hè? Ja, maar die vlooien, hoe moet je die identificeren? Als je ze pakt tussen je vingers, dan zijn ze al dood, hè? Ja. Er is een Franse hoogleraar die wordt onderzocht, want hij had een Nobelprijsachtige prijs uitgereikt om aan zichzelf te geven. En het was de Nobelprijs voor fytologie. Hm? Ook de bekende taalkundige Noam Chomsky kreeg de prijs. En ja. Hij deed alsof hij de prijs had ontvangen tijdens een ceremonie in de Nationale Assemblée in Paris. Hm. Waar ook ministers en Nobelprijzen aanwezig waren. En de prijs werd beschouwd als een tegenhang van de Nobelprijs.
1: Oeh.
0: Maar hij blijkt helemaal niet te bestaan. Oh. Hij is verzonnen door de Franse hoogleraar. En volgens het Franse Openbare Ministerie is de Internationale Vereniging van Filologie, die de prijs uitreikte, die is een niet bestaande organisatie. Dat is wel grappig. Okay. Dat zijn van die aparte dingen.
1: Ja. Dus. Oh. Hebben we nog tijd voor een nieuwsbericht?

0: Ja, dus dat was natuurlijk You Gotta Move. En de zanger was Gino Vannelli.
1: Ja.
0: En het leuke is, ik ben ook ooit ben ik in de film geweest in Haarlem. En toen daar trad hij op. Ja. Maar hij is natuurlijk echt best wel een oudere artiest. En toen zag je ook van dat hij grijs aan het worden was, maar dat ze het toupetje niet meegekleurd had. Dus dat was duidelijk te zien. Maar het was wel leuk. Maar ook wel heel veel onbekende nummers. Want je kent hem natuurlijk van deze. En volgens mij heeft de ANWB hem ook gebruikt wel in reclames of zo.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk wel heel toepasselijk altijd. En ik kan niet anders zeggen van fijn nummer.
1: Ja, want de beste man is 73 en hij is geboren. Dat is wel grappig. In Canada.
0: In Canada? Ja, ja. Maar je hebt Frans-Canada ook, ja. Hè? En, ik had het idee dat hij ook Italiaans sprak.
1: Ja,
0: toen had hij wel Italiaanse ouders of zo.
1: Ja.
0: En dat is wel mooi, want als jij Frans spreekt en Italiaans... Het ligt toch een beetje in elkaars verlengde. Ja. In Spaans, dus... Hij heeft goede muziek, kan niet anders
1: absoluut
0: zeggen.
1: Ja, ik ken weer Gino Vannelli van zijn toenmalige hit 1986, Wild Horses.
0: Ja?
1: Ik heb dat plaatje gekocht.
0: Oh.
1: Speciaal van naar de winkel geweest.
0: En die heb ik niet. Die heb ik niet voor je. Ja, de Brussel heeft... de mensen zijn verontwaardigd, maar Brussel is een schandaal. Want ze hebben tientallen miljoenen gegeven aan boerensubsidies... aan de schatrijke koninklijke familie van Abu Dhabi. Wat blijkt nou? Die gasten die hebben dus gewoon grond... En in Roemenië en Italië en Spanje. En daar worden gewassen verbouwd. Die zijn dan bestemd dan voor de golfregio. Maar ze hebben dus hierdoor enorm veel subsidies kunnen krijgen. En het is natuurlijk ook zo. Die hele rijke families hebben natuurlijk van die consiglieri's. Weet je wel? Van die financiële mensen. En die weten precies waar je geld kan halen. Dus die hebben het wel even geregeld. Maar het is heel jammer dat, dat die subsidie dan niet meer ten goede komt aan mensen die gewoon... veel minder te besteden hebben en die het echt nodig hebben. Dat is echt jammer. Maar het is niet anders.
1: Nee. Nou, nog een bizar verhaal. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die er wordt van verdacht zijn complete badkamer te hebben gedumpt in het natuurgebied van Tilburg.
0: Oh.
1: Nou, is het niet bizar? Nou ja, sinds 2024 speelt dat eigenlijk al. Nou, de milieupolitie. Politie stelde een onderzoek in en via vier kwamen ze erachter bij een woning waar recent een badkamer was verbouwd. Nou, de bewoner die volgens de politie trouw was, zei dat hij zijn afval had laten afvoeren door een erkend bedrijf. Nou, dat is helemaal niet zo, want dat erkende bedrijf, zo werd afgelopen week bekend, was de 40-jarige man zelf. Nou, de verdachte kan een boete tegemoet zien en ook moet hij opruimkosten gaan betalen.
0: Dat is een goed idee.
1: Ja, toch? Ja, het is gewoon brutaal.
0: Maar je hoort het ook, in Italië had je ook van die bedrijven die allerlei dingen regelden. En die lapten alles aan de laars. Want het zou speciaal afgewerkt worden, afval. En dan werd het gewoon ergens gedumpt. We gaan naar het journaal toe. Want dit is natuurlijk bijna 9 uur. En straks na 9 gaan we weer door met dit programma. Ja, dat leeft.
1: Dan hebben we het nieuws.
0: Dan hebben we het nieuws van over door de jaren heen.
1: En de verjaardagen.
0: En de verjaardagen.
1: Die zijn leuk. Zeker. Blijf luisteren. Tot straks. Dus
0: blijf luisteren. Tot zo.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

0: Nou, dit was dus de Dirty Lowdown van Boss Keks. En ik kende dit nummer eigenlijk als best wel een uptempo nummer waarop je lekker kon dansen. Maar dit nummer zou ook niet misstaan in onze programma's op ZFM Jazz. Daar hebben wij natuurlijk ook heerlijke muziek op zondagochtend van tussen 10 en 12. Daar mag ik zelf graag naar luisteren. Dus ik heb zo van, ja, doe maar. Goed, we gaan natuurlijk, het is vandaag 9 mei. Wie zijn de jaren? Wat is er allemaal gebeurd in deze dag door de jaren heen?
1: Mm-hmm.
0: En nou ja, voor Ierland wint Johnny Logan met Hold Me Now, het Eurovisie Songfestival. Het is al de tweede keer dat hij het wint.
1: Ja, want welk ander jaar is dat geweest ook alweer?
0: Oh, dat is, nou, dat is daarvoor.
1: Oh.
0: Ja. Maar wat ook wel grappig is, wat Joost Klein, die had dus in de voorrondes had hij dus dat hij een van de beste was in Malmö, in Zweden.
1: Hmm.
0: En toen is hij helaas daar eruit gegooid.
1: Gedisqualificeerd.
0: En dat is wel heel jammer, maar hij gaat nu als een malle, want het is nu zo, hij is daar op dat
1: festival is die
0: En hij is nu ook coach bij de Voice van Vlaanderen. Het is wel jammer dat je dat niet zomaar kan zien. Dat lijkt me best wel leuk.
1: Ja.
0: En hij heeft daar ook echt een clash gehad met Clouseau.
1: Oh.
0: En nou, Clouseau is altijd wel heel braaf.
1: Ja.
0: Dus het is wel grappig dat dat dan gebeurd is.
1: Oké. Okay.
0: En ik zou het fijn vinden als ik zou weten hoe je dan België makkelijk gewoon kan ontvangen op je televisie. Maar dan moet je het waarschijnlijk streamen of zo.
1: Nee hoor. Wij hebben Ziggo. Nee, we hebben geen Ziggo. KPN. En dan kan je gewoon...
0: Ja, maar is dat de voice-off? Is dat dan daar te vinden dan?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Moet je mij maar eens een keertje even doorgeven als het is.
1: Dat is leuk.
0: Dus, maar wat hij dus wel zegt.
1: Ja.
0: Hij zei dat zijn therapeut ooit tegen hem zei dat zijn duisternis anderen beïnvloedt, maar dat ze zijn licht de ruimte vult. En die dag had hij het besluit genomen toen hij naar Coachella ging en zo. Volg het licht, vertrouw op het proces. Liefde wint altijd.
1: Nou, dat is voor hem uitgekomen.
0: Ja, ja, grappig, hè?
1: Nou.
0: Ja.
1: Hey, vandaag in ook een beetje bij de muziek blijven. Vandaag in 1962 tekenden de Beatles een platencontract bij EMI. Nou, eerder dat jaar zijn ze afgewezen bij een andere platenlabel. Bij Decca is dat geweest. Het eerste contract dat ooit door de Britse band de Beatles ondertekend werd, is in 2015. Tijdens een veiling in New York verkocht voor $93.000. Dat is toch bizar. Oh. Nou, de naam van de koper die zijn bod online had gedaan, werd niet bekendgemaakt.
0: Dat vind ik wel zo flauw.
1: Ja.
0: Kom er gewoon voor uit.
1: Hè? Laat het gewoon weten.
0: Dus in 2023 wordt voor het eerst de Canon van Vlaanderen voorgesteld aan het grote publiek.
1: Mm-hmm.
0: Wat is dat dan? Het betreft dus 60 historische Vlaamse ankerpunten die het hedendaagse Vlaanderen bepalen. En die Canon is dus een project waar we dus eigenlijk willen zeggen hoe het allemaal zit. En toen zei ze dus ook al, het gaat van Neandertaler in de Maasvallei. Dat is dus tussen 500.000 en 38.000 jaar geleden gaat het. Tot het homohuwelijk in 2003. Mm. En het woord goesting, want goesting is dan weer een Vlaams woord dat verwijst naar een gevoel van verlangen en zo.
1: Oh.
0: En dus de Canon van Vlaanderen, die moeten we dan ook maar eens voor Nederland gaan maken. Vind je ook niet?
1: Mm. Zeker, zeker. Hey, toch wel een bijzondere dag eigenlijk vandaag, ook 9 mei. Het gaat om twee dingen. In 1985 is de invoering van de Europadag. Nou, de EU-landen voeren vandaag op 9 mei de Europadag. En op dezelfde dag in 1950 heeft de Franse minister Robert Schuman een ambitieuze verklaring aan dat er een supranationale Europese organisatie moet worden opgericht.
0: Mm.
1: En dit jaar is ook wel goed om te weten dat is de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En die is exact vandaag 81 jaar geleden.
0: Mm. Ja, maar weet je wat er grappig is? Is het de Internationale Europadag vandaag?
1: Ja.
0: Maar ondertussen is het vandaag ook in Rusland de dag van de overwinning.
1: Klopt, dat is vandaag.
0: Het einde van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Het staakt het vuur en alles. Ik weet niet precies hoe nou de stand is. Want voordat ze dan zeggen, van, nu staken, gaan ze eerst nog even flink tekeer.
1: Ja, nee, want Trump heeft nu ook op dit moment ook aangekondigd dat er een driedaagse stilte moet zijn, waardoor Oekraïne, mensen kunnen uitwisselen voor gevangenen om die vrij te laten.
0: Gevangenen uit Rusland?
1: Uit Rusland, ja.
0: Ja, ze kunnen ze ook dwingen om mee te doen, hè?
1: Ja. Zo word je indirect boetje, ben je verplicht om daarin mee te gaan.
0: Hè? Ja. Het is in 98 ook een Eurovisie Songfestival. En toen won Dana International voor Israël het Eurovisie Songfestival met het nummer Diva.
1: Oh, ja.
0: Vond je dat een goed nummer?
1: Nou, ik ga je wat vertellen. In dat jaar heb ik... traden ook de Weather Girls op van It's Raining Men.
0: Ah.
1: En daarbij heb ik gedanst.
0: Oh.
1: Ja.
0: Bij het sorry.
1: Dat was in datzelfde jaar waar de Olympics arena werd geopend. Sorry.
0: Oh, okay.
1: Maar daar trad Dana International ook op met de Weather Girls. En bij de Weather Girls heb ik toen gedanst. Dat is toen,
0: ja, en ik zag ook die Weather Girls. Dat was die werd toen gezongen door een van die dames... God weet je, die groep nou. Dat het de oorsprong was van The Voice of Holland en zo.
1: Oh.
0: Die dame. Jerry Halliwell. Oh. Halliwell, die deed dat, hè?
1: Ja, zij heeft dat laatst
0: maar
1: nog een
0: keer gecoverd.
1: Maar
0: zij is niet de oorspronkelijke... Nee, zeker niet.
1: Nee, oh, wat grappig.
0: Ja. In 1941 wordt de Duitse onderzeeboot, de U-110, wordt gekaapt door de Royal Navy, waarbij codeboek en... een Enigma-codeermachine worden buitgemaakt.
1: Okay.
0: Deze hielp uiteindelijk het doorbreken van de code. En dat werd gedaan in Bletchley Park.
1: Mm-hmm.
0: En er was ook een hele mooie film daarover. Hè? Over het breken van de Enigma-code. Oh. Die heb je nooit gezien?
1: Nee.
0: Oh, dan moet het maar eens over
1: hebben. Oh, doe maar. Dus, hey, vandaag in de 2020 komt Little Richard te overlijden.
0: Ja.
1: En ja, iedereen kent de zanger van het nummer Tutti Frutti.
0: Ja. Tutti Frutti, oh Ludi.
1: Volgens mij is het een beetje rock'n'roll, hè?
0: Ja, maar die ging dan ook altijd met zijn been over de toetsen van de piano heen.
1: Ja, klopt.
0: Zij sloopte al die piano's, volgens mij.
1: Hij was 87 jaar dat Little Richard kwam te overlijden.
0: Ja. Weet het, burgemeester Gijs van Hal, in 1967, die moest ontslag nemen omdat hij allemaal proforellen had georganiseerd bij het huwelijk van prinses Beatrix. Ja, dat is toch echt niet voor een burgemeester. En hij had in 1957 had hij al Arnold Jan de Dali.
1: Mm-hmm.
0: Had hij opgevolgd als burgemeester bij Amsterdam. Maar hij wist niet goed om te gaan met de gezagsproblemen die ontstonden door het optreden als provo.
1: Mm.
0: Maar ik moet zeggen, ik wist daar allemaal helemaal niets van. Dus ja, het was echt... je had de huwelijk van prinses Beatrix en het bouwvakkersoproer. En ook H.J. van der Molen werd ook ontslagen. En per 1 juli 1967 werd ook Van Hal ontslagen. Oh. Hij bleef wel tot 1971 lid van de Eerste Kamer. We moeten toch maar eens gaan kijken hoe... Heb je nog een laatste?
1: Ja, ik vind het wel een mooie afsluiter eigenlijk. Canberra, waar ligt dat?
0: Volgens mij Australië.
1: Heel goed. Canberra werd de hoofdstad van Australië... omdat kanshebbers Melbourne en Sydney in die tijd... het niet eens werden over welke van de twee beter geschikt is geweest. Nou ja, de regering schreef in 1911 een prijsvraag uit... voor de beste ontwerp voor een nieuwe hoofdstad. En de winnaar, ook zo bizar... werd de Amerikaanse architect Walter Burley Griffin... die een ontwerp had bedacht om Canberra ervoor in te richten. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En de bouw van de nieuwe hoofdstad Canberra duurde maar liefst 14 jaar.
0: En het is nog steeds de hoofdstad?
1: Want, ja.
0: Dat is vooral ook omdat Sydney altijd zo prominent in beeld
1: klopt,
0: is.
1: Klopt.
0: Denk je echt van, nou, dat is de hoofdstad.
1: Ja, dacht ik ook.
0: Of Melbourne.
1: Ja, of Sydney. Dacht ik ook. Nee, maar het is echt Canberra. En dat speelt zich allemaal af tussen 1901 en 1927.
0: Ja, want je hebt nu ook de Marriage at First Sight Australia. En dan heb je zo van, oh, dan zie je steeds achter de namen uit welke staten. Dat zijn van vijf staten, hè? Je hebt New South Wales, Queensland, Victoria. Ja. En dan nog twee.
1: Ik moet ik weten, want ik ben er geweest.
0: Ja.
1: Ik weet het even niet.
0: Maar ja, dat is een programma wat ik graag kijk. Goed, gaan we dan naar de muziek.

0: En je bent altijd een vrouw voor mij.
1: We gaan naar de verjaardagen. En toevallig, deze meneer is jarig vandaag.
0: Ja.
1: En hij wordt vandaag 77, wordt hij alweer.
0: Wat een leeftijd.
1: Leeftijd, hè.
0: Wat
1: maar hij
0: heeft gewoon geweldige
1: muziek. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga er straks nog eentje doen van hem. Want ik ben dol op karaoke en die zingen graag. Dus, dat ga je straks horen. Niet, ik ga hem niet live zingen, hoor. Dat gaan we niet doen.
0: Heb je wat moois te vertellen over Billy Joel? Behalve dat hij vandaag jarig is.
1: Nee. Nee, niet echt.
0: Oh. Nou. Mag ik je aanvullen?
1: Ja hoor.
0: Ja? Dat Billy werd op zijn 14e voor het eerst lid van een band in de jaren 60. Nou ja, later ging Billy Joel solo. Nou, bekende voorbeelden van zijn hit zijn de Piano Man.
1: Ja.
0: Die heb ik vanmorgen trouwens gehoord op de radio.
1: Nou, die wilde ik dus
0: radio
1: van draaien,
0: 2.
1: Eigenlijk.
0: Oh. Nou, hij produceert dan weer iets zoals... ik ken dan weer de beste man van Goodnight Saigon. En volgens mij is dat uit de jaren 80 geweest. Nou, Joel heeft in het verleden een aantal auto-ongelukken gehad... waarvan enkele naar verluid veroorzaakt zijn door onder invloed van drank. En in mei 2025 annuleerde Joel een serie concerten... dat hij met een hersenaandoening was gediagnosticeerd. Dus ik hoop dat de beste man ook nog eens een keer gaat optreden.
1: Ja.
0: Daarnaast is vandaag ook jarig Edwin Evers. Hij wordt vandaag 55 jaar. Nou, Evers deed zijn eerste ervaring op bij plaatselijke omroepen. Ook draaide hij, komt hij op zaterdagavond in de plaatselijke discotheken. En ging daarna draaien bij de Amsterdamse muziekcenter Extra 108. En waarvan ook... destijds als invaller bij Radio 10 Gold. En hij is op een gegeven moment overgestapt naar Radio 538. Nou ja, en iedereen kent hem wel, denk ik, van het Evers staat op. En de Evers huisband van de Voice of Holland. En ja, ook zijn... ja, hij doet ook altijd van die mimiek, hè? Van de voice-over werk. En hij, hij doet onder andere de stem van... Willem-Alexander van De Boertjes.
1: Ja, oh wat leuk. Wat leuk. Ja, geweldig.
0: En daarnaast is de geboortedag vandaag van Ellen van Rijn. Weet je wie Ellen van Rijn is? Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, ik ken haar naam wel. Is ook actrice.
0: Ja, ze is 59 jaar. Ze is een Nederlandse actrice en schrijfster van onder meer diverse films. Ik denk als ik deze zeg, zeg je, oh ja, dat is de oesters van Namke.
1: Oh ja. Ja, ik zeg het precies goed.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is een naar de gelijknamige roman van Kees van Beinem. Misschien heb jij hem wel gelezen. Je bent een boekenlezer.
1: Ik ben wel een boekenlezer, maar ik vond de film toch niet veel aan. Dus ik had niet zoveel gehoord, ik ga het boek lezen.
0: Ja.
1: Terwijl het vaak dan misschien wel veel beter is, hoor.
0: Oh, dat kan, dat kan. Nou, de tragische komedie van mijn succes is onder meer een boek van haar. En hoe heet het? Ze debuteert als schrijfster nog meer ook van de... En ze is te zien als actrice in De Bende van Oz. Klinkt me wel bekend. Ik heb de film dan alleen niet gezien. En later vertolkt ze onder meer Ellen in de rol in de serie van Danny Cruijff. In de serie Johan Cruijff.
1: Oh, okay.
0: En speelt ze mee in de jeugdserie Huis van Anubis.
1: Oh ja. Ja, die ken ik wel, het Huis van Anubis.
0: Ja.
1: Vond ik dat wel leuk.
0: Even kijken hoor, wie hebben we nog meer? Ja, ik heb de laatste voor vandaag. Dat is de geboortedag van Griet Titulaer. Beste man met het baardje. Ja. Nou, geboren in 1943. En hij zou vandaag 83 zijn geworden. Nou, Griet Titulaer is vooral in de... Ja, iedereen kent natuurlijk uit de astronomie. En hij organiseerde destijds onder andere grote exposities... genaamd Mens en Heelal. En hij is vaak te zien geweest op televisie. Nou, het meest bekend wordt hij van de live televisieverslag van de eerste maanlanding in 1969. En dat doet hij samen
1: was
0: met
1: hij
0: Henk.
1: Dat ook?
0: Ja.
1: Grappig. Maar Terlinge. Hij had dus toch ook zo'n heel huis gebouwd toen met allemaal technische snufjes en zo.
0: Ja,
1: huis dat, van de toekomst.
0: Ja, ja dat is de wonderwereld die hij heeft gedaan. Dat was hij werkte daarvoor onder andere samen met de Tros en Teliak.
1: Ja, Teliak. Ken je
0: is ook
1: die
0: niet
1: had
0: meer,
1: ook cursus, hè? Die kon je toch op tv en krijg je boekjes erbij en zo.
0: Ja,
1: ja bijzonder.
0: De laatste jaren was Griet Titulaer niet meer te zien eigenlijk op tv. En het bevreemdt nog steeds veel mensen dat hij niet van de partij is geweest bij de tv.

Nou, dit was natuurlijk onze jarige Job. Hè, dat is Billy Joel met de Piano Man. Mm. Een van mijn favorieten om natuurlijk met karaoke te doen. En het leuke is gewoon dat zelfs in Engeland, in Londen en zo, dat dan iedereen met het la die daar meedoet, weet je. Dat is echt heel gezellig dan. En dan zijn ze ook wel verbaasd van, oh,

0: oh ja, ze kan het wel, weet je. Want dan kom ik als oudere dame. Dat ze denken van, nou, er komt als een oudere dame aan. En oh, nou, die vind ik toch wel leuk, weet je. Maar we gaan weer naar het Zandvoort nieuws toe.
1: Ja.
0: En het nieuws is natuurlijk dat... ik weet nog niet wie de nieuwe wethouders gaan worden. Maar onze oude wethouder Gert-Jan Bluis... die gaat dus na 28 jaar gaat hij afscheid nemen. Want ja, hij gaat met pensioen. En hij is al 12 jaar wethouder in Zandvoort in het college van BMW. En van 1994 tot 2014 was hij ook raad voor het CDA. We hebben hem vaak gezien. Ik was natuurlijk van de afdeling Financiën. En hij is financieel goed onderlegd, kan niet anders zeggen. Maar hij zei laatst nog, we hadden laatst een jaarrekening afsluiting. En daar was hij, had hij ook een speech. Dan zegt hij ook van, ja, ik heb zelf een bedrijf. En nou, dan is het bij zo'n gemeente toch wel veel ingewikkeld. Ja, het is heel erg ingewikkeld bij de gemeente. En ik ben nog steeds verbaasd hoe het allemaal gaat. Dat je alle gemeentes zijn in principe hetzelfde. Die moeten hetzelfde opleveren. Maar ze doen het allemaal net even anders. Hè? Iedereen moet toch zijn eigen plasje eroverheen doen.
1: Ja.
0: Maar ja, we hebben het weer meer geflikt. En hij gaat dus aanstaande dinsdag op 12 mei... gaat hij om 4 uur neemt hij afscheid in Theater de Krocht. Dus wie hem graag het allerbeste wil wensen. Je bent van harte welkom.
1: Ja. Nou, ik ben er niet.
0: Helaas. Nee, ja, jammer. Het is nog wel een collega van jou ook.
1: Nou,
0: hè?
1: Ook dat nog.
0: Ja.
1: Heb je het meegekregen, Jolanda, het nieuws? Het nieuws is gisteren bekendgemaakt. Dat vanaf gisteren mag je op delen van Zandvoort niet meer roken.
0: Ja. Dus als jij je hond uitlaat en je rookt ondertussen een sigaretje... dat mag eigenlijk niet,
1: nee,
0: als je in het verkeerde deel loopt.
1: Ja.
0: Gaan ze daarop handhaven?
1: Ja, en dan vraag ik me ook af...
0: Van welke delen zijn
1: dat? Nou ja, dat vraag ik me dus ook af. Er staan dus wel borden op het strand. Vanaf hier, rookvrij strand. Dus ik ga straks maar eens even kijken hoe dat eruit ziet.
0: Maak er een foto van.
1: Überhaupt mensen met een sigaretje bij het bord staan. Niet weten wat erop staat. Als je buitenlandse toerist bent. Je kent de taal niet. Je staat lekker tegen die paal aan te leunen met je sigaretje.
0: Ze hebben gewoon zo'n rood bord en staat in een sigaret en een kruis erdoor. Nou, dan weet je het wel, toch?
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Hoe heet het? Nou, vorig jaar maakte Jutters Geluk bekend dat vrijwilligers in 1 week ruim 4000 sigarettenpeuken hebben opgeruimd.
0: Maar het is ook ongelooflijk dat mensen dan niet snappen van als jij je mag hem wel even uitmaken in het zand, maar neem daar dan die peuken mee.
1: Ja, vind ik ook.
0: En het was ook wel vroeger, als dat ook zo van dan rookte. Mijn tante die rookte van die Caballero zonder filter.
1: Oh, lekker.
0: En dan gooide ze hem weg. En dan ging ik hem uitmaken. En dan was ze heel boos. Zegt, nee, je moet het niet uitmaken. Want als je hem gewoon laat branden, dan brandt hij helemaal op. Oh. En met zo'n sigaret zonder filter. Ja. Ja. Maar ja, het is vandaag ook een speciale dag bij de KNRM.
1: Ja.
0: Want het is vandaag reddingbootdag. Dus iedereen is welkom. Tussen 10 en 4 uur. Dus... Ga je pyjama uittrekken, ga even douchen en ga die kant op.
1: Mm.
0: En iedereen staat er klaar om jullie te ontvangen. En het leuke is gewoon van, als je vrijwilliger wordt... dan maak je ook een kans om mee te gaan op de reddingboot Annipolis. En je kan je ter plekke aanmelden en meevaren. Mm. Kinderen kunnen meevaren vanaf 13 jaar. En het is afhankelijk van het weer. Nou, het weer is prima. De drukte en eventuele acties. En de schipper beslist net als bij het echte werk... En het is sowieso leuk om de hele nieuwe kazerne, zeg je dat? Het redstation, om daar te gaan kijken. En zien wat ze allemaal niet doen daar. Ze kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Misschien wil je zelf wel zo'n stoere zeeman worden. Want je krijgt er ook cursussen bij en alles.
1: Ja.
0: Dus ga even kijken. Het is tussen 10 en 4. En het is de laatste keer waarschijnlijk dat die Annipolis daar nog is. Want ze hebben een nieuwe boot kunnen kopen van een erfenis, hè? Op een gegeven moment.
1: Oké.
0: Ik vind het wel lief dat mensen dat dan doen, hè? Ja.
1: Oh, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat is ook een spannende tijd hier voor de VMBO'ers. Gisteren zijn de eindexamens gestart. Ook hier in Zandvoort. En vorig jaar liep de eindexamen voor 95% van de kandidaten die dus geslaagd zijn. En het gemiddelde eindcijfer was vorig jaar 6,7. Dus ouders met kinderen, ga zo door. Ondersteun je kinderen. Laat ze het goed doen. Dan gaan ze door.
0: Ja. Hup, aan de studie. De afvalinzameling. Volgende week is natuurlijk Hemelvaartsdag, 14 mei. En Spaarderlanden gaat dus geen afval oprapen, halen. Inzameling wordt ingehaald op 16 mei. En het is dan die week de dag van de duo GFT en restafvalcontainers.
1: Ja, dus
0: die moet je dan op zaterdag even neerzetten. Ja. En op Hemelvaartsdag is dus de locatie in Zandvoort gesloten. En ook de centrale balie en alles is ook gesloten.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar kan je dus ook niet terecht. Maar je kan online kan je afspraken maken. Dus ga je gewoon naar www.zandvoort.nl en dan maak afspraak of zo was het. Oh. Ben even kwijt. Even kijken.
1: Okay.
0: Ik kijk er even snel naar.
1: Ja, doe jij. Kijk jij dan?
0: Het is www.zandvoort.nl/afspraak-maken. En daar kan je dus afspraak maken waar je heen wil. Ja. Je kan, en de balie is dus 14 en 15 mei gesloten. Dus we hebben gewoon de 15e ook besloten om het dicht te houden.
1: Oké, dat is goed. Dat is beter nieuws, toch? Ja. Nou, nog een leuk bericht. Pride at the Beach is op weg naar de World Pride 2026. Nou, Zandvoort zet geschrapt voor een extra uitbundige Pride-zomer. Tijdens de Pride Amsterdam maakt Pride at the Beach traditiegetrouw een uitstapje naar zee. Nou, met een programma vol parade, cultuur en ontmoetingen. Tegelijkertijd is er achter de schermen een wisseling van de wacht. Dat de bestuurder heeft zich per 1 april jongsleden teruggetrokken, waarna de organisatie is doorgezet met een nieuwe leiding. Nou, dat belooft natuurlijk heel wat. En de parade loopt dan door het dorp en vormt daarbij het bekendste onderdeel, aangevuld met uiteenlopende culturele activiteiten. Nou, de World Pride komt naar Amsterdam en ook naar Zandvoort. En dat is op 27 juli onder meer een uitstapje naar de kust gepland, waarmee de Pride at the Beach onderdeel wordt van het internationale programma. Het zal wel groot zijn opgezet hoor, dit jaar, met alles. Met ja. Amsterdam en hier in Zandvoort.
0: Maar jij gaat nu op vakantie en heb je vette pech, hè? Want vanaf donderdag tot en met zaterdag volgende week, 14 mm-hmm. tot en met 16 mei, is Zandvoort het decor van de allereerste editie van Vloed.
1: Oh.
0: Het is een nieuw jaarlijks cultureel festival.
1: Ja.
0: 3 dagen lang kan je dus genieten van kunst, muziek, dans en... En daarnaast heb je ook nog wereldse smaken.
1: Oh.
0: Die is ook nog dat weekend. Dus dan kan je allemaal lekker eten. Het is een festival vol beweging. En het is ook weer zo dat je maakt kans op een gratis kaarten voor de avondroute van Vloed. Dus dan moet je eigenlijk voor maandag. Dus morgen heb je nog de tijd en vandaag. Om je favoriete Zandvoortse verhaal of anekdote te mailen naar info@festivalvloed.nl.
1: Ja.
0: En de organisatie geeft 3 keer 2 kaarten weg voor de avondroute. Die start om 8 uur bij de Krocht. 12 mei worden de winnaars persoonlijk geïnformeerd.
1: Ja.
0: En wat ik zo leuk vond eigenlijk, want je kon je ook aangeven als vrijwilliger. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als mijn vriend niet, als ik niet had moeten mantelzorgen, had ik het wel gedaan op vrijdagavond of zo, weet je. Dan ga je gewoon ergens heen en dan ben jij als vrijwilliger, moet je de mensen ergens heen begeleiden. Mm. En dan ga je ook gelijk kijken en je ontmoet allemaal mensen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Is het ook.
0: Dus ja, ik heb er zin in. Ik ga toch eens kijken of ik hier nou wat mee kan krijgen. En misschien toch even een lekker hapje halen op het Gasthuisplein bij Wereldse Smaken.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, kom allemaal en geniet ervan.
1: Vind ik ook.

0: Ja, dit was het nummer First You Jump van de album Direction of the Heart van de Simple Minds.
1: Dat is een, misschien is het ook wel leuk om straks nog even een oudje te draaien van
0: de Simple Minds. Dat is misschien een leuk idee.
1: Ja. Jolande, jij gaat op vakantie. En als je naar een hotel gaat en je ziet bedjes liggen en je wil 's morgens, nee, wil de volgende dag wil je gaan zwemmen. Wat
0: volgende
1: doe je dan?
0: Dag. Daar leg ik s'avonds mijn hand op.
1: Nee, heel goed.
0: Nee, echt niet. Nee, hoor.
1: Oké. Nou, een Duitse toerist moet van zijn reisorganisatie honderden euro's schadevergoeding krijgen. Dus niet betalen, maar krijgen.
0: Oh.
1: Omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. Dat is toch te bizar voor woorden. Nou, iedere dag waren alle plekken al gereserveerd met handdoeken. En daarom stelde de rechter van de tour operator in gebreken. Nou ja, hoewel het hotel meerdere zwembaden had, was er nooit een lichtplek te vinden. Zelfs om 6:00 's ochtends niet.
0: Zelfs om 6:00 's ochtends niet?
1: Nee, dus dan 5 uur opstaan had ook helemaal geen zin. Volgens de man was hij dagelijks bijna een half uur kwijt aan het zoeken. En er waren momenten dat zijn kinderen genoegen moesten nemen met een handdoek op de grond. Nou,
0: ja,
1: dat is natuurlijk ook wel wat.
0: Wel ernstig, hè?
1: Nou ja, de rechter die vindt dat de toeroperator hiervoor aansprakelijk is. En de man had al een tegemoetkoming van 350 euro gekregen op zijn reissom. Maar de rechter heeft dat verhoogd naar 900 euro. Ik ga dat ook doen vanaf maandag. Dan zeg ik heb geen bedje, was te vrij. Kijk je nog je vakantie terug?
2: Kapot aan al die gasten.
1: Ja.
0: Maar dat, kijk, dat is Marja, die gaat zo direct goedemorgen als antwoord doen.
1: Ja.
0: Zij irriteert zich kapot aan al die handdoeken. Ja, ik moet zeggen, het valt eigenlijk wel mee. En vorig jaar was ik ergens en dat was een kinderloos hotel. Dat was ook wel heel fijn.
1: Is dat adults only?
0: Ja. Het is niet voor vrije seks.
1: Nee, ik wilde net zeggen. Het klinkt altijd als een seksuele handeling. Ja, vereniging.
0: Nee, daar moet je ook weer niet aan denken.
1: Nee
0: hoor, maar het was eigenlijk. Wij lopen, we zitten veel op terrasjes en al die dingen meer. En ik hoef niet per se te liggen, weet je wel.
1: Nee.
0: Dat heb ik nou. Dat is een vrouw uit Ohio. Die had een lot gekocht. En eigenlijk was het niet het lot wat ze wilde hebben. Maar ze had zo van. Ze had hem betaald al, $20. Kreeg per ongeluk een ander lot. En toen besloot ze het niet om te ruilen. Want volgens de loterij had ze kort daarvoor verhalen gehoord van mensen die juist met zo'n fout lot geld wonnen. En het bleek een gouden greep, want het leefde haar een jackpot op van $1,85 miljoen. En toen de vrouw haar prijs wilde controleren, lukte het de medewerkers eerst niet om het lot te verifiëren.
1: Nee.
0: Toen dacht ze van nou, heb ik nou wel echt gewonnen. Maar pas op het regionale kantoor van de loterij, moet je maar net doen hè, dat je dan daar weer heen gaat, kreeg ze definitief bevestigd dat het winnende lot van haar was. En ze heeft het maar gelijk uit laten betalen. Ze hield toch 1,35 miljoen over. Dus nou ja, ze gaat lekker huis, auto, medische rekeningen afbetalen. En dan wil ze samen met een financieel adviseur kijken hoe ze de rest van het geld kan investeren. Ik zou zeggen, koop gewoon nog een huis.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Stenen, dat is het beste wat je kan doen.
1: Ja, gooi je geld in je stenen.
0: Ja.
1: Ik heb, als we het toch over geld hebben, ik heb ook nog een leuk aanvullend nieuwsbericht.
0: Advies over geld?
1: Nou, weet ik niet of het een advies is. Ik zou het geen advies willen geven, maar soms heb je er wel eens zo stiekem over nagedacht om het te doen. Maar een Duits echtpaar heeft voor bijna 1,9 miljoen euro gestolen. Dat afkomstig was uit parkeermeters in Duitsland.
0: Oh.
1: Nou ja, tijdens het proces van afgelopen week legde de 40-jarige echtgenoot een volledige bekentenis af. Nou, de man is een voormalige gemeentelijke ambtenaar.
0: Ja.
1: Kijk, die hebben het uitgevonden.
0: Ambtelijke molens maaien langzaam, maar wel goed.
1: Ja.
0: Zoveel miljoen.
1: Hij was verantwoordelijk voor het leegmaken van parkeerautomaten.
0: Oh ja.
1: Een parkeerautomaat. Nou, het leegmaken is wat anders dan op het mee te nemen. Maar volgens de openbare aanklager heeft de man gedurende 10 jaar... met de behulp van zijn vrouw een deel van het geld weggesluisterd naar private rekeningen. Nou ja, om het zo om te zetten in supermarktbonnen. Nou, doe je hartstikke goed, hè? Nou, de man bekende uiteindelijk dat hij veel mensen teleur heeft gesteld en heeft diepe spijt van zijn daden. En op de bedrijfsfraude staat een maximumstraf van 10 jaar.
0: Zo. Nou ja, wij hadden vroeger in de gemeente Zandvoort, moest ik ook af en toe helpen met tellen.
1: Oh.
0: En dat is wel leuk, had je zo'n machine.
1: Ja.
0: En die machine die ging dan vanzelf. En dan ging het allemaal in die zakjes en zo. Dat was wel leuk om te doen. Maar je had af en toe van die bakken vol met geld gewoon. Dat je denkt, ja, maar je rent er ook niet even mee weg.
1: Nee.
0: Dus
1: verlokkelijk is
0: en ook,
1: geld,
0: ook veel nepgeld wat eruit kwam. Want dat pakt hij dan niet. Dus dat werd sowieso in een apart zakje gegooid.
1: Yeah.
0: Maar nee, je kan dat gewoon niet. Bij ons, tegenwoordig is het allemaal digitaal, hè? Dus dan kan je helemaal niet meer stelen.
1: Nee, nee, dat vond ik vroeger zo fascinerend als kind. Als je dan met een zakje met geld naar de balie ging, dan werd het, ja, dan werd het in de machine gedaan. En dan de tringelingeling. En dan de briefjes dan. Ja, dat was het eindbedrag.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: Ja, dat had je vroeger bij de Raiffeisenbank had je toen. Dat is na de Hand- en Rabobank geworden, volgens mij. En dat je ook zo'n heel apart spaarpotje. En als je je geld erin deed, dan zat het al vast. Als je nog maar 2 mm is, dan kon je het al niet meer eruit halen.
1: Oh.
0: Dus je denkt, nee, ik doe toch niet hier in die gulden. Ik wil het terug.
1: Toch.
0: Maar dat, ja, dat was wel leuk.
1: Of bij de banken, dat ze vroeg als je geld kan brengen, dan ging het in een soort draaikolkbuis. En dat deden ze dan in een hele grote buisensysteem in de bank. En dan floepte die en dan zoog die hem omhoog.
0: Ja,
1: en dan werd dat boven, werd dat volgens mij gelijk opengemaakt, uitgeteld.
0: Dat betalen vroeger bij CNA was dat
1: en dan
0: die buizen.
1: Ja, dat verhaal. Mooi.
0: Ja, oké. Okay.

0: Ja, dit was toch wel weer de Simple Minds, hè? Met Promise You a Miracle.
1: Sorry.
2: Mijn oor zit verkeerd.
0: Een miracle. En, ja, dat gaat het allemaal wel worden komende week. Want het gaat genoeg gebeuren hier in Zandvoort.
3: Absoluut.
0: En we hebben gewoon dat alles gaat weer helemaal komen. Hè? We hebben een hoop toeristen in het dorp alweer.
2: Mm-hmm.
0: En ik had al begrepen van iemand die zei van ja, die toeristen die komen niet, want benzine is te duur. Hè?
2: Nou.
0: Maar ja, kijk, als zij voor de grens hun auto voldoen, dan kunnen ze misschien net heen en weer zo. Hè?
2: En de benzine, je moet eigenlijk nu deze dagen gaan tanken, want de benzine die is alweer verder naar beneden gekelderd hier in Nederland. Dus het gaat de goede kant op. Wist jij, Jolande, dat wij officieel een nationaal park erbij hebben hier in Nederland?
0: Echt?
2: Ja. Dat het gaat om het gebied van ongeveer 18.000 hectare. Dat ligt vanaf de hoek van Holland tot Hillegom. Dat zijn de Hollandse duinen. Dat wordt officieel een nationaal park.
0: Dus ook de Amsterdamse waterleidingduinen? Die zitten er ook bij.
2: Ja, en daarmee is het de 22e nationale park van Nederland.
0: En de Kennemerduinen?
2: Ook.
0: Ja, kijk.
2: Oh ja?
0: Is dit een in het Guinness Book of Records? Nee.
2: Nee, dat niet. Nee. Ja, ik denk dat het gewoon wordt opgenomen in het Natuurfonds.
0: Oh, IVN en zo.
2: Ja.
0: Ja, leuk. Leuk.
2: Ja.
0: Ja, die IVN die organiseert ook datgene wat jij net zei, hè, van die speciale dag bij het museum.
2: Klopt.
0: Volgende weekend.
2: Volgend weekend is dat.
0: Ja, het wordt echt een heel gezellig weekend straks. Ja. Dus nou ja, dan denk je dat moederdag, ik ga lekker een taartje bakken. Maar kijk erbij uit, want het was een peuter van 14 maanden. Die was een beetje aan het rond daar om moeder heen. En ze hadden een zoontje van 14 maanden en ze hielden wel in de gaten.
2: Ja.
0: Maar op een gegeven moment zat hij ergens in een la. En die bleek dus iets opengemaakt te hebben. En het was glanspoeder voor op een taart. En denk je, nou, dat kan je toch wel eten. Maar dit was glanspoeder, dat zou je eraf moeten halen.
2: Oeh.
0: En nu ligt het arme kind ligt gewoon in een coma. Oh. En de vriendin voor wiens zoontje, daar was die dame een taart aan het bakken voor een jongetje. Hmm. En die is een crowdfundactie begonnen voor de familie. En daarin zegt ze wel dat het jongetje al geopereerd is en dan niet zelfstandig kan ademen. Dat is natuurlijk wel heel afschuwelijk.
3: Oh, dat
0: het jochie dat, zo'n klein uurtje.
3: Oh.
0: Ach, ja. Hopelijk, we hopen dat het goed afgaat.
2: Ja, dat zeggen ze toch altijd, hè? Hoe noemen ze dat? Bij de kastjes onder het aanrecht, om die zoveel mogelijk dicht te laten.
0: Ja.
2: Of niet de spullen neer te zetten waar kinderen bij kunnen, laat ik het zo eens zeggen.
0: Ja.
2: En over een beetje toch op moederdag te blijven. Nou, weet jij waar de oorsprong vandaan
0: komt? Amerika, volgens mij.
2: Ja, het komt uit Amerika. Het is een moederdag. Dat werd voornamelijk in 1908 werd dat bedacht door Anna Jarvis. Ze riep die dag uit in het leven om haar moeder te herdenken. Haar moeder is overleden destijds in mei. Dat was meer een herdenking. En eigenlijk meer het herdenken van dat, dat de vrouwen toch wel met de achterliggende gedachten, dat het de moeders en de persoon in het gezin, toch het gezinsleven draaiende houden. Met wassen, eten, koken.
0: Zeker.
2: Kinderen opvangen die al blij, al dan niet blij, jankend van thuis komen, van school komen. En dan de man s'avonds om 6 uur thuis komt met de lip op zijn knieën van hard werken. En dat de vrouw zegt, alsjeblieft schat, hier een bordje met eten.
0: Ja, ja. Ik heb er ook wel zo mijn mening over, hoor. Want het wordt allemaal zwaar onderschat wat de thuisblijfmoeders allemaal doen.
2: Ja.
0: En het wordt ook zwaar onderschat hoeveel de mensen die gewoon allebei werken. En dat toch nog het leeuwendeel van het werk thuis nog bij de vrouw is. Terwijl ze allebei werken.
2: Klopt.
0: En dan krijg je dan een commentaar van zo'n Sander Schimmelpennink. Van die vrouwen die gaan maar 3 dagen werken. Ik vind als jij de hele week werkt en hetzelfde moet blijven doen. Dan, het is niet voor niks. Er zijn toch veel vrouwen overspannen daarvan, hoor.
2: Dus de combinatie.
0: Ja.
2: Hey,
0: dus moederdag, ja. Er komen mensen binnen, die voor Goedemorgen Zandvoort straks.
2: Goedemorgen.
0: En er is straks genoeg te doen in Goedemorgen Zandvoort. Ik ga niet het programma opnoemen, u moet gewoon luisteren.
2: Mm.
0: En wij hebben hier nog een muziekje voor u. We hopen dat er veel toeristen komen. En dat die dan niet te veel in de file staan in ieder geval.

0: Grace Jones met Pull Up To The Bumper, baby.
1: Mm.
0: Dat was wel een heel stoer wijf, vond ik het altijd.
1: Ja, nog steeds.
0: En ik weet niet hoe het er nu...
2: Er is een docu over haar.
0: Ja?
2: Ja. Ja, het is heel interessant om naar te kijken.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, die staat op Netflix of zo?
2: Heb ik net gezien.
0: Gewoon op internet. Jij kijkt alles op internet, hè? Ja. Nou, dit zijn de laatste secondjes voor ons. En volgende week is Wilco er weer. Dus eindelijk terug. Dus,
2: gaat de vlag weer uit?
0: Dan gaat de vlag uit, ja, zeker weten.
2: Welkom zeker terug. Weten.
0: Nou, we wensen jullie allemaal een fijn weekend. Fijne Moedersdag. En tot volgende week.
2: Geniet wat mooi weer.
3: Dit is ZFM.
2: Kijk.
3: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna de nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
7: Ja, goedemorgen Zandvoort. We zijn er weer. Het is 3 minuten over 10.
8: Dat klopt geheel.
7: Jij hebt een horloge om, ik niet, maar ik kan het hier op de klok zien.
8: Ja,
7: we zijn weer met Goedemorgen Zandvoort. Hartstikke leuk.
8: Heel gezellig.
7: Ja, zeker. En het is Maya een prachtige weer. Dag. Maya Kop voor de muziek. Die heeft de muziek uitgezocht.
8: En wat wil je nog meer?
7: En wat wil je nog meer, inderdaad. Ger Loogman is hier natuurlijk. Mijn naam is Hans Botman. Nou, we gaan er weer een leuke uitzending van maken. Want zal ik maar zeggen wat we ongeveer gaan doen?
8: Schop hem erin.
7: Schop hem erin. We hebben alvast zitten. Bas Lammers en John Swiers.
8: Van zij zijn, de wereldse smaken.
7: Ja, zij zijn van de wereldse smaken oprichters zelfs. Hè. Voor de 5e keer gaan we dat doen. Ja. We gaan straks praten met ze. Annemarie Goedvolk van Vloed. Het grote culturele evenement wat ook komend weekend gaat gebeuren. Daar praten we over met Annemarie.
8: Ja,
7: die gaan we bellen.
8: Ja, ja, Annemarie gaan we bellen.
7: Harme van Doorn van de hockeyclub, die komt hier langs als het goed is. En gaat praten over hoe het gaat met de hockeyclubs. Ze willen een dames 1 weer volgend jaar hebben. Carina, die heeft iets gemaakt. Dat ging over de eenactrein in de krocht.
8: De eenactrein in de krocht over de oorlog.
7: Ja, inderdaad.
8: Schijnt een heel imposante...
7: Ja, een reportage van gemaakt. Ja, ja. Edwin Keur zou hier zijn, DJ Lambla. Maar hij is door privéomstandigheden niet... komt hij niet?
8: Hij komt wel volgende week.
7: Volgende week, leuk.
8: Dus dan prima. Kunnen we het...
7: In plaats daarvan hebben we een reportage over het niet-rokersgedeelte op het strand, begrijp ik. Ben jij gisteren geweest, hè?
8: Daar ben ik gisteren geweest en Lars Karee heeft de kick-off...
7: Kick-off, hè, inderdaad.
8: Erin gekikt. Ja. En het is een heel, heel bijzonder, bijzonder project.
7: Ja, nou ja, bijzonder. Ja. Het is in meer kustplaatsen al, hè.
8: Dus, nou ja, maar... Ja, voor Zandvoort is het.
7: Voor Zandvoort wel, zeker, ja. zeker. En aan het einde van de uitzending, dan zitten we al tegen 12 aan... komt Willem Wertheim praten over de Hannie Schafschool. Hij wil dat de naam Hannie Schaf blijft staan. U weet dat Hannie Schaf en Maria School samen gaan.
8: Ja.
7: Maar hij pleit ervoor om de naam Hannie Schaf in ieder geval in de naam te houden.
8: Nou, daar ben ik het wel helemaal mee.
7: Goed, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nou, dat is ongeveer wat we gaan doen de komende 2 uur... Maar we beginnen even met een plaatje. Daarna gaan we praten over wereldse smaken.
8: Dus blijf luisteren.
7: Absoluut.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Hans de Boy was dat.
2: Hans de Boy.
1: Met Annabel.
2: Ja,
1: en ik hoorde net dat hij het niet meer wil zingen.
2: Tamelijk onbekend nummer. Maar ik had het,
1: nee, het is helemaal geen onbekend nummer.
2: Voor de eerste keer. Nou, hoor.
1: Hoe kom je daar nou bij?
2: Goed, nou ja, we hadden het al aangekondigd. Het eerste onderwerp gaat over wereldse smaken. Dus het begint donderdag op het Gasthuisplein weer.
1: Ja, de 14e.
2: Bij ons zit,
1: gaat hij open.
2: Ja, bij ons zitten Bas Lammers en John Spiers. Eigenlijk mannen van het eerste uur. Hè. Jullie zijn echt begonnen ook met... 5 jaar geleden al, hè, trouwens.
3: Ja, ja. Goedemorgen. Fijn dat we even mogen.
2: Ja, misschien dat je de microfoon een klein beetje bij... Ja, hang hem maar voor je mond, hoor. Ja, 5 jaar geleden zijn we begonnen. Nog even terugkijken naar die tijd. Hoe zijn we op het plan gekomen eigenlijk, op het idee?
3: Nou, het plan leeft eigenlijk al veel langer dan 5 jaar. Maar omdat altijd Zandvoort culinair was.
2: Ja, culinair, ja.
3: En ja, we daar niet culinaire evenementen wilden. Ja. Hebben we gezegd van we wachten tot het hun er een keer mee stoppen. En die dag die is gekomen en jaar erop zijn we op ingehaakt.
2: En eigenlijk vanaf het begin was het dat jullie dat wilden doen met foodtrucks.
3: Ja, ja. Zandvoort culinair trouwens overigens echt een prachtig evenement. Ja, mensen die mij kennen zullen denk ik wel weten dat ik wat meer van het lossen en het, hetzelfde juist ben. En dat was ook het idee van John en Ed. Uh-huh. En we hebben gezegd het moet veel vrijer en, uh-huh, en street food, wat natuurlijk op het moment een hype is.
2: Ja, ja.
3: En ook meer muziek en theater en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Het is wel groter dan culinair, hè?
3: Ik denk niet dat het veel, maar misschien ietsjes groter. Ja, het zal erom hangen, weet ik niet precies.
1: Ja, ja.
3: Dat hoef ik niet precies te zeggen.
2: Nou, die foodtrucks die zijn natuurlijk heel populair, hè? Want ik ben ook een keer bij de Westergasfabriek geweest. Heb je een enorm groot festival?
4: Ja, dat is nu toevallig tegelijkertijd.
2: De rollende keukens, inderdaad.
4: Daar hebben we
2: vaak
4: concurrentie van. Want
2: kan me voorstellen. Dat is ook komend weekend.
4: Ja, ja.
2: Oké. Maar goed, jullie hebben genoeg vaste contacten waarschijnlijk om... Zeg maar het programma rond te maken, hè? Want was dat een probleem dit jaar? Of?
4: Ja, het is altijd wel even moeilijk duwen en trekken. En ook om een mooie mix te maken. Dat we allemaal verschillende landen hebben en verschillende gerechten.
2: Uh-huh.
4: En ondertussen ben ik heel trots op 7 Zandvoortse deelnemers.
1: Oké. Okay.
2: Oh, dat is mooi. Ja.
4: Ze bieden zich steeds meer Zandvoorters aan.
1: En wie zijn dat?
4: Even kijken, we hebben Suriname. Met Michael Makar. We hebben Thailand, Wim Brugman, de familie met Ayuma Bites.
2: Ja, met hun bekende balletjes. Ja, hè? Ja.
4: We hebben Vietnam, dat is Abigail, Epsi. We hebben Nederland, die doen poffertjes, dat doet Bem. De Oesterbar, de Zilte Verleiding. We hebben Frankrijk, Le Bar, die is de last minute even tussen gefietst.
1: Wat goed.
4: Ja. En Frituur Danver natuurlijk.
2: Oké.
1: Okay. België.
4: De enige zonder voetdruk.
2: Ja. Maar die zit wel om de hoek, dus mensen kunnen
4: België,
2: zo heen lopen.
4: Die trekt erbij.
2: Ja. Maar Le Bar is leuk, ja. Die wilde toch graag komen.
4: Ja, die hebben nog last minute en ook een voetdruk via ons kunnen regelen.
1: Wat
4: en,
1: leuk.
4: En die zijn heel enthousiast, dus dat is wel heel leuk.
1: Staat Dimfy er zelf?
2: Nou,
4: denk het wel.
2: Misschien af en toe wel, ja, denk het wel.
4: Tuurlijk.
2: En zijn er nu die je vorig jaar wel had en dit jaar niet komen of niet konden? Of?
4: Ja, zijn er ook. Er haken soms wat mensen af. Mexico is helaas gestopt. Die heeft zijn kar te koop gezet. Dat was een hele aardige... We hebben in de loop der jaren allemaal relaxte, aardige mensen verzameld. Dat komt de sfeer ook van het festival ten goede.
2: Uh-huh.
4: En niet iedereen die er helemaal bovenop zit en gestrest. Nee, relaxte mensen die samen met ons daar een aantal gezellige dagen van willen maken. En... Voor die Mexicaan hebben we bijvoorbeeld nu weer een Mexicaan van de eerste uur terug. Dus die heeft de eerste editie meegedaan, Aikarai. Ja. En die vond het meteen wel leuk.
2: Ja, tuurlijk.
4: Die had voor de tweede editie zich ooit afgemeld, want die had zich in zijn hand gesneden.
2: Oh.
4: Dus die kon toen niet komen. En toen, daar, zo kom je soms ook aan een andere, voetdruk.
1: Het is wel een hele puzzel voor jullie, hè, denk ik.
4: Ja, het is iedere keer een flinke...
2: Maar ja, jullie doen het nou voor 5 jaar. Ik denk, jullie hebben een soort draaiboek. Dat moet nou wel een beetje... verandert het elk jaar?
4: Nee, de draaiboeken, dat hebben we wel natuurlijk goed op orde. En je wordt wat sneller in een aantal zaken. Ook zo met de opbouw. Alleen, ja, het is ook met artiesten en foodtrucks.
2: Ja.
4: Toch iedere keer gaat er toch wel veel tijd in zitten.
2: Ja.
1: En welke artiesten komen er?
4: Ja, dat gaat
3: me dan pas. Ja, ik zal een paar dingetjes noemen even. We beginnen donderdag natuurlijk. En dan beginnen we met onze vriend Patrick van Kessel. Ach, die ik ondertussen ook al 26 jaar ken.
2: Ja. Ja. Zijn met zijn hele band? Komt hij met zijn hele band?
3: Nee, nee, met een gitarist.
2: Oké. Okay.
3: En een akoestisch setje komt hij spelen.
2: Ja, nou, leuk.
3: Zijn eerste optreden is destijds bij ons in Mango's geweest. Dus,
1: oké. Okay.
2: Zijn eerste? Altijd, ja?
3: Ja, nou, ja, goed. Nog steeds, ja, ja, 26 jaar geleden nog steeds.
1: Echt waar?
3: Goede contacten mee. Ja, grappig. En daarna krijgen we een, voor de avond hebben we een achtmansformatie. En dat heet Solo.
2: Hmm.
3: Sol. En dat is een soulmuziek met disco en funk. En we sluiten die avond af met nog een andere Zandvoortse held. Onze DJ
2: Raimundo. Ja. Ja.
3: Die altijd volle zalen zorgt. En eigenlijk hetzelfde verhaal voor geldt. Ook hij heeft altijd bij ons met Zandvoort Live vroeger gedraaid. En draait er volgens mij nog steeds. Voor de rest zitten er wat kleinere artiesten tussendoor. We hebben DJ's natuurlijk die de stilde ruimtes opvullen.
2: Ik zie Luna, dat is Luna, is wel bekend toch, in Duitsland met name?
3: Ja, dat is maar dit is de belly dancer Luna.
2: Oh, oké.
3: Okay, dus de andere Luna, die komt op vrijdag.
2: Oh.
3: Ja, ik weet nog wie je bedoelt, ja, dat meisje wat al die...
2: Ja, klopt. Ja. Ja, maar ze hebben een hit gehad in Duitsland en zo. Ja.
3: Nee,
2: ja.
3: Ik weet niet eens of zij nog in Zandvoort woont eigenlijk.
2: Mm-hmm.
3: En de dag daarna hebben we DJ Mick, dat kennen we allemaal wel van Café Anders natuurlijk. Die komt met een trompetist. We hebben Joy Davelaar vrijdag. Dat is een meisje wat bekend is geworden met het nummer. Zij gelooft in mij bij Headliners. Dat was een televisieprogramma waar ook weer talenten gezocht werden. En als hoofdact hebben we die avond Sharon Doorzon. Zij heeft meegedaan in Popstars. Hmm. En is daarna doorgebroken met het nummer High on Your Love.
2: Okay.
3: Dit is ook gelijk de sponsoravond. Dus die avond zullen al onze sponsors daar zijn. Die het echt mogelijk maken om dit te organiseren. Want onder hun is het eigenlijk echt een kansloos verhaal. Want kosten stijgen de pan uit. Voor de zaterdag hebben we een flamenco danseres. Laura Rivas met een gitarist. Daarna hebben we William Jans Tribute. Hij is bekend van het Tribute-programma wat afgelopen jaar op televisie is geweest.
2: Julio.
3: Hij vertolkt Julio Iglesias.
1: Ja, oké. Okay.
3: Waanzinnige... Trots dat we hem hebben kunnen strikken voor dit verhaal. En s'avonds hebben we een coverband Kelder. Ik ken hun van Koningsdag. Hmm. Staan ze voor de Blaffende Vis. Echt voor duizenden mensen.
2: Leuk.
3: Echt superleuke band met heel veel bekende Hollandse nummers. Maar niet de nummers als alleen maar Hazes en Slaglappen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar echt Annabel en Het Goede Doel. Dat soort dingen.
1: Ja.
3: En dan voor de zondag hebben we Martin. Martin die is al jaren doet hij mee vanaf de eerste dag. Een soort entertainer. En hij doet ook straattheater, dat soort dingen. Maar hij doet ook pubquizzen. En dit jaar heeft hij een nieuwe Amazing Muziek Bingo. Met waanzinnige prijzen. En dat, ja, is echt, gaat het helemaal los. Kan ik je echt beloven. Dus zorg dat je erbij bent.
2: Amazing Muziek Bingo.
3: Amazing Muziek Bingo. Ja,
2: dat is nieuw, hè? Ja, dat is leuk.
3: Iedereen mag meezingen.
2: Oké. Okay.
3: Gekkigheid. En s'avonds hebben we dan nog een vrouwenband. 4 of 5 vrouwen. Die allemaal oude rock en roll nummers tegenwoordig
2: brengen. Oh, leuk. Ja.
3: Voor de rest komt er nog eens een keer een brassband voorbij.
2: Ja,
3: en,
2: ja.
3: We hebben een DJ die de hele dag... hoe heet die dingen? Die langspeelplaten nog draait.
4: Vinyl
3: draait.
2: Dus aan muziek geen gebrek hoor ik al. Nee, leuk hoor.
3: Ja.
2: Nou, je zei net al, de kosten reizen de pan uit. Jullie hadden sponsor... dingen die jullie doen is First Business and Economy, zag ik. Voor 1500.000 of 500. Wordt daar, krijgen jullie dat een beetje vol?
3: Ja,
2: daar kun je er altijd bij natuurlijk waarschijnlijk. Maar...
3: Zeker. En de vaste mensen die komen gelukkig elk jaar terug. Dus dat is voor ons ook positief. Want dan hebben we ook het idee dat we netjes met hun centjes omgaan.
2: En
3: dat mensen wat vergeven. Maar wat voor ons ook echt belangrijk is, is dat we elk jaar toch wel weer nieuw voor de dag willen komen.
2: Ja.
3: En dat maakt het steeds moeilijker. Dingen worden steeds duurder.
2: Ja.
3: En ja, we doen het ook echt voor Zandvoort. En dan zullen andere mensen denken, ja, daar heb je ze weer. Maar het is natuurlijk wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat als mensen gelukkig zijn, ook met de prijzen die we voeren en dat soort dingen, daar denken we echt over na. En dan is het echt leuk als een Air Force. Of noem ze allemaal maar op, de sponsors die we hebben.
2: Ja.
3: Dat die daar achter staan en dat ze dat ook leuk vinden.
2: Uh-huh.
3: Als ze zelf alleen maar zakjes zouden vullen, dan zeggen die jongens ook, ja, jullie hebben ons niet nodig.
1: Ja. Ja, wat ik goed vind is dat jullie, als je je kaart hebt, dat je hem weer
2: het
1: kan
2: opladen.
1: Het opladen. Ja. Maar oh, je kan het ook weer terugkrijgen.
3: Want nee, je krijgt het terug.
1: Je krijgt het terug.
3: Ja. Je hoeft niet iets te doen eigenlijk. Als je gewoon opwaardeert via je telefoon, dan hebben ze je gegevens. En elke euro die je niet opmaakt, krijg je netjes maandags of dinsdag teruggestort.
1: Super hoor.
3: Als je is cash betaalt, moet je natuurlijk wel nog een paar opgaven.
2: Is dat de belangrijkste inkomstenbron, die omzet van de bar en zo? Of?
4: Ja, het is een mix van alles. De sponsoren die doen natuurlijk...
2: Uiteraard.
4: Die dragen een groot deel van de kosten.
2: Ja.
3: En fondsen.
4: Ja, en we hebben natuurlijk wat ondersteuning vanuit een aantal fondsen. Dus dat is top. En de bar omzetten en de foodtrucks dragen een stukje af. Ja.
1: Doet de gemeente ook mee?
4: Ja, de gemeente, ja, zeker.
1: Oké. Okay.
4: Ja.
2: Zeker. Maar de voorwaarden die de gemeente stelt, die zijn steeds wat lastiger geworden. Nou ja,
3: het gaat
2: mee.
3: Natuurlijk steeds zakt het een beetje af. Er komen natuurlijk ook nieuwe dingen bij die ook een kans nodig hebben.
1: Ja.
3: En daar zullen ze natuurlijk ook in investeren. Ons verbaast dat natuurlijk soms op bepaalde momenten best wel. Want wij proberen geen entree te heffen. We hebben een vrij festival. En ik zou het echt, maar ik denk dat ik ook namens mijn compagnons praat. Zou het echt leuk vinden als we ergens iets speciaals een keer konden doen.
1: Ja.
3: Waar gewoon Zandvoorters ook voor niks naartoe kunnen. Ik bedoel, we wonen in een leuk dorp. En we hebben hartstikke mooie evenementen. We zijn verwend. Maar sommige mensen noemen dat helemaal niet verwend. Die hebben de overlast daarvan. Of weet ik veel wat. Dus het is wel leuk om die mensen ook eens een keer daarbij te betrekken. En te zorgen dat ze iets kunnen zien wat ze niet, normaal niet kunnen zien.
1: Ja.
3: Dus een Zandvoortse dag zou wat mij betreft... zeker welkom zijn, maar dan moeten we ze wel iets kunnen bieden waar ze ook echt blij van worden. Ja. Dat kost natuurlijk gewoon.
1: Ja, uiteraard. In deze vier dagen, dan, wat doen jullie dan eigenlijk? Praktisch?
2: Dingen in de gaten houden.
4: We zorgen dat alles loopt en staat en rolt. De artiesten moeten ontvangen worden. Die moeten geholpen worden naar het podium, naar omkleedruimtes. De foodtrucks, ja, die zitten soms met een... die hebben wat hulp nodig, links en rechts. Als het draait, draait het goed. Maar we hebben dit jaar ook voor de eerste keer maken we gebruik van de stroomkast. Wat ik van de week een berichtje kreeg dat hij weer wat minder aan kan. Dat hij anders is afgesteld doordat het allemaal geautomatiseerd wordt. Dus zouden we dit jaar wel weer eens problemen kunnen krijgen van de eerste jaren. Dat de dingen uitklappen.
1: Ja, ja.
4: Dus ik slaap wel wat minder de laatste dagen. Maar daar zijn we dan gedurende die dagen echt mee bezig.
1: Jullie zijn echt druk.
3: Aankomende dagen, aankleding, vuil, er moeten toiletwagens komen, wat hij zegt, stroom, alle kabels.
1: Ja, maar dat is de voorbereiding.
3: Voorbereiding. De dagen zelf. Ja, als we het nu goed doen, kunnen we dan misschien wel eens een pilsje drinken.
2: Ja.
3: Maar als we het niet goed doen...
2: Sowieso wel lukken, toch?
3: En dan hebben we stress.
2: Hetzelfde weekend is dus ook Vloed, dat grote culturele nieuwe festival. Ja. Jullie werken meer of minder samenwerken, maar...
3: Inderdaad aan hun gekoppeld. In de eerste instantie had onze voorkeur, omdat we het nu al 5 keer doen... en elke keer is er eigenlijk iets georganiseerd in de periode dat wij het ook deden. En zijn we daar niet echt blij van geworden, om het nog eventjes zo. Dat heeft met allemaal afspraken te maken die je met foodtrucks maakt. En dat er in een ander festival wel weer ook nog een Mexicaan staat. Of, Ja, en nu kwam Vloed op onze weg. En dat moeten we zien. Gelukkig nemen ze, zijn we on speaking terms met elkaar.
2: Nu wel afspraken gemaakt, zeg maar.
3: Afspraken, de horeca doen wij eigenlijk voor hen. Ik hoop dat ze de mensen gaan trekken die ze verwachten. Want dan is dat voor ons natuurlijk ook goed.
1: Nou, we spreken ze straks.
2: Ja, we spreken ze zo, maar 25.000 man.
3: Ja,
2: die,
3: wel natuurlijk. Ja.
4: Ja, Annemarie is super aardig en een prachtig bedrijf. En ze zitten heel goed in die culturele sector. Dus het is... Maar ja, ook zij, voor hun is het de eerste keer in Zandvoort. Natuurlijk ander speelveld dan waar ze normaal zitten. Maar het ziet er allemaal heel netjes uit. Ja. Professionele partij.
2: Ja.
4: Dus we hopen dat het een heel mooi druk weekend gaat worden.
1: Ja.
2: Hey, zijn er nou foodtrucks die jullie heel graag zouden willen hebben hier? Of zeg maar, dat gaan we proberen volgend jaar. Ik noem maar wat hoor. Maar,
4: Je hebt soms zit ik een beetje te zoeken naar die er heel mooi uitzien.
2: Ja, die zijn er ook natuurlijk.
4: Er staan er een aantal en die zijn dan soms net weer... die kunnen dan dit jaar niet, maar die willen wel volgend jaar.
2: Ja.
4: Ik heb al heel lang geen vlamkuchen, zou ik ook graag willen hebben. Zoiets,
2: Die zijn er wel eens geweest, toch? Of niet?
4: Nee.
2: Niet?
4: Nee, nee.
3: Pizza wel.
2: Oké.
3: Maar dat is in de loop van de tijd natuurlijk ook wel veranderd. Het eerste jaar was echt bizar moeilijk om foodtrucks te krijgen.
2: Ja?
3: En moesten we het opvullen ook met wat tentjes en gewoon kleine kraampjes.
2: Ja.
3: Het wel echt een foodtruckfestival zijn. En volgens mij... Dus er zal misschien een tentje tussen staan nu, maar dat is dan om een klein trucje te overkappen en dat ze daar wat moeten doen. Ja. Maar dat willen we eigenlijk wel zoveel mogelijk mijden.
2: Ja, maar jullie hebben waarschijnlijk nu al zeg maar, de datum van volgend jaar in gedachten, of niet?
3: Als het goed is, de evenement, of de hemelvaartweer.
2: Ja, inderdaad. Ja. Maar dan kunnen we meteen afspraken maken die er nu staan.
3: Ja, precies, ja.
2: Ben je er volgend jaar ook?
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, hè? Ja.
3: En dat het nu makkelijker wordt is ook een teken dat hun ook tevreden zijn met wat er gebeurt met de resultaten.
4: Ja. Het is altijd een wederzijds verhaal. Kijk, hebben ze goed gedraaid? Hebben ze een goed gevoel? En wij wachten ook altijd wel even af na het evenement hoe mensen
2: het ervaren hebben.
4: Wij informeren altijd. Ook, wat doe je tijdens het evenement? Ja, we zijn met heel veel mensen in gesprek om ook te checken waar gaat het goed. Ook met dat betalingssysteem kunnen we precies zien. En dat kunnen die tenten, de voetdruk zelf ook, wat waar gebeurt.
1: Ja.
4: Ze kunnen precies ook door dat pasjesysteem zien wat er verkocht wordt en wat niet. Dus wij kunnen ook zien hoe goed tenten draaien.
2: Ja.
4: En dat is wel leuk om daarop soms bij te sturen.
1: Ja.
4: Maar ook om naar de rand te kijken van past dat wel bij ons?
2: Ja.
4: We hebben dit

0: omhoog gegaan met de prijzen. En dat heeft ook te maken met dat een brouwer ons, die dat ook fijn vindt, die ook, bier loopt natuurlijk iets terug hè, in deze tijden.
1: Dat is waar, maar.
0: Dus die zegt, ja, dat maakt het dan niet te duur. Nou, als jullie het niet te duur aan ons verkopen, kunnen we ook...
2: Goed hoor.
1: Je zegt dat er meer wijn wordt verkocht.
0: Ja, het is meer een wijnfest.
1: Rosé en witte wijn, lekker.
2: Ja? Nou, lekker hoor.
1: Ja, lekker hè. Ja,
2: oké.
1: Okay. Kijk jou meteen aan.
2: Ik hou er wel van.
1: Maar goed, het is elke dag hè, van 10 tot...
0: van 2.
1: Oh, sorry, van 2 tot
0: 11 of
1: 12 of zo. Ja.
0: 11 uur, ja. Die andere dagen 12 en zondag weer 11
1: ja.
0: uur.
1: En tot 10 uur is het op zondag inderdaad.
3: We zijn nog even in overleg ook met Annemarie van Vloed. Want het kan zijn dat we een aantal wat eerder open zitten.
1: Ja,
3: Er zijn er ook foodtrucks bij ons die daar in toe hebben gestemd. Die dat wel eventueel willen doen. Maar het hangt een beetje af hoe het bij hun loopt met het publiek. Want zij starten iets eerder. Dus zij zouden al, dan zouden we rond 12 uur al wat
1: doen. Okay, yeah.
3: Als zijnde het verlengstuk van de food van hun festival.
1: Mensen krijgen een lekkere braadwoest.
3: Zetten we niet het hele terrein open, maar wel een aantal die daar aan mee willen werken.
1: Ja, zeker. Nou ja, we moeten dit weer hebben. Hè. Het, gaat een klein beetje druppelen volgende week, volgens mij. Maar
0: het zag er nu weer goed uit. Ja, het
1: zag er wel redelijk weer uit.
2: Het wisselt per dag.
0: Ik denk dat een beetje Zandvoort zich niet laat.
1: Ja, nee, maar je moet geen vier dagen regen hebben. Dat is ook
0: nee, dan gaat het schip in.
1: Ja, dan gaat het wel een beetje lastig worden. Hè?
2: Ja.
1: Nou, John en Bas, hartstikke bedankt voor je komst. Misschien is er nog wat dat jullie nog even willen vertellen. Maar,
0: ja, ik wil graag Edwin Sibbel nog even de groeten doen.
1: Ja, Edwin, hartelijk groeten. Hij wist niet hoe snel. Ik belde hem dus afgelopen week. Hij zei heel snel: Bas komt wel. Bas komt.
0: Daarom doe ik hem even de groet.
1: Oké. Ja, helemaal top. Zeg nogmaals hartelijk dank. Heel veel succes met de voorbereidingen. En,
2: we zien elkaar op de wereld.
1: Ja, nee.
0: Heel goed.
1: Dankjewel,
0: mannen.
1: Oké, heel hartelijk dank.
2: En muziek.
4: Ja, bij het volgende nummer heb ik een verhaaltje.
2: Oké.
4: Ik werd vorige week in de uitzending gebeld door Jessie Ketman.
2: Ja.
4: Die had een nummer geschreven voor haar vader. En die wilde dat graag op de radio horen.
2: Nou, wat lief.
4: Dus die ga ik nu draaien. En ik hoop dat jullie het leuk vinden.
2: Ik hoop het ook.
1: Leuk.
2: We gaan luisteren.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, ik vind het een bijzonder goed nummer.
2: Heel goed nummer, ja. Vind ik
1: absoluut,
2: ook. Ja,
1: absoluut.
2: Ja, zeker.
3: Top gedaan.
2: Ik heb nog niet helemaal goed in de tekst kunnen luisteren. Maar maandag wordt dit programma herhaald. Dus ook eens goed naar luisteren. Hartstikke leuk. Ja, zeker, zeker. Nou, we gaan door met ons programma. Want niet alleen de wereldse smaak is dit weekend. Maar ook
1: vloed.
2: En we hebben aan de lijn, als het goed is, Annemarie Goedvolk.
4: Ja, klopt.
2: Annemarie, goedemorgen. Welkom in ons programma. Zeg maar het grote brein. Nou, grote brein. Maar in ieder geval organisator van eigenlijk dit mooie culturele evenement. Klopt, hè?
4: Ja, klopt. En ik heb er ontzettend veel zin in.
2: Ja, nou, wie niet? Ik bedoel, volgens mij zijn er ook mensen die er zin in hebben, denk ik.
4: Ja.
2: We gaan er een klein beetje... Ja, we gaan er een klein beetje doorheen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja.
1: We hadden net Bas en John aan de...
2: Ja, die was aan in het programma. Bas,
4: superleuk. Lammers, ja, wat leuk.
2: En toen hebben we het ook een klein beetje gehad over vloed natuurlijk, want jullie... Ik wil niet zeggen werken samen, maar dat is wel een soort samenwerkingsverband, hè?
4: Ja, klopt. Het valt natuurlijk perfect samen.
2: Ja.
4: Het is denk ik straks fantastisch dat we 3 dagen lang eigenlijk samen dat dorp helemaal vullen. Dus
2: ja,
4: je kan ons culturele programma meemaken. Mm. Dat begint al bij het station en dan loop je lekker naar Wereldse Smaken om lekker wat te eten en te drinken.
2: Ja, en dan ga je op pad.
4: Ja, ja, en dan ga je op pad.
2: Helemaal,
4: ja,
2: en helemaal mooi.
1: Wat kunnen we verwachten van vloed?
4: Nou, we hebben dus... eigenlijk bestaat het programma uit 2 delen. Dus we hebben routes, daar koop je een kaartje voor. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Maar we hebben ook heel veel gratis programma. Dus je kan ook naar het Badhuisplein komen. Alle 3 dagen in de middag. Dan hebben we daar straattheater. Om rond het middaguur treedt er een heel groot orkest op uit de regio. Mm-hmm. De ene dag een orkest uit Haarlem, de andere dag uit Leiden. Die komen allemaal naar Zandvoort om zich te laten horen. En daar kan je eigenlijk doorlopend bij zijn. Veel activiteiten voor kinderen. Samen met Juttersgeluk bijvoorbeeld hebben we Jut-workshops. Maar je kan ook aan een brulrace meedoen met je kind. Dus daar is van alles te beleven.
1: Wat is een brulrace?
4: Een brulrace is,
2: uiteindelijk
4: staat Zandvoort natuurlijk ook bekend om het racen. Maar in dit geval heb je geen benzine nodig, je hebt alleen maar je eigen stemkracht nodig.
2: Oh, okay.
4: Dus kinderen zitten op driewielers en die drijf je aan door te schreeuwen. Dus je brult jezelf als het ware vooruit.
1: Okay.
4: En degene die het hardste kan schreeuwen, die wint de race.
2: Ja. Annemarie, er komen dus mensen naar Zandvoort toe, waarschijnlijk ook voor dit evenement. Maar mensen die Zandvoort eigenlijk niet kennen en die komen dus aan bij bijvoorbeeld het station, weten ze dan waar ze heen moeten?
4: Nou, dat hoop ik wel.
2: Ja, dat hoop ik ook.
4: Dat communiceren we natuurlijk wel.
2: Net, ja. Nee, maar is
4: ze meteen op het station met een expositie. Over 200 jaar badplaats met ansichtkaarten.
2: Okay, leuk.
4: 200 jaar badplaats. En van daaruit verwijzen we ze door. Dus we hebben een informatiepunt bij het station. We verwijzen ze door naar de routes. Die zijn soms ook best een eindje.
2: Ja, weg, lopen,
4: want
2: ja.
4: We willen mensen juist uitdagen om ook meer te zien dan alleen het strand.
2: Mm-hmm.
4: Dus we verwijzen mensen dan bijvoorbeeld door naar Nieuw Unicum, waar we een route hebben in hun duingebied.
2: Oh, leuk.
4: Waar dansers gaan dansen. Daar moet ik trouwens van zeggen, de eerste paar routes daarvan zijn al uitverkocht. Dus daar moet je wel snel bij zijn.
2: Oh, keurig. Ja, wat goed.
4: En 's avonds nemen we mensen juist mee door het dorp. Is er een route langs de krocht en dan de loods van de KNRM. En dan eindigen we in de dorpskerk en daar zit circus in en een fantastische band. Koos, echt geweldige muziek. Filmbeelden hebben we erin, dus daar maak je eigenlijk verschillende vormen van cultuur mee. En je kan ook zelf aan de slag. We hebben ook een fotografieroute. Waar je met Jeroen Scholz, dat is een fotograaf die in Zandvoort geland is, maar daarvoor al over de hele wereld heeft gewerkt. Die neemt mensen mee om met hun eigen smartphone verhalen van Zandvoort te gaan vastleggen.
2: Wat leuk hoor.
4: Dat is ook echt een hele leuke route geworden.
1: Hey Annemarie, je komt zelf uit Den Haag. Ja. Hoe ben je in Zandvoort terechtgekomen?
4: Nou, ik zag een uitvraag van de gemeente die op zoek waren naar een cultureel evenement. En dat doe ik al heel lang, dat soort evenementen verzinnen. En ja, die oproep die raakte iets in mij. Maar ik kende eerlijk gezegd Zandvoort niet heel goed. Echt alleen maar van mijn jeugd op het strand gelegen, zeg maar. En toen zei ik tegen een collega, nou, zullen we gewoon naar Zandvoort gaan en eens daar rond gaan lopen, fietsen, kijken of we iets kunnen bedenken. En toen zijn we daar twee keer een dag heen gegaan. Hebben een fiets gepakt bij het station en we zijn rondgegaan. En toen kwamen we er eigenlijk zo snel achter dat er zoveel meer was dan in mijn herinnering zat van die tienerjaren op het strand. En toen begon het bij ons enorm te stromen. En dachten we, nou, maar hier kan je fantastisch mensen nog verrassen met hoeveel meer er eigenlijk is dan dat loopje van het station naar het strand en terug. En toen kwamen de ideeën eigenlijk vanzelf. En heb ik daar een voorstel voor geschreven en ingediend. En gelukkig mochten wij het gaan doen.
2: Ja, dat is wel mooi.
4: En moet ik zeggen dat dat idee zet je dan natuurlijk op papier. Dan moet je het vervolgens gaan doen. En je moet nog allemaal mensen leren kennen in Zandvoort. Maar ik moet ook zeggen dat ik ook in die hele periode daarna met iedereen die ik ontmoet heb en alles wat ik ontdekt heb in Zandvoort, dat ik ook alleen maar enthousiaster ben geworden. Dus dat is ook heel fijn.
2: Ja, want jullie moesten een pitch doen, hè?
4: Klopt, ja.
2: Waren jullie er nerveus voor?
4: Er waren 19 inschrijvingen.
2: 19,
4: dus,
2: zo?
4: Ja, dus het was ook echt super spannend. Dus,
2: maar het was goed gegaan en ze waren meteen enthousiast eigenlijk. Dus.
4: Ze waren meteen enthousiast en nu gaan we het beleven.
2: Ja, zeker, want jullie mikken... Spannend, ja, zeker, absoluut. Ik zag dat jullie mikken op 20.000, 25.000 bezoekers. Gaat het lukken, denk je?
4: Ik denk, nou zeker als we dit weer hebben, dat heel goed gaat lukken.
2: Ja?
4: De meeste mensen verwachten natuurlijk bij al ons gratis programma op de pleinen en zo. Want die routes, daar moet je, wat ik al zei, die zijn voor kleinere groepen mensen. Omdat we ook naar plekken gaan waar we de aantallen mensen goed moeten inregelen. Dus daar is het echt verstandig als je daarbij wil zijn om te kijken of je nog een kaartje wil boeken alvast. Omdat we dus zien dat sommige routes ook al uitverkocht raken. En daar heb ik nog een tip voor, want we hebben dit weekend tot dinsdag hebben we een actie lopen voor 50% korting voor mensen uit Zandvoort zelf.
2: Oh, leuk.
4: Dat hebben we in een bewonersbrief verspreid, maar mag ik hier misschien ook verklappen? Dan kan je boeken met een code, dat is vloed50 en dan krijg je 50% korting als je dit weekend of maandag dus je kaartje
2: maar
4: boekt.
2: Waar is die bewonersbrief heen gegaan?
4: En alleen voor Zandvoorters.
2: Dat begrijp ik. Ik ben ook Zandvoorter, maar ik heb die bewonersbrief niet gezien.
4: Oh, heb jij die niet gezien?
2: Nee, nee, ik ook niet.
4: Woon je rondom onze pleinen? Of,
2: ik woon in Noord.
4: Nee,
2: maar,
4: Oh, dan is die daar misschien niet.
2: Nee.
4: Nou, alle mensen in Noord bij deze vloed maar, 50.
2: Vergeten jullie Noord niet, bijvoorbeeld als jullie dat volgend jaar nog een keer gaan doen?
4: Zeker.
2: Daar wonen natuurlijk wel ruim een derde van Zandvoort, hè?
4: Ja, precies. En ik heb daar een hele mooie plek al gezien. Als je voorbij de laatste flat het duingebied in loopt, heb je een hele mooie plek op het oog.
2: Bij de Keesomstraat. Ja, dat is dan een mooie plek, absoluut.
4: Dus daar heb ik een plannetje voor. Ah. En als er mensen uit Noord luisteren die nog andere plekken weten waar ik iets zou kunnen doen, maar willen tippen, dan word ik heel graag ingesigned.
2: Waar kunnen ze dat doen? Waar kunnen ze een mail heen sturen?
4: Dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@festivalvloed.nl.
2: Ja.
4: En dan neem ik contact met ze op.
2: Okay.
4: Want eigenlijk meteen na deze editie begint alweer het plannen maken voor volgend jaar.
2: Ja, dat begrijp ik. Hey, Annemarie, ik vraag me nog af, mensen uit Haarlem en Amsterdam, hoe weten die nou van het festival Vloed?
4: Ja, nou, ik kreeg vanochtend een appje van een bekende van mij die in Leiden woont. Die ons daar op het station had gezien met ons.
2: Oh ja, oké.
4: Dus we hebben We hebben posters en van die digitale informatieborden op de stations in de grote regio. En we zien ook in de kaartverkoop gelukkig ook gebeuren dat er juist mensen van wat
2: van
4: verder
2: buiten weg... worden. Ja, ja, inderdaad.
4: Ja. Ja.
2: Nee, maar goed,
4: en dat is natuurlijk ook een belangrijk doel.
2: Ja, uiteraard, uiteraard. Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
1: Hey, Annemarie, hoe ben je op de naam Vloed gekomen?
2: Ja, eerst app,
4: dat is, ja, nou weet je, wat heel wel. Eigenlijk wisten we het niet, dus dan heb je het steeds over dat festival.
2: Ja.
4: En toen hebben we een middag met ons team hebben we gebrainstormd, op een gegeven moment kwam er nog een biertje bij en toen is de naam, viel die ons in.
1: Nou, ja, ik vind het namelijk een hele goede naam.
2: Ja, het is een makkelijke naam.
4: En, ja. Ik ben ook uit, hij werkt heel goed en en dat het is ook echt wat we willen doen. We willen een stroom van cultuur door Zandvoort laten gaan.
2: Ja.
4: Dus,
2: hey Annemarie, en jullie hebben jullie gecommitteerd voor 3 jaar? Klopt dat of niet?
4: Ja, klopt. Ja.
2: Dat is dat geld is vrijgemaakt door de gemeente. Ik geloof 2,5 ton per jaar.
4: 2 ton.
2: 2 ton, ja, zoiets. Ja, inderdaad.
4: En daarnaast, we zijn een culturele ambi-stichting.
2: Ja, dus Luster is dat, hè?
4: Er lukt nog fondsen om het festival verder uit te bouwen.
2: Ja.
4: Ja, dus dat dus is ook...
2: jullie gaan kijken hoe het werkt deze keer.
4: Ja.
2: En dan,
4: en wat we willen verbeteren daarna. Ja. Of juist extra willen uitbouwen.
2: Ja. Nou, dat is leuk. Dat is, iedereen is enorm benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Ja, maar het is wel leuk dat het allemaal samenvalt, hè?
2: Ja, leuk.
4: Ja, het is heel leuk dat het samenkomt. En,
2: maar ze waren er in het begin niet zo blij mee, geloof ik, bij Wereld te Smaken.
4: Nee, ja, je moet wel kijken natuurlijk waar je elkaar kan vinden.
2: Ja, uiteraard. Nee, logisch.
4: In het echt, dat is dan natuurlijk niet handig.
2: Ja.
4: Maar omdat wij zelf helemaal geen horeca-aanbod hebben, denk ik dat het een hele
2: leuke
4: combinatie is.
2: Interessante combinatie,
4: en uiteindelijk,
2: zeker.
4: De mooiste dag, voor mij in ieder geval persoonlijk, bestaat uit een dag waar ik en lekker buiten ben, en lekker eet en drink, en iets bijzonders meemaak wat ik nog niet eerder heb gezien.
2: Nee, precies. Zo is het inderdaad.
4: Dat is eigenlijk het idee. En ik hoop dat mensen dat ook op die manier gaan beleven.
2: Ja,
1: nou 3 dagen kunst, natuur en verrassing.
2: Ja, een culturele ontdekkingstocht, zoals het wordt genoemd.
4: Ja.
2: Nou, dat is, dat klinkt enorm goed. En we gaan kijken wat het wordt. En we hebben er veel zin in. Nou, dat zei je net in het begin ook al, dat je er veel zin in had, toch?
4: Ja, enorm veel. Ja, nu, het is nu echt aftellen tot het zover.
2: Ja, en we hopen natuurlijk dat het weer van vandaag wordt, hè? Want dat kan niet beter natuurlijk.
4: Dat
2: is helemaal,
4: zou wel perfect zijn.
2: Ja, dat zou helemaal top zijn, hè? Ja.
4: Ja.
2: Nou,
4: ja.
2: Annemarie, hartelijk bedankt. Goed weekend en nog veel succes met de voorbereidingen.
1: En sterkte met je dochter.
2: En sterkte,
4: heel fijn.
1: Dus ze zou hier eigenlijk zitten, maar haar dochter is koorts.
2: Oh, dat was nog niet bekend.
1: Ah, godzien.
4: Ja.
2: Nou, enorm veel sterkte ook daarmee.
4: Dat komend weekend.
2: Hey, hartelijk dank. En een goed weekend, hè. Dankjewel. Oké, hoi.
4: Dag.

0: Ja, dat is...
1: We gaan weer verder.
0: Wat was het? Ik kende het niet. Nog een keer.
2: Convoy van McCall.
0: Ah, die. Ja, nou mag je wel uitdoen, hoor.
1: En dan gaat maar door, hè?
0: Ja, die... Ja,
1: oké. Okay. Zeker de computer, of niet?
0: Niet te stijgen,
1: ja, we gaan naar het laatste onderwerp in de eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. Aangeschoven is Harmen van Doren. Welkom, Harmen. Harmen is voorzitter van de Zandvoorts Hockeyclub.
3: Zandvoorts Hockeyclub, ja.
1: Klopt, klopt.
0: Maar je mag de microfoon ietsje dichterbij.
3: Zo is het zo,
1: ja, je kan hem ook naar je toe trekken. Ja.
3: Mooi.
1: Precies. Nee, Harmen, hartelijk welkom. Ja, eigenlijk was de aanleiding om jou te vragen... was een oproep om weer een Dames 1 te beginnen bij de Zandvoorts Hockeyclub. Is al een aantal jaren niet meer... Dat was jammer, want ik vond het altijd wel leuk op zondag Dames 1 kijken. Maar volgend jaar is het er weer, begrijp ik.
3: We zijn weer terug.
1: Ja, we zijn weer terug.
3: Dus we krijgen een Dames 1.
1: Back in town.
3: Spectaculair nieuws, vers van de pers.
1: Ja?
3: Ja, echt.
1: Maar jullie hebben genoeg...
3: We zijn trots als een...
1: Genoeg vrouwen hebben jullie al, nu.
3: Nou, we hebben ongelooflijk veel damesteams. We hebben 18 teams in totaal bij Zandvoort. En we hebben 4 jongensteams, zeg maar. Dus ja, daar kun je een beetje meerekenen.
1: Dus, maar dan tel je de jongste jeugd erbij, bedoel je?
3: Jongste jeugd, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: We hebben dit jaar heel veel nieuwe leden, zowel jongens als meisjes, Funkies. Dus dat is echt de jongste
1: Funkies, jeugd. Ja, dat is dan een hele jongen, hè?
3: En het leuke is dat we daar, nou, komen volgend jaar waarschijnlijk op 4 jongensteams. Dus dat is leuk. En de rest meidenteams. En inderdaad dan nog een dames 1 erbij.
1: Ja.
3: Nou, groeien als kool, weet ik niet, maar we gaan zeker vooruit.
0: Ik ben een beetje een amateur in deze. Dames 1 is het hoogste wat er is?
3: Ja, en dat heb je natuurlijk op verschillende klasses.
1: Ja.
3: Maar het feit dat je dames 1, weet je, dat zou een beetje het schip moeten zijn. Als je een
1: speler, hè,
3: dat je denkt,
1: ja.
3: Nou, ja. En natuurlijk van dames 1 zijn er ook weer heel veel dames die wellicht weer training kunnen geven. Mm-hmm. Of een soort rolmodel zijn.
0: Okay.
3: En we hadden een paar jaar niet meer. Dus een beetje corona gerelateerd was dat. Dus dat is op een gegeven moment opgevallen. En nou ja, heel fijn en mooi dat dat weer gaat.
1: Wie zijn ermee begonnen? Jij noemde net een paar namen.
3: Lotte, Djoeke, Serena. Dit zijn een beetje de karttrekkers.
1: De karttrekkers.
3: Heel goed gedaan. En Kuno ook nog. Die is eigenlijk anderhalf jaar geleden... of ja, zoiets is er het idee gevat van... we moeten weer op dat toneel een team hebben.
1: Ja. Eigenlijk Heren 1 ook. Hè?
3: Heren 1 ook. Jongens onder 12... gaat heel goed, maar we moeten nog even...
1: Ja, maar dat zijn nog geen heren.
3: Nee, er zijn nog geen heren. We hebben wel Sevens natuurlijk.
1: Sevens, daar hebben we sowieso wel hebben, ja.
3: En we hebben ook nog trimhockey, dat is gemixt op dinsdagavond. En dat is ook voor senioren.
1: Ja.
3: Maar dat is meer vriendschappelijk trainen en dan een partijtje afhalen.
1: Ja, ja. Want die Sevens, daar zijn ze een aantal jaren geleden mee begonnen, hè? Eigenlijk een groot succes.
3: Ja, het is heel groot succes.
1: Hey, je hoeft geen 13 man meer te hebben of zo. Nee. Eigenlijk is 7 of 8 voldoende.
3: En het leuke is, je komt met alle teams bij elkaar op één club. En je drinkt daarna een biertje of zo.
1: Ja, ja.
3: Dus echt een heel compact toernooitje eigenlijk.
1: Recreatief natuurlijk.
3: Ja, maar het is wel... wij zeggen altijd, tenminste ik... de Galliërs in Romeinenland. We hebben natuurlijk Aardenhout, Bentveld, Heemstede, Haarlem om ons heen. En met alle clubs zoals Rood-Wit en
1: Allianz,
3: noem maar op. En wij zijn de garnalen en wij zijn klein en fijn.
1: Ja.
3: En, nou ja, bij Sevens moet ik wel toegeven dat je wel eens in de pan gehakt wordt.
1: Want ja, dat wel.
3: Natuurlijk bij zo'n
1: dan moet je gewoon stilhouden, toch?
3: Ja. Nou, voor de rest, kijk, vanochtend hebben de jongens onder 10 hebben Rood-Wit, hebben ze zelf gewonnen.
1: Oké, leuk.
3: En het gaat echt heel erg goed. Hadden we nu in de winter van de 12 teams, waren er 7 kampioen geworden. Dus
1: we
3: in Zandvoort hebben het DNA.
1: Ja.
0: Nou, nog even doortrekken.
3: Ja, vol erop.
1: Vol erop. Hoeveel leden zijn er nu ongeveer? Met,
3: 260.
1: 260, oké. Okay.
3: Ja.
1: Ja, ik heb een hele tijd de ledenadministratie gedaan. Tot een jaar of anderhalf geleden. En toen waren er 2,35. Dus er zit een... dat weet ik nog wel. Want nu er zit dus een inderdaad een stijging in. Dat is wel mooi natuurlijk.
3: Ja, dat komt wel door de betrokkenheid van ouders. Ik ben nu een half jaar bestuur samen met Splinter van Evendingen. En Pieter als penningmeester.
1: Maar, zit er nog steeds bij.
3: Ja, die zit er nog steeds. Ik ga het stokje overgeven. Maar die, wat het leuk is, in het begin hadden we dan één ouder. En die wilde dan bijvoorbeeld als vertrouwenspersoon. En een maand daarna heb je weer ouders. En nu afgelopen maand 6 ouders. Waarvan eentje gaat in de sponsorcommissie. 3 in de technische commissie. Dus je ziet dat die club weer helemaal...
1: Ja, je hebt het toch allemaal nodig ook. Hè?
3: Ja.
1: Want,
3: En de materiaalmeester. Ja. Ook belangrijk. Nou, zo iedereen pakt zijn ding.
0: Maar hoe oud is de club?
3: 90.
0: Ja. 90 ja, jaar.
3: Ja, vorig jaar 90 jaar. Jeetje. We gaan op naar de 100.
1: Ja, ja.
3: Dus, op de Duintjesveldweg.
1: Zijn de eerste, zijn de eerste plannen erover, het grote feest? 100 jaar?
3: Nou, dat is heel goed. Nou, wel leuk om die foto's te zien. Want jullie hebben hier ook allemaal foto's van Zandvoort vroeger. Maar als je dan kijkt dat dat veldje vroeger gewoon een grasveld was. Ja. En later het circuit om het veld heen.
1: Ja, ja. Ja.
3: Dat is natuurlijk
0: Ja.
3: Het is echt een hele mooie plek. En dat clubhuis is ook fantastisch. Als je het hebt over retro, vintage, oud, dan is dat ons clubhuisje. Maar nou, het is niet letterlijk van ons, maar het is wel onze...
0: Maar ja, vroeger, als je doorging, kwam je bij de modderkommen.
3: Ja? Ja? Ja, de bocht.
0: Ja, ja. Ja. En de modderkommen, daar speelden wij altijd.
3: Oh, want,
0: als kind.
3: Ja.
0: En toen waren er nog geen huizen. Een Nieuw-Noord bestond er dan niet. Toen
1: nou, zo mooi als je nu aankomt bij die hockeyclub, dan rij je eigenlijk onder de Tunnel Oost.
0: Tunnel Oost, ja. Ja.
1: En dat was het ongeluk van Roger Williams. Hè?
0: Ja, precies.
1: In de buurt daar ook, ja.
3: Elke zomer zijn er twee activiteiten op de club. En daar verdienen wij dan wel weer centjes mee. En dat is heel erg fijn.
1: Ja, voor de onderkant. Ja.
3: Dus dat is kampen voor hockeykampen.
0: Ja.
3: Van de oud International Bovenlander. En we hebben natuurlijk Formule 1.
1: Ja.
3: En dat is wel voor onze club wel echt heel fijn. Zodat we net wat meer kunnen permitteren. We hebben het goedkoopste lidmaatschap van alle hockeyclubs ongeveer in Nederland.
1: Ja.
3: Maar ja, dat kan ook wel doordat we dat dan slim doen.
0: Ja.
1: Dus de Formule 1 stopt, dat is wel jammer natuurlijk.
3: Ja, maar daar vinden we dan wel weer een...
0: Ja. Waarschijnlijk komt de Formule E terug, hè?
1: Ja, maar dat stopt niet.
3: Die horen we dan niet, hè? Dat vinden we dan toch wel jammer.
1: Ja, jammer, ja. Je moet het wel zeggen wanneer het
0: is. Nou ja, dat vinden wij natuurlijk als oud-Zandvoorters. Mijn vader deed altijd de ramen en deuren open. Ja. Wij wonen in de Linnéestraat. Ja, dan konden we het horen, ja.
1: Maar wat doen jullie met de Formule 1?
3: Nee, dan is dat hele
1: clubhuis, zeg maar.
3: Dat is facilitair aan de Formule 1.
1: Ja,
3: dan komen daar alle...
0: Nou ja, 538, die...
3: Ja, die houden daar een festival. Dat is weer op de golf.
0: Oké.
1: Ja, dat is op de golf, ja.
3: Maar het is wel leuk, want er komt natuurlijk heel veel volk langs. En voor ons als club is het wel belangrijk om open vizier te houden naar het dorp en iedereen te betrekken. Dus we hebben nu wel leuk, zijn we scholenhockey gestart. En alle scholen mee kunnen doen met hockey in plaats van gymles, gewoon in de zaal, hockeyles.
1: Okay.
3: Dat soort dingen zijn natuurlijk waanzinnig. En dat is begonnen bij de school, of eigen Duits moet ik eigenlijk zeggen. En we hopen dat dan weer verder uit te breiden. Dus...
1: Maar het is voor sommige sportverenigingen in Zandvoort is het te lastig, hè, om voldoende mensen te krijgen en kinderen. En bijvoorbeeld de basketbalclub, die kijkt eigenlijk met een beetje jaloezie naar jullie, hoe jullie dat doen.
3: Volgens mij doen zij het ook heel goed, hoor. Nee, het schijnt de beste investering te zijn in de jeugd. Met wat je erin stopt, haal je er 10 keer uit. Ja. Een soort van sociaal rendement, zeg maar. Maar ik moet zeggen, wat voor ons heel fijn is, het is dat klein maar fijn in alles samen eten, koken, ouders. Het is allemaal heel kneuterig, maar echt heel erg
1: dat
3: leuk.
1: Dat maakt het ook wel weer leuk.
3: Maakt het leuk en elk kind mag er zijn. Dat is zeg maar voor ons jeugdleden, we hebben 3 pijlers. We hebben de kracht vinden in elk kind. Folder op, wat we doen op het veld, naast het veld. Uh-huh. Folder op en 3 leren door les te geven. Dus jeugdige trainers, of jeugdige spelers die het leuk vinden, die mogen weer training gaan geven. Uh-huh. Wat we doen we met hart en passie en volle overgave. Ja. En echt wel elk kind zijn eigen ruimte leren nemen. Zowel op sportief vlak, maar ook gewoon als persoon. Of je nou groot, klein, getalenteerd of niet bent.
0: Je hebt zelf ook kinderen?
3: 3 stuks.
0: 3 stuks? Die hockey alle 3?
3: Die hockey alle 3.
1: Echt waar, ja.
3: Ja, en die vinden dat natuurlijk
1: leuk.
3: Mooi.
1: Ja, natuurlijk.
3: En dat zijn ook in de kleine dingetjes. Want we hebben een pizza overgekocht. En dan met 100 kinderen pizza's bakken.
1: Geweldig.
3: Eindeloze.
0: Ja. Dus het is uiteindelijk meer dan hockey.
3: Veel meer, ja. Maar dat leidt dan wel weer gek genoeg tot resultaten. Dus wat dat betreft zitten we in de lift. In de
0: bijzonder, hoor.
1: Nou, ik vind het wel mooi om te horen dat in ieder geval weer een potallen bestuur is. Ja. Want het is een tijdje geweest dat er geen voorzitter was en zo. Ja, Pieter moest een hoop doen. Maar er was geen echte voorzitter, zeg maar. Het is ook lastig, hè, voor clubs om voldoende mensen te vinden die wat willen doen.
3: Ja, nou, het ligt wel een beetje aan hoe je het aanpakt natuurlijk.
0: Ja, dat zijn allemaal vrijwilligers natuurlijk.
3: Ja. Nou, we hebben in het begin moesten we wel een beetje de kar over de berg duwen.
1: Ja, begrijp ik.
3: Gaan we als een... trouwens, wanneer is de race weer de kistrace in het dorp?
1: De zeepkistrace,
0: volgens mij 9 augustus.
1: Dat zou kunnen, ja.
3: Nee,
1: ja,
3: zit in de zeepkist naar beneden. Nee, ik heb me nog niet voorbereid, maar zou ik wel...
1: Met al die kinderen een zeepkist maken, is ook leuk. Ja. Onder de naam ZHC meedoen.
3: Gemaakt van oude hockeystuk.
1: Ja. Ja. Oh ja. Kan, ja, natuurlijk, ja. Maar er zijn er genoeg op de club, dus... Nee, het is ook een geweldig clubhuis, hè, met... dat vuur wat je kan in de winter en zo.
0: Maar is het clubhuis Duintjesveld net zo oud als de club?
3: Ja, de eerste. Meen je dat? Nee, niet helemaal. Maar wel, we hebben een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. En we zijn dat nu aan elkaar aan het knopen. Want dat is gek genoeg geen weg binnendoor voor de leden om van A naar B te lopen.
4: Dit is ZFM.
0: Oh, we zijn al
1: uit.
4: Hoor je het laatst?
1: Oh, je hebt
4: Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding. Onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
7: Ja, ja,
1: het ging, ja, we werden een klein beetje verrast het door het nieuws.
7: Even mis en Marja lag ook.
2: Sorry, ja.
7: Een klein beetje te pitten.
1: Oh, we zaten natuurlijk met Harme van Doren van de Zandvoort Hockeyclub te praten. Dus dat werd even abrupt beëindigd. Nou ja, bedankt.
3: In het clubhuis, daar waren we.
7: We waren bij het clubhuis.
3: Dus dat oude gedeelte, dat is er. Dat nieuwe is er aangekomen. Dat is nieuw, dat is al 50, 60 jaar oud.
7: Ja.
3: En het leuke is, we hebben nu, er zat nog een oude bestuurskamer, noem het op. We hebben alle muurtjes eruit en hebben een kampioenenzaal gemaakt. Waar al die kinderen dan, en dan hangen dan monitors en dan zijn er nu bankjes in het bouwen voor de keeperskleding. Maar het leuke is, de kampioenenzaal, dat is een beetje het idee dat elk kind zich bewust is dat die al kampioen is en ook nog formeel kampioen kan worden. En wat hebben we gedaan? Als je teamkampioen wordt. En we hebben dat nu voor het eerst met meisjes onder 12. Die zijn dan bijvoorbeeld kampioen in de zaal geworden. En die hebben dan een foto, een kampioensfoto. En die bieden ze dan aan de ereleden. En dat zijn Herbert.
1: Herbert Fens.
3: Ja, bijvoorbeeld. En Goezinnen natuurlijk, maar die ken jij zeker.
1: Ja, Goezinnen zeker.
3: En die nemen dan dat lijstje aan. Dan mogen de meiden de trap oplopen. Die krijgen dan van het erelid het lijstje weer terug. En die hangen hem dan aan de muur.
1: Geweldig.
3: Iedereen blij. En dat is natuurlijk wel, weet je, dat als je kampioen... Ik ben een paar keer kampioen geworden met iets op een onbeduidend niveau. Maar dat is...
1: Ja, dat is gewoon geweldig, natuurlijk. Dus dat ik heb het ook meegemaakt hoor, met mijn dochter die ook een paar keer kampioen is geworden. Geweldig. Die kinderen die vinden het helemaal top. Ja.
3: Dus de kampioen
7: en daar gaat het om.
1: Ja, nou ja, goed. We hebben wel iets nieuws gehoord van Harmen. Want er komt nu een Dames 1, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En die spelen altijd op zondagmiddag. Hè? Dus er is nu eigenlijk zondag weinig te doen op de club. Hè?
3: Ja, nu is er weinig te doen. Maar bijvoorbeeld 17 mei hebben we dan 3 clinics gegeven. Oh. Voor 3 Oranje Internationals. En dan hebben we 80, 90 kinderen die dan zo'n clinic krijgen van die internationals. Dus er staan er dan 3 op het veld.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook leuk dat als je als kind uit Zandvoort gezien wordt en training krijgt van iemand onder 16. Ja. Dan is dat echt...
1: Ja. Welke data zijn dat, Harmen?
3: De 17 mei is de laatste die we gaan doen.
1: Okay.
3: En dat is de zondag.
1: Oh, dat is op zondag, inderdaad. Okay. Ja. Maar goed, er speelt nu geen enkel team op zondag competitie natuurlijk. Ja,
3: binnenkort dus wel.
1: Ja, binnenkort wel. Dan gaat het weer gebeuren. Hey Harmen, mag ik jou hartelijk bedanken voor je komst.
3: Heel veel dank.
1: Leuk om het enthousiasme van de hockeyclub te horen. Ik ga binnenkort weer eens een keer langs. Gezellig.
3: Wees welkom op de Duintjes.
1: Hebben jullie nog steeds bier ook? Zo, dat je een biertje...
3: hebben een nieuwe tap.
1: Een nieuwe tap. Oh,
7: heel belangrijk.
1: Is er vanmiddag nog wat te doen of niet? Nee, oké. Okay. Hey, hartelijk bedankt Harmen. En, we gaan eerst nog even muziek draaien. Daarna gaan we door met ons programma.
7: Ja.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goed, nou dat was de hockeyclub.
2: Dat was de hockeyclub van een enthousiasme.
1: Ja.
2: Leuk hoor.
1: Nou, Edwin Keur... nee, wacht even. Carina die gaan we
2: Carina.
1: Horen. Want Carina is bij die één acte geweest in de krocht.
3: Precies, en daar heeft ze een verslag van gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ik heb daar goede dingen over gelezen.
3: Ja, zeker.
1: Dus we gaan luisteren naar Carina.
0: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
4: Met vanuit Zandvoort, Carina Veren.
5: Goedemorgen Zandvoort. Ik zit hier in de krocht. Het is vandaag 4 mei, dodaardenking. En voor het eerst is er in Zandvoort een tussenprogramma eigenlijk. Vanmorgen om 12 uur was bij het Joods Monument een prachtige herdenking. Maar daarna in de krocht waren er 2 eenacters te zien, te beluisteren. In de grote zaal natuurlijk. En ik zit hier tegenover de spelers en de sprekers en... ik ben erbij geweest en ik kan al zeggen, het was fantastisch en het was mooi. Het was ontroerend en emotioneel. Heel goed dat het er is. Maar we gaan eens even er wat nader op in. En ik zit hier met Arma. Arma is begonnen deze middag. Daar gaan we zo even over verder. En ik zit met Ada, Fred en Lea. En zij hebben een deel uit het dagboek gespeeld van Anne Frank. Maar eerst even bij jou, Arma. Jij had een heel emotioneel... het was niet een stuk die je had gespeeld, hè? Het is toch wel echt allemaal waar gebeurd, wat jij hebt verteld aan ons.
6: Ja, dat is waar gebeurd.
5: Kun je ons vertellen wat je hebt gedaan? Waar je mee begon? Want er stond een portret van je moeder op het podium... dat was ook het decorstuk die jij bij je had. En hoe is dat verder gegaan? Wat heb je aan het publiek verteld? En het hoeft echt niet helemaal weer opnieuw. Maar in korte lijnen.
6: Nou, ik heb proberen te vertellen hoe ver de narigheid van de oorlog nog in generaties daarna doorleeft eigenlijk. Dus hoe het heeft gedaan met... ik speel dan het onbegrip wat ik voor mijn moeder had. En toen ik het hoorde, het verhaal, wat er eigenlijk met haar was gebeurd... dan had ik er meer begrip voor. Maar je kan de tijd niet terugdraaien. Dus zij blijft daar dus, ik dus als personage, mijn hele leven verder bij zitten. Want ze is er niet meer en je hebt nooit kunnen vertellen van... nu begrijp ik hoe je tegen mij was, die relatie.
5: Ja.
6: Als ik het eerder geweten had, dan had ik die relatie met mijn moeder... die niet zo goed was, had ik kunnen verbeteren.
5: Ja, en dan had je veel meer nog met haar over kunnen spreken. Ja. Dat had je denk ik ook heel graag gewild. Ja. Want je hoorde pas later hoorde je van je vader... hoe alles eigenlijk gegaan is met jouw moeder.
6: En zo gaat het natuurlijk met meerdere verhalen uit de oorlog. De mensen spreken daar niet over. Waardoor dat natuurlijk die kinderen en die niet begrijpen en later hoorden... En die zeggen altijd, mijn vader of mijn moeder, die sprak daar nooit over. En dat is hier ook wel duidelijk natuurlijk.
5: Dus eigenlijk heb je ook een boodschap.
6: Ja, spreek erover.
5: Ja.
6: Spreek je uit.
5: Ja. Ja. Maar wat me ook opviel was, want het gaat ook over de goede kant van de Duitse soldaten, zeg maar, of de Duitsers. Ja. Dat er dus ook echt goede Duitsers bij zaten. Want ja, je wil alles altijd over één kam scheren. Maar dat is in jouw stuk, dat komt wel naar voren... dat je eigenlijk zo niet zou mogen denken.
6: Dat is eigenlijk ook het mooie van dit stuk.
5: Ja.
6: Dat je ook laat weten dat er goede Duitsers waren. Niet alle Duitsers waren slecht. En dat heb ik dus ook over willen brengen in dit stuk.
5: Ja, maar ook de mening van... want jouw moeder is dan, zeg maar, na de oorlog ook eigenlijk verguisd. In die zin, hè, kaal geschoren en uitgejoeld. Eigenlijk zonder ook maar te horen... wat is er dan met jou gebeurd? Als mensen beter hadden geluisterd of gevraagd hadden... maar wat is er dan met jou gebeurd? Maar dat werkte zo niet. Dus er werd meteen kwaad gesproken.
6: Ja, zoals altijd natuurlijk. Ja.
5: Dus dat is ook een boodschap voor deze tijd. Kijk eerst eens achter de persoon. Van waarom doet iemand iets? En is het wel echt zijn eigen keuze geweest? Dus toer je veel ermee met dit verhaal?
6: Wat zeg je?
5: Toer je veel met dit verhaal?
6: Ja, wij spelen dat, dan kijk ik Fred aan, toch wel meerdere keren per jaar. Maar vooral rond deze tijd, rond 4 mei, hebben wij verschillende stukken die over de oorlog gaan, die we her en der opvoeren.
5: Ja. En wat is de reactie van mensen uit het publiek die het meest bijblijft?
6: Ja. Hele mooie reacties. Ik hoorde net van een vrouw die zei, dat is het verhaal van mijn moeder. Ik herken mijn moeder en mijn oma erin. Ik heb verder niet doorgevraagd, maar het is heel veel herkenbare zaken die komen aan de orde.
5: Ja, en inderdaad wat je zegt, had ik maar. Ja. Had ik maar. Maar ja, jij kon dat gewoon niet weten ook. Nee. Dus dat is weer de loop van je leven.
6: Maar je voelt je wel schuldig. Ja. En dat blijf je natuurlijk tot je dood toe houden. Mm-hmm. Had ik maar.
5: Ja.
6: Had ze maar mij meer verteld.
5: Maar jij kan er ook niks aan doen.
6: Nee, dat is, dat is waar.
5: Nee, dat is zo. En dan zitten hier 3 acteurs voor me. Prachtig hoe het begon. Het begon met jou, Ade, op het toneel. Als vrouw van de tandarts die ook in het achterhuis terechtkwam. Op de kamer van Anne, Frank. En dat was wel een heel mooi perspectief eigenlijk. Een heel andere manier van starten van een toneelstuk. De persoon erachter, waar wij zelf nooit zo bij stilstaan eigenlijk. Hoe dat voor de vrouw van moet zijn geweest. Die ook nog eens geen Joodse was.
7: Ja. Ja, inderdaad. En die vrouw is ook heel erg onderbelicht geweest natuurlijk. Want als je het nou in het wilde weg zou vragen, weten jullie, wie was de vrouw van de tandarts Zussel? Ik denk dat je geen antwoord krijgt. Dat de meeste mensen dat helemaal niet weten.
8: Wat is Zussel zijn naam?
7: Ook inderdaad, Zussel. Ja, wie was Zussel? Wie was die tandarts? Die is toch altijd een beetje onderbelicht geweest. Ja. En Fred is met dat verhaal aan de slag gegaan. Die heeft heel veel jaren is hij ermee bezig geweest. En heeft toestemming gekregen van Anne Frank Stichting om dat verhaal te gaan vertellen. En dan vanuit het perspectief van Lotte.
5: Maar hoe is het met de vrouw van de tandarts in het kort dan verder gegaan in haar leven? Of is dat onbekend?
9: Nee, zo, je leefde met een man in Zwitserland en je leefde in Amsterdam. Ja. En ze is dan gewoon altijd, ze is overleden. Ja. Maar ze heeft altijd zo, dit was het laatste wat ze wilde vertellen. Ja. Ze was postuum ging ze trouwen met Frits Pfeffer, dat was van haar al. En ze kon, en ja, ik vertel het verhaal eigenlijk, dat iedereen aandacht, want ze is gewoon weer in die Amstellaan, weer 3 achter. En niemand heeft ooit meer wat iets van haar gehoord. Tot we die brief vonden.
5: Ja.
9: Dus die laatste brief, die was haar nalatenschap. En die brief is gewoon, en zo zijn ze achtergekomen wie Lotte was en wie Frits Pfeffer was.
5: Want waar is die laatste brief gevonden?
9: Op Waterloopplein. Ja. En iemand van de Joodse stichtingen heeft die brief gevonden. En toen zijn ze gaan zoeken. Dit is de brief van de laatste brief van Frits Pfeffer, die Miep Gies heen en weer gebracht heeft.
5: Zo.
9: Want dit is alles is vernietigd toen.
5: Ja. Ja.
9: En zo is het met Nanda van Zee, met professor Smallhout, die is dan, heeft de Kamergenoot geschreven van Anne Frank. En daar ben ik weer met Nanda van Zee, heb ik dit toneelstuk geschreven. Ja. En toen heb ik alle citaten van het dagboek veranderd op een andere plek, zodat je een beter inzicht krijgt. Dus 3 monologen. Niet dat, kijk, we hebben Dussel of Frits Pfeffer maakt ruzie met Anne.
5: Ja.
9: Maar gewoon, op een moment wil ik gewoon mensen laten zien van, als jij met de familie een weekend uitgaat, ben je ook blij als je maandag naar huis gaat. Maar ze hebben zoveel maanden op het kamertje gezeten. Maar ze dachten, waarom doen ze een 13-jarig meisje met een 54-jarig man? Omdat ze dachten, het is nog maar een week of 2 weken en is die oorlog voorbij.
5: Ja, want dat was ook het eerst wat ik dacht van, oh ja, zo zat het. Ja. Die tandarts kwam gewoon bij Anne op de kamer.
9: Margot was al puber, dus dat vonden ze, nou, dat kan natuurlijk niet met die man. Ja, en het was ook wel een huisvriend. Want Lotte en Frits kwamen elke week op de Merwedeplein.
5: Ja.
9: Want die waren vrienden van elkaar. Ja. Maar ze hebben nooit geweten dat ik gewoon op de Prinsengracht zit.
5: Ja, zo dicht bij elkaar.
9: Ja.
5: En zo ver weg, eigenlijk.
9: Zo ver weg, eigenlijk. En de wereld sloot het, dat zegt ze ook. En dat is ook, daarom wilde ik ook de 800-duiker ook en Lotte laten zien van, wat is er met Lotte? En Anne haar teksten anders zetten en dan komt ze heel anders over, vind ik dan nog steeds. Veel meer gepassioneerd als je het boek leest. En dan heb je gewoon alle citaten wat ze leest. En vooral die stukken van mam en dat allemaal. En wat ze lelijk was. En zo mooi als ze zegt, ik heb het zo onfijn neergezet. geschreven. Ja. Dat zijn teksten wat mij altijd raakten.
5: Dat zijn zulke mooie woorden.
9: Dat zij zo'n meisje van 13 jaar zulke teksten kon schrijven. Dat is gewoon, dat moet gestuurd zijn door iemand. Dat denk ik altijd.
5: Ja, het is ongelooflijk hoe zij schreef. Ja. En nou, ik zit hier naast Anne. gespeeld door Lea. Ja. Wat een talent ben jij.
10: Oh, nou, dat...
5: Ja, maar ook zoveel tekst uit je hoofd. Hoe heb je dat gedaan?
10: Nou, het is in deze rol wel... Ik doe wel meer met theater. En dan heb je een tekst voor je. En je kijkt dan naar zo'n boekje. En dan denk je, oh, dit vind ik een rot woord. Dus dat ga ik veranderen op het podium. En met deze rol kan dat niet. Alle teksten die ik op het podium vertolk zijn woord voor woord uit het dagboek van Anne Frank gehaald. En dat zorgt er ook wel eens voor dat ik heel nerveus achter zit. Dat ik denk, oh ja, want je wil dit heel veel eer aandoen. Ik zeg ook altijd, ik mag Anne spelen. Mm-hmm. Dat ik dit mag doen, vind ik nog steeds elke keer fascinerend. En ik ben ook elke keer hartstikke blij en hartstikke dankbaar dat ik er sta. Nou ja, en dan vooral die teksten. Ja, het is gewoon echt... Je moet weten waar je het voor doet. En je doet het echt om Anne zo oprecht mogelijk... op dat theater neer te zetten. Ik kan natuurlijk niet meer met haar praten. Ik kan niet zeggen, hey, hoe voelde je je toen je dit opschreef? Ja, daar moet je zelf dan misschien een beetje die invulling in geven. Of context pakken uit de rest van het dagboek. Maar voor de tekst, vanaf dag 1 was het... Elke woord moet er precies zo uitkomen als hoe het...
5: Maar ook jouw uitspraak. Ja. Ik denk ook echt wel dat... Ja, dat... Tenminste, dat heb je zo goed gedaan. Dat je ook echt denkt, zo sprak Anne ook. Ja. En je kan je ook voorstellen hoe Anne zich voelde. Hoe jij het speelt.
10: Nou ja, ja dat vind ik wel heel belangrijk. Het is natuurlijk Anne, het wordt ook in het stuk een beetje verteld. Anne is luidruchtig en wat opstandig en bedweterig. Ja. Nou, daar kan ik mezelf ook wel een beetje in vinden. Ja. Dus dat is ook, ja.
5: Goed gecast.
10: Nou ja, dat helpt natuurlijk ook. Misschien een beetje typecasting ook daarin. Ja. Maar het mooiste van Anne Frank vind ik... Ik bedoel, elk woord wat er daar opgeschreven staat in dat dagboek... vanaf het moment dat zij onderduiken... eigenlijk scheelt dat... Ik ben bang, maar ik heb hoop. En dat is wat ik probeer te doen met elke tekst die ik zeg op dit toneel. Ik ben bang, maar ik heb hoop. Ja. Ik word er nu ook een beetje emotioneel van, merk ik.
5: Ja, want we zitten nu ook in hele aparte tijden, als ik het zo moet zeggen. Dus daarom is het zo belangrijk dat dit nu voor het eerst in Zandvoort zo is neergezet. Ja, ik denk, Fred, ik denk dat je ook kan zeggen van... Dit moet volgend jaar gewoon sowieso weer.
9: Ik zou ook even proberen van dit in theater. En dan kwam net iemand ook van de 4, 5 mei. Dit gaan we elk jaar doen. Dit is zo jammer dat er niet iedereen gebleven is. Ja, maar dat zien we hoe mooi het is. We hebben natuurlijk vorig jaar Anne gespeeld in het kleine ruimte in het Oude Raadhuis. Ja. Hè? Ja. En het was ook iedereen die zei... En toen is eigenlijk Hilly en die zegt, dit wil ik... En Sonja, dit moet volgend jaar in de krocht, dit en dat. En
5: weet je, dit gaat zich voortzetten in taal. Mensen gaan mondeling vertellen aan elkaar, volgend jaar moet je erbij zijn. En dat het gratis is en dat er zo'n makkelijke inloop is. Ja. Met alleen maar even aanmelden is super fijn. En laagdrempelig.
9: Ja, het is ook een moeilijke tijd en ik begrijp het ook wel. Dat het ook van, oh ja. Soms denk ik ook, we spelen nou nog tot 30 mei door. Maar dan heb ik het ook, oh ja, dan weer de oorlog. Het gaat steeds oorlog, want er is steeds oorlog. En als wij voor de klas staan met spelen, de laatste dag... stel ik ook, knijp in je handen, we leven nog in vrijheid. We leven al 81 jaar in vrijheid. Pak gewoon, en er zijn allemaal donkere kinderen waar we spelen mee. En alle verschillende. Geniet van dit moment. Ja. En zij moesten dan 35 maanden opgesloten zitten, van 8:00 tot 6:00, niet alleen maar ademhalen. Ja. Nou, als we met de kinderen spelen, kunnen we nog ineens een minuut volhouden, weet je wel. Maar dan wel voelen. Dus, weet je, dan komt het over. Maar ja, ze moeten ook vrij zijn, hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Maar, ik vind het wel heel fijn dat we hier de krocht, want dit leent ervoor. En ja, ik genoot er dan. Ik raak altijd zelf emotioneel van de laatste citaat in de brief. Dan word ik moeilijk, vind ik moeilijk. Ja. En dan ben ik Frits. Ik laat Charlotte achter. Dat is een grote liefde, geen kinderen. En dan, En dat zeg ik ook, zij hadden elkaar, de Franksen van Pels, weet je wel. Want de andere namen...
5: Jij was echt alleen.
9: Ik was alleen. Ja. En dan denk ik, ik was tandarts. Dan had ik eindelijk contact. Dat hadden we ook wel. Maar dan is meteen van, doktertje spelen, weet je wel. Ja. En dan, dan krijg je meteen maar... we hadden wel genegenheid voor elkaar. Dus dat wil ik gewoon vertellen. Ja. Ja.
5: Nou, het is prachtig. En ik, ja, ik hoop echt dat volgend jaar weer... dan ben ik er ook weer bij.
11: Ja.
5: Want ja, nee, het zet je ook weer aan het denken. Precies wat je zegt. Vrijheid is belangrijk.
9: Mijn moeder was voor Martine Faber. We hebben het geregisseerd. Maar er zijn nog meer toneelstukken die we hebben. Daarom. Die we graag willen spelen. Ja. Ja. Dus, maar Lotte, ja, weet je, we spelen al vanaf 2013 en overal waar we komen. God, wat is het, wat is, hebben we nooit geweten.
5: Ja, ja, ja, zie je.
9: Dus we moeten het door blijven vertellen. Dat zegt ook iedereen, dat zegt Femke Halsema. Maar we moeten, dit mag niet gebeuren, we moeten doorvertellen. Ja. Doorvertellen.
10: Ja. Ja. Ja, nou ja, en daarbij, kijk, we hebben het net natuurlijk met Arma, het portret van mijn moeder, heel erg gehad over, kijk eens verder naar de persoon wie het is. En ik denk dat dat in dit stuk ook hartstikke belangrijk is.
5: Ja.
10: Het wordt in dit stuk ook verteld, Dussel... Ja, nogmaals een hele vervelende naam ook. Dat betekent gewoon domkop. Of ja, zo noemt Anne hem. Maar die Frits Pfeffer wordt ook afgebeeld in media als echt...

0: perspectief. Maar dat betekent niet dat de hele waarheid is. Dus ga je ook eens verdiepen in die Frits Pfeffer. Ja. Want het is echt een heel geweldig verhaal.
1: Wat Lotte ook zegt, dat niemand haar wilde horen, luisteren. Ja. Zelfs in Amerika is de film Anne Frank... daar komt Frits Pfeffer helemaal niet meer in voor. Zo erg is dat. Die is gewoon, ja...
0: En die was, hij er nooit geweest was.
1: En daar is ze ook zo bang. Nou, boos op Otto Frank. Waarom is ze niet gehoord is. Waarom heeft... wat zeg je ook? Die Joodse onderzoekers hebben, niet, hebben haar helemaal niet gehoord. Hè? Niet te geluisterd.
2: Nou, dan denk ik dat jullie naar Amerika moeten.
3: Ja, we gaan een pleidooi houden voor Frits in Amerika.
2: Ik wil jullie heel erg bedanken.
1: Ja, jij.
2: En ook
1: bedanken aan onze geluidtechnicus.
2: Jazeker. Dolly en Stef voor het geluid en techniek. Want fantastisch.
1: Super.
2: Ja, het was ook.
1: Het licht uit, gaat uit en het lichte geluid. Ja. Super bedankt. En jij ook.
2: Ja, nou, graag. Beleef Zandvoort, aandacht voor Zandvoort.
0: Heb je nog een uur?
2: Het is helemaal goed.
4: Carina Veren. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.

0: Ja, I Lose Control. Van wie is hij ook weer? Wie?
1: Teddy Swift.
2: Oh, ja. Oh. Dat is een lekker nummer hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is een lekker nummer. Ja, heerlijk, heerlijk. We draaien alleen maar goede muziek hierbij.
2: Ja, muziek van Marja is altijd goed.
0: Muziek van Marja is altijd goed.
2: Altijd goed.
0: Hey, we gaan nu, ja,

0: We hadden eigenlijk Edwin Keur. En Edwin Keur is een van de oprichters van
1: ja, ZFM. Die is ooit begonnen, ja.
0: Ja, dus...
1: Onder de naam Delta, volgens mij. De voorloper van ZFM.
0: Precies. En, daarna is hij discjockey geworden.
1: Ja, ja.
0: En hij furoren in Duitsland.
1: Absoluut. Echt, maar ik heb begrepen dat volgend jaar... Volgende week heeft
0: hij. Volgende week,
1: leuk.
0: Door persoonlijke situaties kon hij niet.
1: Ja, nou ja, goed, dat kan gebeuren.
0: Dus toen had ik een...
1: Klein gaatje.
0: En ja, ik had een gaatje. En gisteren ben ik bij de kick-off geweest van Zandvoort Rookvrij Strand.
1: Rookvrij Strand, hè, ja.
0: En op zich is het natuurlijk een hele goede...
1: Goeie zaak.
0: Ja, jij rookt, dus voor jou is het
1: goed.
0: Wat minder om niet op...
1: Ik kom bijna niet op het strand, dus nee? Het komt goed uit.
0: Nou, jij gaat niet het zonnetje liggen, lekker op een beetje?
1: Nou, nee, niet echt.
0: Met een sigaretje.
1: Ik wil nog wel eens een lunchje doen of iets op het terras dan vaak. Maar...
0: Ja, dan zijn
1: we... Maar op het terras rook ik sowieso ook niet, weet je. Ik bedoel...
0: Ja, nou, op het terras mag je wel roken bij de meesten, volgens mij. Behalve bij de spot, waar wij ook waren. En daar heb ik een verslag van gemaakt.
2: ZFM. Goedemorgen, Zandvoort.
0: Nou, we staan hier bij de spot en de kick-off voor het niet roken wordt straks gegeven door wethouder Carré. En ik sta hier naast Jeroen Trouwdes. Jij bent gebiedsmanager. Vertel eens even, wat is precies het plan vandaag?
3: Nou, wat het plan vandaag is... We gaan vandaag aandacht geven aan het... Aan de pilot rookvrij strand. Hè? Vorig jaar, volgens mij vorig jaar alweer gevraagd door de gemeenteraad. In overleg met de ondernemers, met een heel aantal ondernemers op het strand. Die dit ook belangrijk vinden, dit ook willen. Een aantal zones aangewezen op het strand. Waar we het komende jaar gaan kijken hoe dat werkt. Het rookvrij maken van het strand. En het is goed om daar vandaag aandacht aan te besteden.
0: Het plan is natuurlijk het hele strand.
3: Voor nu hebben we een aantal zones aangewezen. De vraag is inderdaad of het hele strand rookvrij moet zijn. Ja, met die pilot hopen we meer te leren op dat punt. En te kijken hoe we daarmee verder gaan.
0: En welke zones zijn dat?
3: Nou, we staan hier bij de spot. Dus daar is een zone. Er is een zone een stuk verder naar het zuiden. Een stukje voorbij de centrale strandafgang. En dan nog een stukje nog verder op het strand. Nog een stukje verder naar het zuiden.
0: En geldt het dan alleen voor het strand? Maar ook voor het terras van de strandtenten?
3: Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Dat is dat is uiteindelijk een ondernemer zelf. Want die is een baas op zijn eigen terras, uiteraard. Maar wat ik begrepen heb, is dat ondernemers hier ook enthousiast over zijn. En er graag aan mee willen doen.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor de huisjes die op het strand staan.
3: Volgens mij buiten de zone nu. Dus dat is, en ook daarvoor geldt, wat jij in je eigen huis doet. Daar kunnen we weinig van vinden als gemeente. En ik vraag me ook af of we dat moeten willen.
0: Maar dit zou wel een hele mooie stap zijn.
3: Nee, zeker. Zeker. Het is een mooi pilot.
0: Nou, veel succes ermee.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Wethouder Lars Carré staat hier naast mij en op een heel schoon strand. Klopt dat?
4: Zo te zien is het een heel schoon strand. Het is net vloed geweest. Je ziet de donkere lijnen en het ziet er vrij schoon uit vanaf deze kant.
0: Geen peuken, hè?
4: Geen peuken, maar ik moet natuurlijk wel zeggen, die zijn natuurlijk wel klein. Mm-hmm. Dus als we misschien een paar meter naar voren lopen en tussen het zand gaan verroeten, dan komen we waarschijnlijk wel wat tegen.
0: Het zou wel mooi zijn als het straks helemaal rookvrij is, hè?
4: Ja, rookvrij zeker. En het, natuurlijk ook peukenvrij daardoor. Alleen, je ziet ook, het is net vloed geweest. Hè? Mm-hmm. Dus wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort... om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar het liefste zou je dat natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren... Ja. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
0: Maar wat is nu het belangrijkste? Het niet roken of het schoonhouden van het strand?
4: Beide. Ik ben wethouder volksgezondheid en ik ben wethouder strand. En we weten natuurlijk dat er ook een gezondheidskundig component aan roken zit. Maar er zit ook gewoon een milieueffect aan. Want één zo'n filter, dat vervuilt gewoon tienduizenden liters Noordzeewater. Waar ook onze kinderen weer in spelen en zwemmen. En de surfers die we hier hebben ook wel eens slokjes water binnenkrijgen. Dus het is Ja. En je kan het niet scheiden, denk ik.
0: Nee. Een geweldig initiatief. Nou, we gaan hopen dat het hele strand straks rookvrij is.
4: Ja, we gaan beginnen met 3 zones. Dan gaan we na een seizoen gaan we dat evalueren. En dan gaan we kijken wat we er verder in Zandvoort mee gaan doen.
0: Veel succes.
4: Dank u wel.
0: Nou, we staan hier bij mensen van Juttersgeluk. Zeg ik dat goed?
5: Ja, dat klopt. Ja. In Juttersgeluk is een stichting. En we gaan elke werkdag gaan we het strand op. En we halen het plastic en de peuken en alles wat onze mooie zee en strand vervuilt op. Dus,
0: ik heb begrepen dat jullie net even het strand op geweest zijn. En dat hele bakje met peuken.
5: We zijn net, denk ik, even een uurtje bezig. En we hebben al 100 peuken.
0: Onvoorstelbaar,
1: hè? Niet te geloven, hè? Ja, het is gewoon een beetje om je te schamen ook wel, soms. Ja. Eigenlijk.
5: Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een peuk, dat kan 1000 liter vuilen. Of 1000 liter zeewater vervuilen. Dus nou, reken maar uit. 100 keer 1000 liter hebben we gered. Dus dat is helemaal positief.
0: Maar spoelt dit aan of ligt dit op het strand?
5: Beide. Het spoelt aan. Het scheelt eraan wat voor wind er staat natuurlijk. Ja? Maar het meeste vinden we gewoon bij de strandbeetjes.
0: Oké. Okay. Ja. Het verbieden van roken op een stuk strand. Hoe reageren de mensen erop?
5: Ik denk dat het een proces is dat geleidelijk moet gaan. Ik denk niet dat je het gelijk moet verbieden. Maar gewoon informatie geven en zeggen waar het op staat. En wat het doet met de natuur. Ik denk dat het belangrijkste is een beetje bewustwording van wat roken is en wat het met je doet.
0: En wat is Juttersgeluk daarin?
5: Ja, Juttersgeluk is daarin dat wij de peuken oprapen en ook inlichtingen geven van wat de peuk doet met onze natuur.
0: En ja, nou ja, dan moet het wel een keer gaan lukken.
5: Ik hoop het wel, ja. Ik ben wel positief. Dus,
0: Over het hele strand ook?
5: Over het hele strand, ja.
0: Oké, nou, we gaan het zien en beleven.
5: Ja, dankjewel.
0: Zeer bedankt.
6: Mijn naam is Annemiek en ik ben ook werkzaam bij Juttersgeluk.
0: Oké, Annemiek, je zei net dat er heel veel narigheid in zo'n peuk zit. Wat zit er nou allemaal in?
6: Nou, sowieso zit er in een peuk microplastics. Onder andere ook zware metalen. Dus het is eigenlijk een chemisch bommetje wat mensen achterlaten op het strand. En dat is waar we eigenlijk de mensen op willen wijzen. Dat het gevaar is, zeg maar, voor de natuur. Kijk, we willen mensen niet meteen zeggen van met het vingertje wijzen. Maar mensen wel bewust maken van wat ze achterlaten op het strand. En daar willen we in eerste instantie iets aan doen. Dat mensen dus hun peuk meenemen in een asbak. Of we hebben ook draagbare peukenasbakjes op diverse plekken op het strand. Dat mensen daar gebruik van gaan maken. En dat ze niet klakkeloos die peuk maar overal op de grond gooien.
0: Ja, het is zo'n gewoonte.
6: Het is een gewoonte. En niet alleen op het strand, maar ook in dorpen. Ga naar een uitgaansstraat, neem de Haltestraat. Ja, als je daar doorheen loopt, 's avonds, dan ligt ook de stoep vol met peuken. Dus het is gewoon dat stukje bewustwording. En mensen proberen dan toch over te halen, zeg maar, om die peuk niet zomaar neer te gooien.
0: Helemaal goed.
5: De dieren zien het ook namelijk als voedsel. Ik denk dat het ook wel een belangrijk punt is.
0: Nou, heel veel succes ermee.
6: Dankjewel. En hopelijk bereiken we met al die luisteraars weer wat meer mensen.
0: Precies, en daar gaat het
6: om. Die daar dan weer over gaan nadenken en het woord verspreiden, zeg maar.
0: Ja, goed zo.
6: Dankjewel.
7: Ik wilde graag even centraal jullie allemaal welkom heten. En hartstikke leuk en goed om te zien. Nou, dat iedereen met zoveel zijn. En dat het rookvrij positief onder de aandacht is. En iedereen zo betrokken is. Eigenlijk zijn we al een tijdje in Zandvoort aan het nadenken over een rookvrij strand. En toen de raad vorig jaar een motie aannam om pilot te gaan doen met een rookvrij strand, vonden we echt van start. Dus we zijn met afdeling duurzaamheid, met schoon strand en met gezondheid natuurlijk om tafel gaan te kijken van hoe gaan we dit allemaal aanvliegen. Want gezondheid en een schoon strand zijn wel echt de redenen waarom we dit zijn gaan doen. En we hebben eigenlijk al heel snel gezegd van we moeten echt gaan starten daar waar de energie zit. Dus we hebben alle pachters benaderd en er waren er eigenlijk al 3 die direct zeiden van wij vinden dit heel belangrijk en we willen dit aandacht geven. Deels waren er al rookvrije terrassen, dus waarom niet meteen uitbreiden richting strand? Dus we zijn met z'n allen om tafel gaan zitten en hebben een plan bedacht. En dat heeft geresulteerd in 3 strekkingen hier op het strand. Eentje op de Zuid bij de reddingsbrigade en de watersportvereniging, die ook meteen enthousiast waren. Eentje bij Fenty Beach voor. En eentje waar we nu staan, bij de spot reddingsbrigade langs. En een stukje bij Lua Beach. Dus dat zijn ook leuk verschillende delen van het strand, maar ook verschillende stukken strand. Watersport, maar ook echt bij een paviljoen waar mensen recreëren. Dus we zijn heel benieuwd ook of dat nog verschil gaat maken in hoe het rookvrij gaat en hoe dat ervaren wordt. We gaan monitoren dit seizoen. En zowel Stichting de Noordzee, Juttersgeluk gaat er een hele grote rol in spelen. Maar ook de rookvrije generatie 2040 en de GGD zijn aangehaakt. Dus we gaan zowel tellingen doen als ook interviewen. En dan hopen we eind van het seizoen een mooi beeld te hebben van of dit een succes gaat zijn en wat de succesfactoren zijn en misschien de leerpunten. Dus dat even als aftrap. Wilde ik graag Lars Carré, de wethouder, nog even het woord geven. En daarna zijn we ook nog wel even benieuwd naar Stichting de Noordzee, die natuurlijk wat breder in het land al wat ervaringen op heeft gedaan. En ik denk daarna ook nog wel even leuk om van Juttersgeluk nog even wat te horen over de monitoring. En natuurlijk de Spot en Fenty en misschien de watersportvereniging over waarom ze meedoen en wat de ervaringen tot nu toe wellicht al zijn. Lars.
4: Dankjewel, Elisabeth. Fijn dat we hier staan met z'n allen. Wat Elisabeth al zei, naar aanleiding van een motie die in de gemeenteraad is aangenomen. Om te zorgen dat we een betere toekomst voor ons, maar eigenlijk onze generaties na ons teweeg brengen. Met een rookvrij strand. En de motie hield in, ga eens in gesprek en ga eens kijken of we een pilot kunnen realiseren. Want je ziet ook al gelijk toen die motie kwam, dat er, laat ik zeggen, best ook wat weerstand is. En de laatste, de borden zijn al enige tijd geplaatst. En als ik ook zie wat er op social media bijvoorbeeld geplaatst wordt, dan denk ik dat we bij bepaalde groepen nog een mindsetverandering teweeg moeten brengen. En dat is volgens mij ook het doel van de pilot. Pak het niet gelijk te groot en te breed aan. Maar begin op 3. En dan hebben we echt strategisch gekozen in de zonering van het strand van Zandvoort. Dan hebben we allemaal een plek waar de pilot gaat plaatsvinden. Zorg dat onze bezoekers, inwoners die naar Zandvoort komen, in aanraking komen met het rookvrije strand. En dat er uiteindelijk een mindset teweeg komt. We zijn hier bij de Spot. Dat was ook een van de paviljoens die een paar jaar geleden met een rookvrij terras aan de gang ging. Ik weet dat ik daar ook bij was. Ik weet ook de weerstand die daar was. En als ik nu zie hoeveel terrassen er rookvrij zijn, in al die jaren komt er iedere keer een beetje bij. En zie je toch dat het in de hoofden van de mensen is gaan zitten. En dat is ook het doel van deze pilot. We kunnen niet handhaven. Maar ik wil ook niet handhaven. Ik wil dat we met z'n allen het gesprek voeren. Dat we mensen aanspreken. Ik vergelijk het altijd als ik in een stiltecoupé van een trein zit. Dus ik mag daar praten, formeel. Maar er wordt wel gezegd, het is een stiltecoupé. En als ik daar praat, dan gaan medereizigers mij toch aanspreken dat het een stiltecoupé is en dat ik mijn mond moet houden en anders gaan ze me heel indringend aankijken om een coupeetje verder te zitten. Nou, dat vergelijk ik deze pilot ook. We hebben rookvrije gebieden, daar gaan we starten. Laten we elkaar nou daarop aanspreken door middel van borden die we geplaatst hebben. Maar ook gewoon, ik wou zeggen fysiek elkaar aanspreken, maar gewoon naar elkaar toe en een gesprek met elkaar voeren. En dan hoop ik, want er zijn landen ons voor, dat we uiteindelijk een groot deel en misschien wel alles van het Zandvoortse strand rookvrij gaan krijgen. Dank.
8: Ja, super fijn om hier vandaag te zijn. En als Stichting de Noordzee zijn we heel verheugd dat Zandvoort ook deze stap zet. Er was een onderzoek van Rebel ook 2 jaar geleden. Die hebben ook eigenlijk alle kustgemeentes gevraagd van hoe staan jullie nou in het draagvlak voor rookvrije stranden? Daar vond ik het zelf ook mooi om te zien dat ze eigenlijk zeiden, het liefst hebben we een geleidelijk landelijk verbod, wat net al werd genoemd. Maar dat alle gemeenten wel inzien van preventie is eigenlijk echt de route. En dat merken wij zelf ook in onze data. Wij verzamelen al 20 jaar data. In de Beach Cleanup Tour zien we elk jaar weer 50k tot 70k aan peuken. Zandvoort zat daar ook vaak op dagen tussen met 7k. Ik denk dat dat mooi overeenkomt. 7000 peuken aantallen. Ja, stuks. Het komt denk ik mooi overeen met wat Juttersgeluk natuurlijk ook heeft gevonden. En wat het, ja, de initiator is geweest voor dit initiatief. En dat bewijst volgens ons echt dat de data aantoont, peuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. Dus eigenlijk alle data is ook een onderschatting van wat er waarschijnlijk echt ligt. En wij zien steeds meer in de data dat kleine plastic fragmentjes, dat kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst. En ik denk dat daar ook de positieve communicatie van die rookvrije stranden in kan zitten. En wat wij zelf ook hebben gezien over de jaren is dat er onderzoeken zijn geweest, ook door het Erasmus Medisch Centrum, die echt aantonen het draagvlak wordt groter. En dat is denk ik ook een meer misschien stem die je niet online hoort, of die mensen misschien meer in hun hoofd hebben, die we ook hopen dat die eigenlijk naar voren komt bij deze rookvrije pilot. Dus we hopen eigenlijk dat er voor iedereen zo een stukje is op het strand, en dat het strand eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En ik denk zeker in de wereld waar een sigarettenfilterverbod, waar wij ook mee bezig zijn, nog heel ver weg is, zijn dit soort korte maatregelen dus enorm van belang. En ik denk als we kunnen leren van de ervaringen hier, dat andere gemeenten daar ook echt belang bij kunnen hebben. En dat het dus heel mooi is dat Zandvoort deze stap heeft gezet.
0: Ik sta hier naast Elsbeth Otten van de gemeente Zandvoort. Had het niet beter geweest om gewoon in één keer te zeggen van nou, we doen het hele strand?
9: Nou kijk, uiteindelijk zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Maar goed, wat toch wel het geval is, is dat je, nou ja, toch, mensen moeten toch wennen. Het is natuurlijk een openbare ruimte, dus het is ook niet zo vanzelfsprekend dat je daar ineens niet meer mag roken. En ja, wat we zeggen, we willen het ook niet handhaven en echt verbieden, maar we hopen echt dat gewoon door gedrag elkaar aanspreken en bewustwording, wat doet zo'n peuk nou eigenlijk als je hem in het zand gooit, dat we langzaam dat kunnen gaan uitbreiden.
0: En hoe lang loopt deze pilot bijvoorbeeld bij de spot?
9: Wij hebben gezegd dat we dit hele seizoen in ieder geval de pilot laten lopen. En gedurende het seizoen gaan we de peuken monitoren. Dus we gaan tellingen doen, kijken, neemt het nou af? Om te kijken van nou, heeft het nou effect? En we gaan ook gedurende het seizoen meerdere keren het strand zelf op om mensen te interviewen. Misschien nog een enquête uit te zetten hoe mensen het nou ervaren. En natuurlijk ook de partijen die meedoen gaan voor ons goed in de gaten houden. Wat zij zien gebeuren. Nou, die informatie allemaal samen gaan we aan het eind van het seizoen bij elkaar leggen. En vervolgens beslissen hoe verder.
0: Waren er ook strandtenten die tegen waren?
9: Er zijn strandtenten die hebben gezegd van nou, wij vinden het heel spannend. Wel een goed initiatief, maar wij durven op dit moment toch nog niet mee te doen. Want een heel groot deel van de klanten die komen roken gewoon. En zijn natuurlijk toch begrijpelijk bang dat mensen niet meer komen. Maar iedereen is, ik heb eigenlijk niemand gehoord die zegt van nou, ik vind het echt een belachelijk idee. Iedereen is wel enthousiast en vooral ook heel benieuwd hoe het gaat.
0: En hoe ligt het landelijk?
9: Nou, landelijk zie je dat er ook natuurlijk steeds meer aandacht voor komt. Ik zag toevallig gisteren dat het eerste rookvrije park gestart is. Dus je merkt dat het langzaam overal begint te leven. Dus ja, heel leuk dat we hier dan natuurlijk kunnen testen en wellicht een mooi voorbeeld kunnen zijn.
0: Zijn er meer plaatsen waar het strand rookvrij is?
9: Ja, in Den Haag hebben ze ook een rookvrij strand, zijn ze mee bezig. Noordwijk, weet ik, heeft vorig jaar ook een proef gedaan. Beverwijk sprak ik toevallig gisteren. Die hebben ook een stuk familiestrand dit seizoen voor het eerst rookvrij. Dus heel interessant om te volgen hoe dat daar overal gaat. Ja, zeker.
0: Nou, heel veel succes.
9: Ja, dankjewel.
0: En bedankt.
9: Dankjewel.
2: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
10: Ja, goedemorgen Zandvoort.
1: Goedemorgen Zandvoort. Ja, we steken het. Ik steek er geen een meer op.
10: Nee, het is nou helemaal klaar. Ik denk, ik maak het wat lekker lang, dan...
1: Nee, want we gaan door. Het is 11:45 een beetje.
10: In de krant stond een ingezonden brief van John Lemmens. En die zegt van... In de Dorpskerk werd tijdens de herdenking van door een veteraan aangehaald dat er in Zandvoort twee scholen vernoemd zijn naar verzetstrijders. De Wim Gerterbachschool en de Hannie Schaftschool. En de laatste dreigt haar naam te verliezen door een fusie met de Mariaschool. En de veteraan die daar was, is Wim Wertheim. En, die
1: nou, die was erbij. Want Wim Wertheim, welkom. Want je hebt zelf dit niet uitgesproken, hè?
11: Zeker, zeker.
1: Oh, ik dacht iemand anders, dat ik jij dat alleen geschreven had.
11: Nee. Het was een speech van, ik denk, een minuut of 6, 7. En aan het eind was er wat ruimte en mogelijkheid om dit nog te benoemen.
10: Ja.
11: En omdat het, via andere kanalen had ik ook gehoord dat het erg leeft. Ik heb er zelf al wat over geschreven. Dacht ik, ik pik het moment en laat het toch nog eventjes door de kerk gaan.
10: En de Hannie Schaftschool is natuurlijk een fenomeen in Zandvoort.
11: Nou, en de Gertenbach. Ik heb zelf op de Gertenbach gezeten. En de Hannie Schaft zijn zeker een fenomeen. Het kleurt eigenlijk een beetje een dorp. En ik vind het ook dapper dat twee van de scholen genoemd zijn naar verzetstijden.
10: Zeker.
11: En ik weet dat in de tijd dat ik zelf op de Gertenbach zat, was je ook trots op het feit dat een school zat die zo'n naam droeg.
10: Ja,
1: want het is nog niet zeker dat die naam weggaat. Hè? Want jullie hebben een beetje onderzoek gedaan.
11: Nou ja, misschien moet ik een stapje terug doen.
1: Ja?
11: Hè? Want hoe zijn wij, en dan heb ik het even over, ik sta daar geboekstaafd als veteraan, maar ik zit ook met Wilma Schaam. Maar die geloof ik vorige week was, ook in de stichting
1: Erfgoed.
11: En wij hebben een mailtje gekregen, al een maand of wat geleden, van iemand die zich daar erg ongerust over maakte. Die zei, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Hannie Schaft, verbonden aan de school, verbonden aan Zandvoort. Dus dat kan je niet laten glippen. En het idee dat die naam gaat verdwijnen, daar had ze echt wel moeite mee. Dus ze vroeg aan ons, kunnen jullie daar ook een beetje aandacht aan besteden. Dus vervolgens hebben wij een stukje in de Zandvoortskrant ingestuurd. En waarin we ook gezegd hebben, ja, moet je goed luisteren. Eigenlijk kan dit gewoon niet. En dat was de eerste stap. Daar kwam wel een boel reactie op. Maar we begrepen ook dat het niet de aanleiding was om nou die discussie te gaan veranderen. Dus vervolgens hebben wij nog een briefje gestuurd naar het bestuur van de school. Waar we een keurig antwoord op hebben gekregen. Dat moet ik eerlijk zeggen. Er klonk niks in door van een ressentiment. Absoluut niet. Dat was keurig. Maar zij zeiden, ja, moet je luisteren. We gaan twee scholen fuseren. En als je de naam van de een behoudt, krijg je gedoe met de ander. En ik snap dat ook wel. Dat is een argument wat in het samengaan wel opgaat. Maar tegelijkertijd vind ik dat we er fundamenteel over moeten nadenken of we dit nou echt wel moeten doen.
10: Ja, nou dat ben ik geheel met
1: Maar dat betekent wel dat de naam Hannie Schaft dan eventueel verdwijnt. Toch?
11: Ja, het is niet ondenkbaar. Ik heb begrepen dat er een soort enquête gehouden is onder de ouders van de leerling op die school. En ik begreep dat de uitkomst daarvan was dat er toch een andere naam gaat komen. Ja, eigenlijk het stukje, Ger, wat jij voorleest, kwam nadat wij in de kerk er wat over konden zeggen. En de discussie die dat teweeg heeft gebracht in het dorp, doet er wel toe.
1: Ja want dit kwam ook op Facebook, hè? Nou, er zijn enorm veel reacties opgekomen.
11: Ja.
1: Dat heb je ze waarschijnlijk zelf ook al gezien, hè?
11: Zeker, en die waren heel divers. Eigenlijk, in een tijd waarin het dan heel moeilijk is om de thema's als Holocaust en de oorlog te adresseren op bepaalde scholen, verdient dat echt juist aandacht door hun naam vast te houden. Uh-huh. Dan moet ik wel zeggen, en dat vind ik ook heel positief van Hannie Schaftschool, dat van de week hebben we die stolpersteinen gelegd en er was ook een klas vanuit de Hannie Schaftschool die daarbij aanwezig was en die dat heel mooi heeft begeleid eigenlijk. En dat was erg passend. Dus ik heb het idee dat het besef dat we er iets mee moeten bij de school wel leeft. Maar dat er een soort blokkade is omdat je één partij niet tekort wil doen.
10: Ja. Maar ja, als je straks de Jan Pieterse school hebt en je gaat al dit soort dingen doen. Je gaat naar het graf van Hannie Schaft om te kijken. Dan mis je toch heel veel van de lading.
11: Dat vind ik ook. En kijk, als je twee scholen hebt en de een heet Roerdomp en de andere Kieviet en je zet ze samen en je moet een nieuwe naam verzinnen, dat snap ik wel. Maar ik denk dat je de naam Hannie Schaft gewoon in die school moet laten verbonden laten zijn. Want het is iets heel anders dan de betekenis erachter is veel dieper en veel breder dan wat voor naam ook.
1: Ja, en de Mariaschool is natuurlijk verbonden altijd geweest aan het katholieke onderwijs. Hè?
10: Wordt het een katholieke school of een openbare school?
1: Nou, ik weet het niet.
11: Nee.
1: Katholiek of gewoon openbare school?
11: Ja, het is natuurlijk een sterke secularisatie.
1: Ja. Nee, maar vroeger was het natuurlijk erg verbonden aan de katholieke kerk. Dat is niet meer natuurlijk, hè, lijkt mij.
11: Nee.
1: Want ik heb met alle
11: respect voor de naam Mariaschool.
1: Ja, zeker.
11: Daar gaat het niet om. Maar het is ook niet helemaal meer van deze tijd.
10: Ja, mijn vader is natuurlijk hoofdonderwijzer geweest van de Hannie Schaftschool. En ja, persoonlijk zit ik daar natuurlijk ook wel heel erg in. Omdat ik ja, voor hem vind dat die naam moet blijven bestaan.
1: Ja, ik heb op de Marierschool gezeten. En ik zou het op prijs stellen wanneer dat... nee,
12: we zitten hier als wat oudere jonge mannen, laat ik het zo zeggen.
10: Ja. Ja.
12: En voor ons is het hele verhaal van de oorlog natuurlijk nog veel dichterbij. Hè, en Wim Gertenbach.
1: Ja.
12: Maar tegelijkertijd maakt dat juist dat wij er alert op moeten blijven dat die thema's behandeld blijven.
10: Ja.
12: En dat kan juist zo mooi als je een school hebt die naam draagt. Ja. En nogmaals, het idee dat die school echt wel wil hoor.
10: Ja.
12: Het is niet zo dat ze dat hele verleden willen wegpoetsen, tegendeel.
10: Ja, ja. Maar ja, dat is wat ik zeg, weet je wel. Ze gaan elk jaar op 4 mei nog steeds met de Hannie Schaftschool naar het graf van Hannie Schaft.
12: Zo is dat.
10: En ja,
12: dat is ook heel mooi.
1: In Overveen, ja zeker, absoluut. Ja.
10: Maar ja, er zijn meer dingen die kinderen verbinden aan de naam Hannie Schaftschool. Ja. Dus ze zullen daar veel meer mee te maken krijgen met de oorlog en met wat het geweest is en wat Hannie Schaft gedaan heeft.
12: Ja. Nou ja, dat vind ik ook. En vanuit de Stichting Joods Erfgoed, maar ook vanuit de veteranen, hebben een aantal keren lesgegeven op de Oranje Nassau School.
10: Mm-hmm.
12: Die hadden het zelf ook fantastisch voorbereid in die klas. En dat is ontzettend leuk om te doen en leerzaam. Je krijgt hele goede vragen van die kinderen die erover nadenken. En ik heb begrepen dat ook de Hannie Schaftschool daar open voor staat. Dus we gaan dat komend jaar graag doen.
1: Ja.
12: En het is eigenlijk fantastisch om te doen. Om kinderen die zijn heel open in hun vragen en heel direct en kunnen ze toch ongelooflijk goed inleven in wat er ooit gebeurd is.
10: Is het duidelijk wanneer er een klap op gegeven wordt?
12: Nee, het is
1: ja, want ze gaan eigenlijk dus al samen vanaf het begin van dit schooljaar. Hè? Ja,
12: eigenlijk wel. En, maar het is een thema wat toch ook bij hen wel...
1: Ja, dat denk ik.
12: Het is niet makkelijk af te tikken.
1: Nee.
12: En zolang het niet afgetikt is, ben ik blij dat ze hier voor de Zandvoortse radio nog iets over kunnen toetsen.
1: Ja, ja, want ja, je denkt toch wel dat het met het begin van het nieuwe schooljaar zal het toch wel bekend zijn, lijkt mij.
12: Ja, zeker. En ik mag hopen dat er nog over nagedacht wordt. Het is wat ik zeg, als je de roerdomp en de kiesdomp samen, dat is prima, dan krijg je een nieuwe vogelnaam.
1: Kiesdomp.
12: Ja, maar dit is...
1: No.
10: Ja, hier krijg je zo weinig mee.
12: Ja.
10: Ja.
1: Nee, maar goed, jij bent waarschijnlijk zelf ook wel geweest bij die scholen. Als voorbereiding voor te leggen van die stolpersteinen, neem ik aan.
12: Ik niet, wel bij de Oranje Nassau School.
1: Okay.
12: Bij het steenleggen van die stolpersteinen ook aanwezig is geweest.
1: Maar de interesse van die kinderen, dat is er wel, neem ik aan.
12: Absoluut.
1: Ja.
12: Zeker. En we hebben het pas ook gehoord dat je geschiedenisleraren hebt die zeggen, ja, het lijkt niet meer te beklijven.
1: Ja.
12: En het is niet het beklijven, maar waar het om gaat is dat je de bereidheid hebt om de discussie erover te voeren.
1: Ja,
12: en dat gaat ook wat verloren.
1: Mm-hmm.
12: Dus wat ik eerst al zei, we willen heel graag op die scholen lesgeven. En wij hebben ook het gevoel dat ze daar wel ontvankelijk voor zijn.
1: Ja, absoluut. Jij bent voorzitter van de Stichting Joods Erfgoed Zandvoort?
12: Ja, maar dan moet ik gelijk bij zeggen dat het meeste werk wordt door Wilma Schrama.
1: Ja, dat weet ik. Ja, ja, Wilma, die was vorige week hier inderdaad.
12: Ja,
1: die had interessante dingen te vertellen.
12: Ja,
1: er zijn er 17 gelegd, hè, afgelopen donderdag.
12: Ja, zeker. Op vier verschillende plaatsen.
1: Ja, vier verschillende. Ja.
12: En dat doet toch wel wat. Ja.
10: Absoluut, absoluut.
12: En mensen die dat hebben aangevraagd, die zijn ook ontzettend betrokken bij het verhaal.
1: Ja,
12: en, maken er een mooie ceremonie van. Dat heeft helemaal ongetwijfeld verteld.
1: Natuurlijk.
10: Mooi,
1: hoor. Nou, afgelopen 4 mei was je natuurlijk ook betrokken, hè, bij de herdenking. Jij bent ook meegelopen waarschijnlijk.
12: Zeker, het was een hele
1: was goed,
12: paardige...
1: Ja? Mooie man.
12: Ja, ik vond het fantastisch. En het lijkt wel drukker te worden, elk jaar.
1: Ja, leuk is dat, ja. Goed.
12: Smiddags hadden we nog als veteranen bij de onbekende soldaat even stilgestaan op het
1: Okay. Ja, we gaan er een eind aan breien.
10: Zeker.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren, want we worden zo uitgedrukt.
10: Dankjewel, Wim.
1: Luister vanmiddag ook naar... Stamford op zaterdag.
10: Stamford op zaterdag.
1: Van Rob Harms. Hartelijk bedankt.
13: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: ZFM Verkeersinformatie.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
16: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
17: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
18: Fotootje, fotootje aan de wand. Wie drukt jou het digitaalste af in Kennemerland?
19: Foto Menno Gorter in Zandvoort maakt dit sprookje waar. Pixels, negatieven, dia's of oude foto's worden mooi en scherp afgedrukt en vergroot. Kijk voor de onbegrensde mogelijkheden op www.fotomennogorter.nl. De moraal van dit verhaal? Analoog en digitaal, Menno kan het allemaal.
20: Een geduldig en luisterend oor. Voor al uw doe-het-zelf klussen vindt u bij ons Verstegens IJzerhandel. Alles is bij ons in huis om uw klus tot een goed einde te brengen. Gereedschappen, handbediend of zelfs elektrisch, schroeven, bouten, moeren, verf en bijts. U kunt het niet verzinnen of wij hebben het wel ergens liggen. Verstegens IJzerhandel, Pakveldstraat te Zandvoort, waar we alles zelf doen. Bezoek ook ons filiaal in Oeganda.

0: Adolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen- en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Adolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
1: Je maakt wat mee in het Adolfirama in Zandvoort aan Zee.

Shuffling. Maar de nummer 1 vorm, de nummer 1 vorm van miscommunicatie van een vrouw naar een man. Alle mannen hier met een relatie hebben dit ook een paar keer meegemaakt. Miscommunicatie van een vrouw naar een man, nummer 1, is een paar dagen voor Valentijnsdag. Ik hoef niks hoor. Nee, ik hoef niks joh. Valentijnsdag, veel te commercieel. Nee, Valentijn, veel kinderen man. We zijn al zo lang bij elkaar, we zijn toch het hele jaar door lief voor elkaar. Waarom speciaal deze ene dag? Belachelijk. Nee, ik hoef niks. Wij mannen communiceren simpel en duidelijk. Wij horen, jij hoeft niks. Nou, je krijgt niks. Logischer bestaat niet, simpeler bestaat niet. Je hoeft niks, je krijgt niks. Case closed en we kunnen verder met belangrijker in het leven. Aan het eind van Valentijnsdag, leg in jouw bed een potje zuur. En weer heb je geen idee waar het vandaan komt. Maar omdat je weet, ze is een beetje gek. En je wil niet een potlood in je nek riskeren 3 uur 's nachts. Vraag je toch voor het slapen, maar wat is er? Je hebt niks om een koffer Valentijnsdag. Hè? Maar je wilde niks. Je zei nog, je hoeft niks, dan krijg je niks. Als je iets wil, moet je gewoon zeggen, ik wil iets. Dan geef ik je het geld en dan ga je het kopen. Ja,

woke. Ik heb ook van die kinderen, die zijn ook zo woke. En vooral de oudste is echt zo woke als een speldcracker. Maar het leuke is, zij is nu heel woke. Alleen ze is vroeger, toen ze op de basisschool, is een keer verkleed gegaan als Zwarte Piet. Ja, dit is ze, de kleine racist. Ja, die tijd is natuurlijk onze schuld. We hadden haar natuurlijk nooit zo naar school moeten sturen. Het was nog een zwarte school ook. Dat is. Het was niet eens met Sinterklaas. Het was gewoon in juli. Dus de feiten, ja. Wisten wij veel wat Katie Cotty was. Nou goed. Dat,

0: Lock us down.
1: Ik hoor Filip bij ons de kamer binnen gewandeld komen. Jankie, jongen, jank. Je weet bij een kind dat het echt is als er zo'n soort Flintstone vlek van slot om hun mond heen. Dan weet je dus echt, hè? Ik zeg, wat is er aan de hand, jongen? Je kind een nachtmerrie gehad. Ik zeg, nog een beetje, kom hier, jongens. Wat is er aan de hand? Filip, kom eens hier, kom eens hier. Hem. Wat is er nou aan de hand? Ik heb een eigen droom gehad. Ik zeg, wat heb je gedroomd dan? Ik heb gedroomd. Je droomt dat jullie heel boos op mij waren. Ze zijn heel boos. En toen zijn jullie verhuisd. En toen hebben jullie mij alleen achtergelaten. Dat is erg. Ik zeg, Filip, jongen. Ik zeg, kom nou eens hier. Luister eens. Al worden wij nog zo kwaad op jou, dan zijn niet wij degene die moeten verhuizen, jongen. Kom nou. Kijk het eens, kom nou.

zei mijn moeder altijd, als je een appelpitje inslikt, dan groeit er een appelboom in je buik. Wat ben je dan voor een ziek wijf als je naar je kinderen wijs maakt? Mijn broer en ik lachen toen mijn moeder uit het ziekenhuis terugkwam. Ja, mama heeft een vleesboom. Ja, je hebt te veel vlees gegeten. Eigen schuld, dikke bult. Hadden mijn moeder uitleggen. Nee, maar dat heeft iets met elkaar te maken. Want een vleesboom, dat is een goedaardige verkleving in de spierwand van de baarmoeder. En dan zit hier beneden en daar komt geen vlees. Nee, zei mijn vader, in ieder geval te weinig.

Wat ga je dan lopen met Christine? Komen we langs een juwelierszaak. Ik dacht, nou zullen we het krijgen hoor. En ja. Oh, wat een mooie ring in de etalage. Ik zeg, oh ja. Ja, dat vind ik, oh, dat vind ik zo'n mooie ring in de etalage. Ja, vind je het echt een hele mooie ring? Ja, ik vind het echt een hele mooie, echt een heel mooie ring. Dus nou lopen we er morgen er weer langs.

Mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Rooie wijn is op. Ik denk, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie daar, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets. Zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek. Ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan is het dan wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem, maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nul. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Er kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij zwaartekracht zou kunnen opheffen of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietste er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Wham! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat, is hij speciaal gestopt met zijn fiets om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan, die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen.

0: Dag meneer Dekker, goeiedag. U spreekt met Ling. Ik bel u eventjes. U kent mij niet.
1: Nee.
0: Maar ik woon bij u in de straat.
1: Waar woont u ongeveer?
0: Ik zit op 318.
1: 318.
0: Ik ben die Chinese jongen die er sinds een paar maanden woont. Waar ik voor bel, ik ga vanaf morgen weer beginnen met de verkoop van illegaal Chinees vuurwerk uit huis.
1: Illegaal vuurwerk?
0: Ja.
1: Heb u daar dan geen problemen mee?
0: Nou, daar bel ik even voor, zeg maar. Dat iedereen die thuis is in de buurt, die bel ik even op om te zeggen van jongens, een beetje voorzichtig de komende weken. Met vuur, open vuur.
1: Vind je dat nou ook niet een beetje een raar gesprek? Ik bedoel, u waarschuwt voor iets wat eigenlijk illegaal is. En wat doe ik met die wetenschap?
0: Nou, ik heb een kilootje of 600 thuis opgeslagen liggen.
1: En we willen die de straat opblazen of zo?
0: Nee, liever niet. Liever niet. Maar ik laat het allemaal op in de gang bij mij. Doe er uiteraard voorzichtig mee. Ik leg er een kleed overheen. Een dik kleed. Voor de vonken. Millenniumslangen zijn het. Shanghai klappers. Chinese donderslagen. Dat spul, zeg maar.
1: U geeft u zelf wat bloot.
0: Ja, het moet eventjes maar voor de buurt, hè. Ja. Kijk, voor de rest natuurlijk niet.
1: Maar heb u daar geen bepaalde verantwoording daarvoor? Ik bedoel, als er dan iets misgaat of zo.
0: Ja, dan ben ik weg natuurlijk.
1: Ja, dan ben je weg, maar je kan toch geen schouwkelder aanleggen of zo?
0: Nou, misschien niet, maar aan de andere kant is het wel een ideetje. Want vorig jaar heb ik in Vlissingen, misschien heeft u het nog gelezen in de krant, een heel woonblok weggeblazen. In één keer, klap. Ah, dat was een foutje mijnerzijds.
1: Ik vind het een beetje vreemde zaak, hoor.
0: Ja, dat is het ook. Ik kan me dat voorstellen. Maar ja, kijk, ik heb liever dat u het nu hoort van mij, dan dat het later misgaat.
1: Gaat u nou al die mensen opbellen?
0: Nou, als ze thuis zijn wel, ja.
1: Ja, dat is toch een ding.
0: Maar het is voor mij van het grootste belang dat u niet de politie erbij gaat halen. Ik trek zo een 30, 40 roodjes uit die handel de komende weken.
1: Ja, daar schiet ik wat mee op. Als ik opgeblazen word, dan of ik nou, ik ben zelf dus in het verleden militair geweest. Ik weet donders goed wat
0: dat is. Ja, maar ik weet ook hoe ik er weer om moet gaan, hoor. Maakt u zich geen zorgen. Ja, behalve vorig jaar dan, maar dat was een fout van een kennisje van me. Is dat toch te roken bij die spullen? Ik had hem nog gewaarschuwd.
1: Ja,
0: kijk, u als militair moet er vanaf weten.
1: Als ik vroeger een landmijn op ga staan en ik zeg tegen mijn andere lui die daar in de buurt lopen, ik ga...
0: Ja, bespaar me eventjes dat oud-militaristische gebrabbel, zeg. Ik ben ex-pacifist, dus wat dat betreft. Even wat anders, zou ik bij u een doos of 40 kunnen stallen in de gang?
1: Nee, dank je lekker.
0: Hou die voor niks?
1: Nee, ik moet die rotzooi niet hebben.
0: In de gang, eventjes.
1: Nee.
0: Kleed eroverheen, niemand die het ziet.
1: Nee, ik kan...
0: Pas je erop met bloemen?
1: Nou, ik ga verder maar niet op de gesprek van u in, hoor. Ik heb al zoveel in mijn leven meegemaakt, maar zulke geintjes heb ik niet meegemaakt.
0: Nee, dit is zo... Kijk, dan kunnen we kijken of we bij u in de buurt wonen dan. Zal ik even... Wacht even, ik sta met mijn maat, die staat op het balkon hier. Die staat even wat aan te steken. Wacht even, hoor. We moeten even kijken of u het hoort. Oh, ziet u die flits?
1: Ik zie niks, geen flits, want ik heb alles gesloten.
0: Ach, kolonel, loop even uit die bunker, alsjeblieft.
1: Dan mag u wel eens tussen uw oren laten kijken.
0: Ja, ik vind dat u een rare toon tegen me aanslaat, eerlijk gezegd, hoor. Ik bel u op uit voorzorg voor de buurt. Kijk, en het hele zootje bij u. Het is
1: en u moet geen bepaalde dreigementen, want dan weet
0: ik... Wat zegt u?
1: Ik vind dat u een beetje dreigend overkomt.
0: Ik bel uit voorzorg voor de buurt.
1: Rare toon, u belt mij, ik bel u niet.
0: Met voorzorg voor de buurt.
1: Ik kan wel bijvoorbeeld een tank laten komen en bij u voor de deur.
0: Ja, dat had je in 1940 moeten doen.
2: Oh!
1: Ik vind dat...
0: Ja, meneer Dekker.
2: Jan.
1: Hou je mond.
0: Hou je mond? Hebt u het tegen mij?
1: Nee, ik heb het tegen mijn vrouw.
0: Hou je mond tegen uw vrouw? Dat vindt ze zeker wel lekker als je zo tegen haar praat als een ex-militair.
3: Nee.
0: Jawel, mevrouw. Ja. Mevrouw Dekker, kom, eerlijk zijn.
1: Luister eens, meneer, als u gaat dreigen,
0: ja?
1: Dan kan ik uw hele gesprek opnemen, dus dat heb ik alvast.
0: Ja.
1: Nou ja, en ik bedoel, als ik dan bescherming...
0: Bescherming. Kijk, u neemt het nou allemaal een beetje erg serieus, denk ik. Kijk, wat bescherming geeft, dat zijn die Bengaalse vibrators die ik hier heb staan. Daar heb ik 3 dozen van staan. Zal ik er even eentje op u afvuren?
1: Nou, kom nou, meneer, ik ga ermee stoppen.
0: Komt-ie. Mooi, hè?
2: Had hij opgehangen?
0: Opgehangen.

Wat weinig mensen weten is dat de vrouw van Klein Duimpje een reusachtige reuzin was en ze noemde haar Groot Pruimpje. Om Klein Duimpje in bed te helpen, haar vagijn was immers groot, had ze op weg naar haar clitoris broodkruimeltjes gestoken. En Doornroosje prikte zich aan een spinnenwiel en sliep 100 jaren sinds. En werd vervolgens weer wakker getikt door de odel van de prins. Niemand weet hoe mijn penis heet, maar doe gerust een gokje. Is het soms je repelsteeltje? Nee, het is mijn zwaffelstokje. Wel, godverdomme, zei de prins, nu kom ik er niet in. Nee, ik krijg mijn benen niet meer uit elkaar, zei de kleine zeemeermin. Maar niemand is zo lenig als de gelaarste kat. Die likt tijdens de seks ook gewoon zijn eigen gat. Dat is een van de Gebroeders Grimm. Grootmoeder, wat heeft u grote schaamlippen? Niet zeuren, doorlikken. Is het de grootte van mijn penis waardoor je gekrenkt steeds harder werd? Nee, zei de prinses, volgens mij lig ik op een ert.

Toen ik net uit de kast was gekomen als rechts, vond ik het nog steeds moeilijk om over te praten. Er heerst nog steeds een taboe omheen. Dat is nu wel anders. Nu spuit ik mijn rechtsheid uit over iedereen die het wel hoort. Rogier, wat ga je stemmen? Het maakt niet uit als het maar rechts is. Rogier, wat vind je van de grenzen? Dichtgooien. Rogier, wat vind je van klimaatverandering? Gelul. Rogier, wat vind je van homoseks? Geil, bij vrouwen. Wat vind je van homoseks bij mannen? Ook geil, als ik drugs op heb. En dan moet ik ze altijd corrigeren. Dan zeg ik, luister, homo-haat en homofobie, dat is niet iets rechts. Homo-haat zit bij de moslims. Ik heb geen probleem met homo's, ik ben jaloers op ze. Ik kom zoveel leuke mannen tegen in mijn leven. Lieve mannen, aardige mannen, hilarische mannen. En dan denk ik, waarom wil ik nou niet met jou neuken? We zouden zo goed zijn samen. En tegelijkertijd kom ik zoveel vrouwen tegen waarbij ik denk, waarom wil ik nou in godsnaam met jou neuken?

de kleine enquête. Wie heeft de kinderen, zeggen Jo? Moet je eens opletten. Wie heeft er geen kinderen? Hyper de piep. Zo leuk zijn je kinderen nou. Ik ben erachter gekomen dat woke online heel iets anders is dan woke in het echte leven, zeg maar. Dat is, bijvoorbeeld, je hebt zo'n trend op social media, heb je dan van vrouwen met een maatje meer. En die gaan dan bikinifoto's plaatsen met de hashtag body positivity. En dan zijn er weer mensen die gaan dan reageren met, oh, wat goed dat je dit doet. En wat dapper dat je dit durft. Maar vorige week was ik met mijn kinderen in zo'n subtropisch zwemparadijs. En toen zag ik dus ook twee vrouwen met een maatje meer in de bikini. En daar ben ik ook even op afgestapt. Ja, daar heb ik ook even tegen gezegd van, oh, wat goed dat je dit doet. En wat dapper dat je dit durft. Nou, online werkt het dus beter.

Ik ben nu 10 jaar getrouwd met mijn vrouw. Sinds vorige maand. Vorige maand waren we 10 jaar getrouwd. Ja, daar was ik heel blij mee. Ik zie ze nog altijd even graag. Het geheim van een goed huwelijk, dames en heren, is communiceren. Zo weinig mogelijk communiceren. En zo weinig mogelijk samen in een auto zitten. Een vrouw kan u tot waanzin drijven in een auto, hè? En bijvoorbeeld, je zit op een baan aan het rijden waar dat je 70 km per uur mocht. En voor u rijdt er iemand 40 km per uur. Dat is een verschil van... Dat is veel verschil. Dan kun je als man al eens ergeren. Hè? Dan kun je als man al eens ergeren en je moet dat even ventileren. Gewoon even uiten, even roepen, even een klootzak, je gaspedaal staat rechts, gaat ergens anders dood, sterf, brand in de hel. Sorry, hè? Dat toch goed, dat toch goed, dan is het opgelucht, dan is dat eraf. Wat dat niet goed doet, dames, is dat er dan iemand naast zit om te zeggen, en, denk je nu dat dat gaat helpen?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort.

hele goede morgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg Selma en Helma. Ook Frank en Mirella komen eraan. Maar eerst hoort u de twee Jantjes. En dat is natuurlijk onder andere Jantje Hendricks. Geboren in Weert op 15 januari 1923. En overleden al daar op 21 januari 2009. Als Nederlandse zanger en accordeoniste. En Hendricks vormde samen met Johnny Hoes het duo De Twee Jantjes. En ook had hij nog samen met zijn vrouw Ria Roda het duo Jan en Ria Hendricks. En ze brachten grammofoonplaten uit met nummers die u waarschijnlijk allemaal kent. En u hoort nu De Twee Zwervers, oftewel Jantje Hendricks en Johnny Hoes met De Zwervers. Luister.

Voor de muziek van Selma en Helma met de trouwdag van Lily Marleen. En daarvoor hoor u Frank en Mirella met Verliefd, Verloofd, Getrouwd. En de volgende artiest die maakte in de jaren 50 een hoop opnames. En de volgende plaat die ik voor u ga draaien komt uit 1955. Uitgebracht op Columbia Records. Het is nog een vernieuw plaatje. Het is een beetje folk, wereldmuziek en country. En hij zingt over de plaats Volendam. Oftewel Volendamse jongen. Nu hoort u Bobby Klein. Het Volendamse jongen.

0: relationship.
1: Dat was Bodine Monet bij ons in de uitzending ooit geweest. Dit is een opname die wij hebben gemaakt hier in deze ZFM Zandvoort studio. Dat dateerde alweer van december van het afgelopen jaar. Dus dat is al een tijdje terug. Maar Bodine Monet die zat afgelopen jaar in de popronde. En die komt terug uit Zandvoort. Ja, en dan ben je natuurlijk bijna verplicht in een programma als deze dit te laten horen. Daarvoor hoorde je Howard Jones en Things Can Only Be Better. Nou is er natuurlijk iets van een weerbericht. Maar tegenwoordig zoeken wij ons suf naar een goede lokale weersite. Maar die is er dus niet. Dan doe ik het gewoon met de afbeeldingen zoals die bekend is op een van de andere weersites die je dan kan raadplegen. Maar goed, ik zal het wel geven. Vandaag is het nog gewoon best een dag dat je buiten kunt zijn. 19 graden. Volgens de buienradar schijnt er nog wel even een druppje regen straks te gaan vallen na 4 uur. Dus dat moet je even rekening mee houden. Er staat een noordelijk windje. En morgen is het ook redelijk goed weer. Dan ietsje minder warm als vandaag. 16 graden met een noordoostenwind. En maandag, dan wordt het iets veranderlijker wat betreft het weer. Het wordt licht wisselvallig met af en toe wat regen. Niet gek vele hoeveelheden, want dat dan wordt weer wel gezegd. Het wordt ook een stuk frisser. Het wordt 12 graden, want er staat een noordenwind. En dinsdag en woensdag, dan lijkt het wat de temperatuur iets beter te gaan verlopen, 14 graden. Maar het houdt niet echt de wensen over. En dat is voor met name de wereldse smaker die het weekend erop zitten. Dat is vanaf Hemelvaartsdag. Wordt het toch wel even een beetje, ja, kijken van jongens, gaan we dat nog een beetje leuk, er doorheen komen. Maar vooralsnog zijn het wat gematigde temperaturen voor Edwin en de zijnen die dat festival organiseren. Kun je je te goed doen aan verschillende soorten voedsel wat uit alle windstreken van de wereld komt. Met foodtrucks moet je maar even komen kijken. Dus dat is komende donderdag vanaf Hemelvaartsdag allemaal te zien. Weer eventjes terug naar de jaren 80. Dat is toch een van mijn persoonlijke favorieten. En dat nummer is, als er dan wat tenminste uit die toverdoos komt. Maar het schijnt weer even dat hij weer vast aan het lopen is. Ja, dan duurt het eventjes. Zo mooi zo'n rondje. Kijk, daar komt hij al. Dat is Foreigner met That Was Yesterday.

zeg dat deze dame iets te maken heeft gehad met Prince, dan zit iedereen aan de andere kant. Is dat zo? Jawel. Want zij was de voormalige liedzangeres van Vanity Six. Het was als een soort van satellietgroepje van Prince destijds. Toen besloot zij Vanity zelf om ook solo pad te bewaken. En dat heeft ze dus gedaan met onder meer dit nummer, Under the Influence uit 1986. Dat is ook alweer een lange tijd terug, 40 jaar geleden. En ik weet nog dat ik dit plaatje ging kopen bij Atalos Records. Want dat was dat helemaal aan het eind van de Amstelveenseweg. Tenminste, aan het eind van de Overtom en het begin van de Amstelveenseweg. Ik moet goed zeggen. Werd bestuurd door een Griek, Ilias Tsakomakides. Die man was 20 jaar ouder dan ik. En die zei, nou die ga je vast wel nemen en dat wordt een hit vanwege de sproetjes. Dat zei hij ongeveer met die bewoordingen. Goed, wat denk je van, hey, die Rob Harms, wat klinkt die anders? Nou, Rob is er niet. Ik ben de inval Rob Harms. Mijn naam is Jaap Koper. Ik doe ook een radioprogramma tegenwoordig bij deze omroep, maar dan op de donderdagavond. En nou is het de omstandigheid dat dit programma wordt herhaald tussen 2 en 5 op de maandag. En dat programma wat ik zelf doe op donderdag, dat wordt tussen 6 en 9 op de maandagavond gedraaid. Ja, dat wordt herhaald. En dan betekent dus dat je van mij niet af bent op de maandag. Er zit een tussenuur eigenlijk tussen, dus dan kan je nog snel wat eten. Ja, of dat goed voor de spijsvertering is, dat weet ik niet. Maar goed, we gaan weer even lokaal doen. Want ja, we hebben natuurlijk ook zelf wat muzikanten, of beter gezegd, muziekmakers rondlopen. Deze jongens zijn zeer bekend, want ze hebben een deal gesloten een paar jaar geleden met Top Notch. Toch wel een gerenommeerd label. En dan heb ik het over Siggy in Dienst, mijn voormalig buurjongens uit Zandvoort Noord. En dit is best wel een geinig nummer. Ruben Anneke hoor je daar ook. Vlaggen in de wind.

Voor alle moeders, want het is komende zondag moederdag. Als je het niet vergeten bent, want ja, als je het wel vergeten bent, dan heb je nogal een serieus probleempje. Want je moet dat natuurlijk net wel oplossen. Want moeders verdienen de aandacht. En Mama Said was een van de nummers die Melanie Ryan heeft uitgebracht. Want dat is de dame die je hebt gehoord. En bovendien, deze Melanie Ryan is al twee keer bij ons over de grond geweest om live het een en ander te laten horen. Geldt niet voor de jongens uit Zandvoort Noord. Ja, die hebben een bepaalde status, dus dat wordt wat lastiger. Zing hier ineens met Ruben Arnink met Vlaggen in de Wind. De tweede klassieker in dit uur is een nummer wat geschreven is door George Harrison. Iedereen denkt van dat mooie nummer Over de Zon. Ben ik even weer kwijt welke dat nummer. Hier komt het dan. Inderdaad, die. Of Sometimes. Nee, dit is die andere. While My Guitar Gently Weeps van The Beatles.

De tijd dat hier nog het programma De Kant nog was, op de dinsdagavond, nee, dinsdagochtend moet ik zeggen, tussen 10 en 12 plaatsvond. Toen hadden we het er wel eens over als we dit nummer er wel eens bij pakten met George Harrison en de Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Toen werd er altijd verteld, ja, Lennon en McCartney schreven het meeste werk van de Beatles. Ja, het werd er gezegd, joh, George, schrijf ook even wat, want dan vang je mee in de royalties. Nou, dus George Harrison deed dat ook. Maar stiekem, moet ik je eerlijkheidshalve zeggen, heeft hij naar mijn idee toch de mooiste Beatles-nummers geschreven. Maar dat is mijn overtuiging. Maar ik word ter plekke, denk ik, afgeschoten door de grote Beatles-fans. Die zeggen, ja, maar McCartney en Lennon deden dat ook heel erg goed. Maar goed, zo'n meningsverschilletje, denk ik. We gaan dit uur afsluiten, want de eerste uur deze Zandvoort wordt op zaterdag van zaterdag 9 mei, zeg ik het goed? Ja, is een beetje aan het eind gekomen en het is ook weer een nummer uit de jaren 80. Je hoort het al een tromgeroffel, want die is van Phil Collins en de dame in kwestie is van ABBA. Dan heb ik het over Frida en haar solo nummer I Know There's Something Going On.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.
4: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze.

0: Sí.
1: Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen?

0: Just about. Kaplaars. Kaplaars. Rubberen laarzen. Van die branen. Wel een beetje poekleur. Kaplaars. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar dan van rubber. Rubberen laarzen. Voor manusie. Om genade te vissen. Kaplaars. Kap, kaplaars. Kaplaars. Ben je toch niet doof? Rubberen laars. Kaplaars. Van die rubberen kaplaars. Maar dan wel waterdicht, trouw. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaars. Knappe kaplaars. Trek jij mijn laars even uit? Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaars. Je bent er niet achterlijk. Kaplaars. Schat, trek jij mijn laars even uit? Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb je ook lieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Maar dan van rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door, kaplaars. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk.
1: Er gaat ergens een kassa af, ergens in Zandvoort, hoor. Dat weet ik. Als wij dit draaien, dan worden er weer gewoon Buma-rechten afgedragen. En die komen terecht op de bankrekening van één Ger Loogman en één Frank Paardenkoper. Dus dat krijg je als je dingetje draait met kaplaarzen. Ken je dat liedje, Piet, of niet?
2: Nou, ik ken het wel, maar ik ben niet... het is natuurlijk een Zandvoortse bijzonderheid, maar... Ja. Ik raak er niet van onder de indruk.
1: Nee, goed. Waar raak jij wel van onder de indruk? Van die wedstrijd waar je nu naar zit te kijken? Want normaal gesproken zit jij naast me bij de thuiswedstrijden. Maar,
2: Nou ja, dat komt wel eens voor. Dat klopt inderdaad. Nou, we zitten natuurlijk hier nu op het sportpark Noordse Bossen.
1: Ja.
2: Noordse Bos. En dat is in Broek in Waterland. En de reis naartoe is een idyllische reis. En je ziet hier dat... de hoogbouw vervangen wordt door hele oude nostalgische huisjes. We hebben hier ook een tribune waar die twee regels breed is en waar ongeveer 2 keer 100 man naast elkaar kan zitten. Heel apart. We hebben een heel leuke kantine. Het is hier echt een de kerk erachter, de begraafplaats ernaast. Het is echt een plaatje echt uit een boek, zeg maar, van een voetbalvereniging in Nederland. Maar die bestaat. En dat heet SDOB en dat is in Broek op Lange Dijk. En we zijn daar om 2:30 begonnen met onze competitiewedstrijd. SV Zandvoort staat er niet al te best voor in de competitie, maar dat weten we allemaal. En dit is wel heel belangrijk dat we hier vandaag toch proberen 1 of 3 puntjes weg te halen. Want we hebben de punten hard nodig. En vandaag hebben we met de persoonlijke bezetting missen we vandaag Nigel Christine. Die is geschorst en die is vervangen door Jesse de Haan die weer terug is. Dus dat houdt het een beetje in evenwicht de boel. Maar eigenlijk wat er gebeurde na 22 minuten toen viel onze verdediger achterin. Dani Kierkegaard heeft uit moeten vallen met een toch wel ernstige blessure. Dus Dani is inmiddels van de meest van Galen. Dat is het persoonlijke gebeuren wat er allemaal gebeurd is. We zijn inmiddels in de 34e minuut van de eerste helft. Na 9 minuten was er een fraaie aanval. Ja, fraai. Een beetje gemakkelijk door het midden gingen we in het begin. We hebben vandaag ook een nieuwe centrale verdediger door een nieuwe omzetting. En dat is Luc Steenkist. Dus die moest rennen. Maar goed, de bal ging door het midden en dat was redelijk makkelijk scoorde SDOB 1-0 na 9 minuten. Daarna zijn we toch wat meer in de wedstrijd gekomen. En we hebben wel in de 14 minuten kregen we nog een bal van de lijn gehaald. De keeper was geplaceerd, maar toch in tweede instantie kon de bal van de lijn gehaald worden. Dus geen 2-0. Daarna zijn er twee mooie aanvallen geweest van Zandvoort. Menno Ypenburg, die bezet vandaag de rechtervoorpositie. Met twee mooie acties was hij erdoor en twee voorzetten. En die gingen er net niet in, maar de keeper stopte er een keer in. Maar in ieder geval een paar goede aanvallende acties. Net was er nog een corner van Zandvoort en die werd genomen van Karsten Vries naar Jesse de Haan. En die haalde met links uit en de bal ging heel vervelend aan de buitenkant van de paal. Niet langs de paal, maar net tegen de buitenkant van de paal. En het werd geen doelpunt. Dus we zijn inmiddels in de 35e minuut en de stand is 1-0 voor SDOB. En nogmaals is hier een prachtige, ik heb ook de plaatjes gestuurd en die zien er echt fantastisch uit om te kijken naar zo'n club in zo'n omgeving. En het is ook prachtig mooi weer. Het kunstgrasveld, de hitte komt er vanaf, dus dat is ook niet lekker voor de spelers. Het is echt hier volop zon ook. En het wordt een zware strijd voor Zandvoort, maar opgeven doen we nooit. Dus middels een aanval van SDOB en de keeper is attent. Onze Mika Bloem die komt uit de goal en kan hem er verder ernst voorkomen. Weer een aanval van SDOB. Over rechts dit keer. De speler gaat hem, lijkt hem voorbij te gaan, maar ik denk dat hij ook bijna de achterlijn voorbij is. En ja, hij is de achterlijn voorbij en het is een achterbal. Na 35 minuten spelen is het 1-0 voor SDOB en ik kom terug hopelijk met betere berichten.

Best een energiek nummer van de Rolling Stones. Rock and a Hard Place. Daarvoor hoorde je Dua Lipa met Houdini. Dat nummer wat je nu hoort, dat doet mij toch een beetje denken aan het moment dat ik samen met de heer Veuge een speciale zondagmiddag hier had met volgens mij Roderick Keur. Die is een enorme Rolling Stone fan en dat was de aanleiding van het meest recente album wat ze toen hadden uitgebracht. Die titel is mij ontschoten, maar daar hebben we een hele middag aan opgehangen wat betreft het geluid van de Rolling Stones en dat die jongens nog steeds bezig zijn. Nou, het zijn gewoon oude heren wat dat er gaat. Dua Lipa dus, die hoorde je ervoor met Houdini. Dat is een beetje een Houdini act. En dat hoop ik dat de SV Zandvoort dat voor elkaar gaat krijgen. Want ja, beter is het op dit moment niet met die 1-0 achterstand. Maar goed, we gaan vrolijk verder met twee nummers die een beetje de dance classics kunnen worden genoemd. Dit is de eerste. Mildred Scott, of Millie Scott, met Prisoner of Love.

0: dus twee nummers achter elkaar draaien. Dat gaat dus even mooi niet door. Want ik werd weer eventjes gecorrigeerd. Want ik zei net dat het 1-0 stond voor de SDOB uit Broek in Waterland. Maar Piet, er is inmiddels nog wat veranderd met de rust, toch?
1: Ja, we hebben een prettige verrassing op het sportpark Noordse Bos hier in Broek in Waterland. Echt een fantastische ambiance. De foto's heb je nog te goed.
0: Ja.
1: Maar het is in de 42e minuut, op de 40e minuut, een doorbraak over rechts van Menno Ypenburg. Die toch al wat wapenfeitjes achter zijn naam heeft staan deze wedstrijd. Een prachtige mooie voorzet in die landde bij Rick de Haan. En Rick de Haan die wist niet beter te doen dan, of niet meer te doen dan een droge knal te geven. En het was 1-1. En toen ik bezig met allemaal administratieve bescheiden, iedereen informeren over die 1-1. En amper keek ik en toen zag ik Otman Vertoet naar weer een aanval. Maar dan deze keer een beetje over links van Jesse de Haan af. Van de linker speelt linkerspits. En Otman Vertoet die schoot in de 44e minuut de 1-2 binnen. Dus we zijn inmiddels zijn we aan het rusten. En de wedstrijd is gekanteld. En al in ieder geval de stand. Het spel nog niet wat mij betreft. Maar we hebben SCOB zowel iets sterker. Dat is gemiddeld maar... De laatste 20 minuten is constant verbeterd in zijn spel. En nogmaals, omstandigheden zijn zwaar en moeilijk. Dani Kierig goed vervangen. En, we hebben nog 3 kwartier te gaan, maar voorlopig staan we aan de goede kant van de score. Rust bij SDOB Zandvoort. 1-2 voor Zandvoort.
0: Goeie berichten dus vanuit Broek in Waterland. We gaan verder met de muziek. Dat is de beloofde. Rick James, die hoorde ik van de week toen ik hier met dat andere programma bezig was. Uit de radio komen. Ik denk, dat is een mooie voor zaterdag. Hier is Give It To Me, Baby.

twee nummers achter elkaar. Rick James met Give It To Me Baby. Aan het begin van de jaren 80 komt van het album Street Songs. Het was een wat uitgebreide versie. En dit is een verzoek van iemand die Walter heet. En vroeger hier ook een radioprogramma heeft gedaan. En wij hebben met z'n tweeën af en toe dit nummer gek genoeg heel veel gedraaid. Maar de anderen alleen niet. Dus het is beperkt gebleven tot deze twee. En tegenwoordig is Walter de woordvoerder namens het gemeentebestuur van Zandvoort. Zo zit het in elkaar. Ja, ik krijg hem binnen dus. Ja, dan draag ik hem dus. Veline met alleen. We hebben nog even tijd om wat andere dingen te doen. Ja, bijna, ja. Want anders krijg ik op mijn sodemieten van Rob. Want dan die zegt, even één ding niet gedaan. Dat is de evenementagenda. Ja, die zullen we dan nog eventjes behandelen. Want er is een langlopende expositie te zien. De tentoonstelling De Weg naar Zandvoort. 200 jaar badplaats. Want dat is door Zandvoort een beetje uitgeroepen dit jaar. Het 200 jaar badplaats. In het Zandvoort Museum gaat dat namelijk over het ontstaan van Zandvoort als badplaats. En dat heet dus De Weg naar Zandvoort. Aan de hand van originele documenten, tekeningen en objecten wordt in de aanleg van De Weg naar Zandvoort en de bouw van het Groot Badhuis in 1826 belicht. En de tentoonstelling geeft een bijzondere inkijk in de ontstaansgeschiedenis van Zandvoort als badplaats. Ik zeg dit, want vandaag is die tentoonstelling dus begonnen en die loopt dus door tot en met september. Dus dan weet je in ieder geval dat dat nog eventjes doorgaat. Daar zit nog iets bij, als het goed is. Namelijk 200 jaar Jutten van vroeger en nu. En dat is in het Juttersmuseum. Dat is een beetje bij de rotonde waar, waar het casino heeft gestaan. Of waar het pand van het casino, het voormalige casino, nog steeds staat. En speciaal voor het jubileumjaar is er een openstelling van het Juttersmuseum over Jutten van vroeger en nu. Jutten uit armoede naar bewustmaking van gejutte spullen zoals schadelijke dingen voor milieu en hergebruik. In het Juttersmuseum kun je een verzameling aan spullen zien die op het strand zijn gevonden. Maar iedereen kan jutten. Maar echte strandjutters, die gaan 's morgens vroeg om op. Ik moet het goed zeggen. Die staan 's morgens vroeg op. En gaan dan op het strand en kijken wat er is aangespoeld vanuit zee of is achtergelaten op het strand. Zeker na een flinke storm kan dit heel veel zijn. Hoewel dat nu niet helemaal de tijd van het jaar is, want we gaan een beetje op naar de zomer. Boeien, visnetten, parfum, aanstekers, oude botten, hele en halve poppen, oud oorlogsmateriaal, schoenen, speelgoed, brillen, flessen, post, resten van schepen of vliegtuigen, stukje metaal van bijvoorbeeld een NASA-raket. Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig of dat geweest zou kunnen zijn. Ze zeggen het. En je kunt het zo gek niet bedenken. Dat is er dus allemaal een beetje te vinden als je goed je ogen open zet en 's ochtends vroeg op het strand loopt. Veel van wat in zee drijft komt op het strand aan land. En een deel van die spullen die aangespoeld zijn op Zandvoort vind je in het Juttersmuseum. En hier zie je dus wat de zee geeft. Nou, wil je dat allemaal bekijken, dan kan dat op woensdagmiddag van 1 tot 4... of zaterdag van 12 tot 4... en anders zondag van 12 voor 4. En dan is er natuurlijk nog het festival Vloed, wat in aantocht is. Dan moet ik ook nog eventjes weer kijken in mijn eigen app, want ik schijn ergens iets bij betrokken te zijn. Want ik heb een, ik zit in een appgroep wat betreft het radioprogramma wat ik op donderdagavond doe. En daar aan vastgekoppeld is ook iemand bezig geweest die dat geregeld heeft. Die heeft een beetje dankbaar gemaakt of gebruik gemaakt van mijn netwerk. Want anders wordt het allemaal een beetje te veel. Er is op donderdagmiddag, waar ik, zei de gek, dan iets moet gaan doen. En dat is muzikale verhalen. Daar moet ik wat gaan vertellen aan de hand met drie gasten. Bieke is de gast. Sterre Weldering is de gast. En Mezes is de gast. Mezes, die ken ik van nog niet zo lang geleden dat hij hier in de studio was, maar ik ken hem eigenlijk al veel langer, want hij heeft ook deel uitgemaakt van die popronde van vorig jaar. En Mezes die gaat daar een aantal nummers laten horen. Ook hij heeft een achtergrond en daar gaan we over praten. Dat zul je dan meemaken als je daarbij bent. En het is in het Zandvoort Museum.
Daarbij zitten ook dus Sterre Weldering uit Alkmaar. Die is ook hier eerder geweest in deze studio. En Bieke, die heeft nog meegedaan tijdens de Rob Agda Award van dit jaar. Dus dat is dan van op 14 mei. Dus ik preek ook een beetje voor de eigen parochie. Maar er zit nog, natuurlijk nog veel meer in. Want het loopt door dat hele weekend. Festival Vloed. En dan heb ik nog een boekje wat ik hier heb liggen. De Wereldse Smaken van 14, 15, 16 en 17 mei. Vorig jaar was Hemelvaartsdag een beetje achter in mei. Maar goed, er is van alles en nog wat te doen. Donderdagmiddag op 14 mei op Hemelvaartsdag om 17:30 trapt Van Kessel eigenlijk het hele verhaal af. En dan kan er weer gegeten en gedronken worden op het Gasthuisplein. Het is een festivalplek helemaal ingericht. Daar kun je dan terecht. En dat gaat nog wel even door. Want er wordt volgens mij ook nog muziek gemaakt. Bijvoorbeeld op zaterdag 16 mei tussen 22:30. En er zit dus een behoorlijke muzikale omlijsting. En Street Acts die sluiten eigenlijk op de zondag van 3 tot 9 min of meer het hele verhaal af. De onvermijdelijke DJ Lady Mix is daar ook te zien tussen 6:15 en 7:00. En ook met die DJ Lady Mix, daar is nog wat mee, want die heeft haar jubileum dit jaar. Ik geloof dat ze 20 jaar al bezig is. Dat is het verhaal. Dan moet ik nog even iets corrigeren wat betreft het verhaal wat de doelpuntenmaker betreft. De tweede doelpuntenmaker van de SV Zandvoort. Want Piet zegt in zijn enthousiaste, het is Rick Daan. Nee, dat is Jesse Daan. Want Rick voetbalt al een lange tijd niet meer. Maar Jesse die scoort de balletjes erin. Ik krijg het nu ook terug. Dus wat dat gaat. Ja, want hij maakte dat in zijn verslag een beetje duidelijk. En ik denk, dat klopt niet helemaal. Maar goed, het gaat over echte mannen in het veld daar. En daar heeft Joe Jackson, serieus gesproken, nog wel een heel mooi nummer over gemaakt. En dat komt uit 1982. Real Man.

0: eigenlijk vind ik dit stiekem toch een van de betere soundtracks uit de Bondfilm Adele. Bij de James Bond film Skyfall. Nou, of de lucht gaat vallen op het terrein van Broek in Waterland. Dat horen we nu van Piet Pijper. Want die zit nog steeds bij de wedstrijd SDOB tegen SV Zandvoort. Vertel.
1: Ik zit hier bij de wedstrijd. Ja? Ik zit inmiddels op een tribune. Dat is echt een fantastische tribune. En daar zit ik goed. En ik zit uit het zonnetje. Want het zonnetje is behoorlijk heet. En het is een hele leuke tweede helft. Dat SDOB, die wil natuurlijk niet verliezen. Die hebben niets te winnen of te verliezen. Maar verliezen willen ze niet. En ze doen er ook alles voor om zeg maar die achterstand om te zetten in een gelijke stand dan wel nog meer. De onze staan goed te verdedigen. Mika Bloem die heeft inmiddels al wat vrije reddingen verricht. En daar is hij ook voor natuurlijk. Daar heb je de keeper voor in de goal staan. En hij doet het vandaag echt goed. En het is goed. Zojuist was er een kans voor Rick de Haan. Die ging mooi door over links. En die schoot hem tegen de paal aan. De paal van SDOB. En hij spatte eraf. En hij ging er niet in. Even later aanval van SDOB. En daarbij ook een afstandsschot van SDOB. En die kwam boven Luca. Boven Mika bedoel ik. Niet die Luca, maar Mika. Mika Broem heet die. Die kwam die op de lat. Dus we hebben de paal en de lat het laatste kwartier gedraaid. Dus het is toch een beetje een rommelige wedstrijd. Wij hebben ook moeite om een voorsprong te verdedigen. Dat is niet zo vaak gebeurd dit seizoen. En we hebben ook niet de echte sterkste basis. Maar we doen het goed en we hebben er vertrouwen in. We zijn inmiddels in de minuut 58. Dus nog een lange weg te gaan. Maar we staan nog steeds 2-1 voor. En als er ontwikkelingen zijn, dan ben ik de eerste die het jullie vertelt. En ik hoop dan dat ik de mooie ontwikkelingen kan melden. Dat het allemaal dan nog beter gaat. Yeah?
0: Ja, dankjewel. Dat was Piet vanaf SDOB, het terrein Broek in Waterland. Hij zegt weer Rick Daan, maar hij bedoelt dus Jesse Daan. Dat is denk ik een beetje de running gag. Maar Rick Daan was een van de illustere spelers bij SV Zandvoort. Nou, we gaan ze langzamerhand op naar het einde van uurtje nummer 2 van dit verhaal. Ja, en met zo'n verhaal als Festival Vloed. En ook wat wij in Zandvoort wat betreft muzikanten in huis hebben. En dan heb ik het niet over bijvoorbeeld Yves Berendsen. Want die kent iedereen. Maar die woont ook trouwens niet meer in Zandvoort. Die woont tegenwoordig in Vinkeveen. We hebben er dan wel meer voortgebracht hoor. Wat dat er gaat. Bijvoorbeeld Alain Clark, om maar wat te noemen. En die heeft trouwens nog iets met die Mesis te maken. Die ik net heb genoemd. Want het nummer My Hometown is Bleeding heeft Alain Clark geproduceerd. En Alain Clark heeft hier behoorlijk lang gewoond ook. Heeft grotendeels ook zijn jeugd hier doorgebracht. En natuurlijk, uit ons programma hebben we natuurlijk wat. En dan heb ik het over Alternative FM, Siggy en Dins bijvoorbeeld, Bodie Monet. Maar ook deze vriendelijke vriend die ook in Zandvoort woont. En die heeft nog tijdens het Paulus Loodjaar nog het een en ander gedaan in de protestantse kerk. Daar heeft hij toen een optreden gedaan. Ik weet niet of hij ook dat nummer destijds daar heeft gespeeld. Maar het was wel Accidental Pictures, dat album wat hij toen heeft uitgebracht. En daarom denk ik, ik maak ook eens eventjes reclame voor deze man. En dat is Ruud Houweling met Feeling Alright, die het bal afsluit van dit tweede uur Zandvoort op zaterdag van zaterdag 9 mei.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Laatste uur van deze Zandvoort op zaterdag. Van Zandvoort op zaterdag 9 mei. En we hebben Simple Minds laten horen met All the Things She Said. En we zijn natuurlijk nieuwsgierig of de SV Zandvoort nog steeds die voorsprong heeft van 1 tegen 2. Tegen de mannen van Broek in Waterland. Piet.
1: Ja, nou, ik kan het heel snel antwoord geven.
0: Ja.
1: We hebben nog steeds de voorsprong met 2-1, maar ik moet eerlijk zeggen, vraag niet hoe dat gaat. En het is een en al scrimmage en corners en open kansen die overgeschoten worden, naast geschoten worden. Maar nog steeds, we leven nog steeds en we zitten inmiddels in de 72e minuut. En ik moet eerlijk zeggen dat we hebben twee snelle spitsen voorstaan, dat is Jesse de Haan en Menno Ippenburg. En zodra zo'n bal eenmaal uit die goal komt, uit die scrimmage situaties, dan is de kans best aanwezig. Nu is het weer naast, ze krijgen er weer niet in. Gaan een achterbal krijgen van Zandvoort. En als hij bij die mannen komt, die zijn razendsnel. Dus kan zomaar, die 3-1 kan ook zomaar vallen. Zelfs die 2-1, het Broekenwaterland heeft SDOB heet dat.
0: Ja.
1: Die heeft er vreselijk veel moeite mee om die bal tussen de palen te krijgen. Ze doen er echt alles aan. Fysiek ook, het zijn grote kerels en ze gooien iedereen alle kanten op. En maar ja, nogmaals, we staan als mannetje tot nu toe. En Mika Bloem, onze keeper, die had ook die had de gekste zeeps eigenlijk. En nu ook weer zo'n bal die eruit komt. Ja, scheidsrechter ziet terecht dat Ortman weer alle kanten op gegooid wordt. En we krijgen nu een vrije trap op middenveld voor SV Zandvoort. Wordt genomen en natuurlijk gaat hij richting Jesse de Haan. En daar wordt hij gekopt. En dan gaat hij, Jesse pakt de bal nog in de linksbuitenpositie. En Jesse loopt ook aardig te... Ja, zoals Jesse kan voetballen, dat weet Jaap beter dan ik. Een beetje irritant voetballen, maar het is, hij is natuurlijk altijd wel voor een tegenstander, een vreselijke lastige tegenstander. En dat is hij nu ook. De keeper inmiddels, de bal in handen van de keeper van SDOB, rechts van mij. En die met de zon in zijn rug, want hij heeft de pet op, dus hij ziet anders niks. Een lange bal en ja, wat gaan we daarmee doen? Ja. In de handen van Mika, veilig bal. 74 minuten, ik zou zeggen nog even terug. En als er wat is, hoor je mij en... Als ik nog wat kan vertellen, dan meld ik me natuurlijk uiteraard. Aanval Zandvoort. Jesse, en daar gaat hij. Oh, over de keeper heen. Van Nigel Berg. En precies naast het doel. Heel jammer. Als was die derde er inderdaad ingegaan. Het blijft nog 2-1 in de 74ste minuut.
0: Oké, dat was Piet vanaf het SDOB-terrein. Dat zit in Broek in Waterland. Wij weer even met de serieuze muziek. En dat is van Kate Bush. And the man with the child in her eyes.

0: twee nummers achter elkaar. Kate Bush en The Man With The Child In His Eyes. En dit komt uit het programma wat ik zelf doe met nog een paar konuiten op de donderdagavond. En deze dame die is bij ons geweest. En dit is een eigen opname. Un vitro tranquille. Dat heeft iets met zee te maken, maar ja, dat gaat te ver door om dat hier allemaal te gaan benoemen. Want we gaan eens even praten met kornuit Randall Lawson. Want waar zit je eigenlijk, Randall?
1: Ja, ik zit nu op de A22 richting Beverwijk en richting, zeg maar, we zijn net even in Heemskerk even lekker rondgelopen met vrienden en ik heb even lekker gegeten. Okay. Maar stond dit meisje wel op de goede toer, hè?
0: Ja, zeker wel, zeker wel.
1: Oké, weet je, dit is voor mij van die muziek. Als ik net een hele wilde nacht met 10 jonge meiden heb gehad, dan zet je het op en dan kan je even lekker relaxen. Ik weet het niet, hoor.
0: Nee, maar de dame heeft wel een zeer geschoolde zangopleiding gehad, hoor. Dat hoor je er wel aan af. Maar goed.
1: Nou ja, ze heeft een mooie stem, maar ik had even het gevoel dat joh, er kan even vaart in.
0: Maar ik denk, ik hou er nu een beetje rekening mee, want anders krijg ik commentaar van, oh, wat ik hier al wel weer van bakherrie heb gehoord. Dat heb ik nu even niet gedaan. Ik heb een beetje beschaafd gehaald. Maar goed.
1: Het is beschaafd. Het is de dag van moederdag. Dus dan moet het allemaal beschaafd.
0: Maar ook zij heeft een moeder. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want het gaat ook over snelheidssporten.
1: Ja.
0: Wat is jou opgevallen de afgelopen week op het gebied van de autosport?
1: We moeten natuurlijk eerst even over de laatste Grand Prix hebben daar in Miami. Hè. Waar een hamburgertje $300 kost. zo moet je zien. Hè. En een biertje ben je ook $500 kwijt. Die Grand Prix dus.
0: Ja.
1: Waar het gezien en gezien worden is. Ja jongens, de nieuwe doorvoering van de reglementen. De veranderingen. Heeft het nou zin gehad? Heeft het niet zin gehad? Een heleboel zeggen ja. Ook een heleboel zeggen, nou ja, we hebben niet zoveel verschil gezien. Ik zag wel wat verschil. Ik zag dat ze meer moeite moesten doen om in te halen. Dat sowieso. Dus er waren wat mooie gevechten. Alleen, ja jongens, het veld ligt nog zo ver achteruit elkaar. En als zelfs een Aston Martin een kwalificatietijd neerzet, wat zelfs langzaam is, als de langzaamste GP2-auto, hebben die nog even wat te doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik moet zeggen, de verbetering is, het moest, want het ging natuurlijk niet de goede kant op. Nou, ze zijn eraan aan het sleutelen en het zal de rest van het seizoen nog veel meer gesleuteld gaan worden. En dan heb je het voornamelijk over die batterij, hè? Hoe snel die opgeladen wordt en hoe snel die ontladen kon worden. Nou, je kon het nu zo zien, aan het eind van de rechte stukken waren die batterij vaak niet leeg. En dat vakje ging niet helemaal leeg. Dus het bleef nog een klein beetje inzitten. Dat die rijden na de bocht ook nog een beetje over had. En dat was in het verleden natuurlijk niet zo. De werd hier af en toe wel ingehaald en gelijk weer teruggehaald. Maar het was wel een stuk minder. En dat is een beetje wat we willen zien. Er is weer een beetje meer strijd. Maar dat het Formule 1 veel dichter bij elkaar is gekomen, nou, dat kan je natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat is klaar.
0: Ja. Vooruitlopend naar de volgende Grand Prix, want dat is in Canada, heb ik begrepen, toch?
1: Ja, we gaan naar Canada toe, naar het hele mooie circuit van Gilles Villeneuve. Op het eiland van de Notre Dame natuurlijk. Ja, fantastisch, fantastisch mooi circuit. Waar we het verleden hele mooie wedstrijden hebben gezien. Ik zit even in de tunnel, dus ik hoop dat je me nog kan staan.
0: Gaan we goed komen, denk ik.
1: Oké, gaat helemaal goed. Maar in het verleden mooi circuit waar ook redelijk goed ingehaald kan worden. Dus ik hoop dat die nieuwe maatregelen gaan lukken. Alleen jongens, het is weer 3 weken ertussen.
0: Ja.
1: Als ik zo kijk, volgens mij zijn we pas 22 mei in de beurt of zo in die tijd.
0: Ja.
1: En hebben ze het maar over gehad dat die Formule 1 het allemaal zo druk hebben. Volgens mij zijn ze meer op vakantie dan ze aan het rijden zijn.
0: Ja, dat heeft ook weer te maken met een aantal Grand Prix die uit zijn gevallen in het Midden-Oosten. En waarvan Olaf Mol zegt, nou, die gaan denk ik niet door zolang die clown in Amerika daar zit.
1: Nou ja, zo zijn er nog wel een paar dingen natuurlijk. Er zijn nog een paar Grand Prix op losse schroeven, die van Spanje in Madrid. Daar schijnt alles nog helemaal niet klaar te zijn.
0: Oh.
1: Dus dat is ook nog een vraagtekentje of dat wel goed gaat komen.
0: Gaan ze toch gelijk naar Barcelona? Dat lijkt mij dan maar goed.
1: Ja, ze hebben een prachtige testcircuit waar ze altijd bezig zijn. Ga lekker daar rijden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zien wij jou zelf ook nog ergens rijden de komende tijd? Of heb jij voor?
1: Nou, zelf niet, want ik heb een auto aan elkaar te plakken natuurlijk naar mijn Skaber in Engeland, waar ik even laat ik zo zeggen, even een beetje niet wakker was. Maar zullen we het allemaal ophouden?
0: Mm-hmm.
1: talent even was overschat, zeg maar. Dat kan gebeuren, hè. Dus ik heb een auto in elkaar te plakken. Maar het IJTC, de Youngtimer Tourkartje, anders gaan wij over 2,5 weken alweer, gaan wij naar de Nürburgring. Dus daar mogen we ook lekker spelen. Met een heel vol veld van 55 auto's. Mm. Dus dat is ook echt goed gedaan op het Grand Prix circuit. Dit weekend wordt natuurlijk ook overal in Europa gereden. Zandvoort, jongens, is er 8 uur bezig.
0: Aha.
1: 8 uur voor Zandvoort is op het moment bezig. Ik weet niet of je ze kan horen in de studio.
0: Nee.
1: Nou, dat mag ook niet, maar ze mogen geen geluid maken, dus dan hoor je ze ook niet. Ja. Dat is heel simpel.
0: Ja.
1: Maar daar zijn toch ook best wel heel veel keeps aan het rijden, heb ik gezien. Gewoon over de 30, die dan toch die 8 uurtjes moeten volmaken. Een soort mini Le Mans, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: En in Hockenheim op het ogenblik is er heel... Hockenheim en Paul Ricard, Zuid-Frankrijk, zijn twee hele grote historische evenementen bezig. Die ook serieus volgebokt zaten. Dus ja, jongens, het gaat gewoon door. Autosport, over rijdt de Formule 1 niet. Overal wordt er wel ergens gereden. Dus dat is goed.
0: Oh ja.
1: Dit weekend, back op Spa. Ja, die jongens, het World Endurance Championship rijdt dit weekend op Spa.
0: Ja.
1: Dus, en dat is wel een serieus mooi evenement om heen te gaan. Alleen, vergis je niet als je denkt, ik ga er nu nog even heen. Volgens mij is het uitverkocht en het is echt serieus druk. Dus ja. Ook daar wordt er ook lekker gereisd dit weekend. Dat is helemaal goed.
0: Dan gaan wij jou weer binnenkort spreken, Rendel. Dankjewel weer voor de bijdrage.
1: Volgende week weer. Gaan we kijken wat er allemaal nog, of er nog wat gebeurd is. In de autosport gebeurt altijd. Ik heb begrepen dat Charles Leclerc door zijn miljoentjes heen is. En die heeft een heel groot jacht gekocht. Met FIFA het grootste jacht wat ze maar konden krijgen. En die geloof dat die 65 miljoen kost. Dus die moet wat meer modeshows gaan lopen. En zijn meisje ook. Daar komen de centjes weer binnen.
0: Ja, oké. Okay. We gaan het meemaken. We gaan verder. Hall & Oates met Man Eater. Dankjewel. Hoi.
1: Oké, okay, jongen. Hoi. Ja, bye.

0: met Man Eater. En of er ook Man Eaters op het veld rondlopen bij de wedstrijd SDOB tegen SV Zandvoort. Dat horen we uit de mond van Piet Pijper. Piet, vertel maar.
1: Ja, ja, het is hier echt iets wat ik al niet... Het is nog steeds 2-1 en het is niet te geloven wat voor voetbal er is. Eigenlijk kun je het woord voetbal niet meer noemen. Het is een beleg van het Zandvoortdoel. Met af en toe een luchtstootje de andere kant op. En we hebben echt kleine kansjes gehad. Op met vertoet en zo. Dus, en ja, die scheidsrechter weet ook niet wat hij moet doen. We zitten wel al in de 92e minuut. Maar ik denk dat er zomaar een team bij kunnen komen. We hebben zoveel blessures. We gaan maar liggen. En de spelers zijn ook op. We hebben net nog een wissel gehad. We hebben nog... Gio Kortrington is vervangen door Berk Belenkamp. En ja, dat is natuurlijk een hele geroutineerde verdediger. En weer net naast. En zo, dat SWB wordt er ook moedeloos van. En ja, die gelijkmaker zou natuurlijk meer dan verdiend zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Maar hij moet er natuurlijk wel eerst in. En dat, hij gaat er niet in. En ja, dat is het probleem voor SWB. En wij vechten natuurlijk voor alles wat we waard zijn. En ik heb heel veel respect voor de mannen in het veld. En die doen echt wat

0: En ze doen er alles aan om er de druk uit te komen. En nogmaals, het wacht is op de scheidsrechter wanneer hij denkt dat het voldoende is. Ik denk dat er niemand anders is die enig zicht op de tijd heeft. Ik niet in ieder geval. En nou, de keeper waren handen van de keeper van SDOB. Schiet hem uit. En hij wordt onderschept. Half. En weer een ingooi voor Zandvoort. Op de helft van SDOB. Net op de helft. En die gaat dat nemen. Maar Mees van Galen pakt de bal. En gooit hem weer naar de tegenstander. En wordt onderschept. Oeh, gaat hij naar rechts. En daar is... Ik kan nog een rare situatie. Wij zijn in de aanval. Zijn linksback en onze rechtbuiten Menno Ivenburg. Die echt vandaag, vind ik, een van de betere spelers is. Hup, weer onderschept. Weer een aanval. Weer Zandvoort. Otman. Krijgt Stoppelsen. En nu... Oh ja, een aanval zijn we. Ja, ik was even stil. Ik dacht, ik meld iets, maar... Bij het spel is dit volgens mij, maar wordt niet gevlacht. Scheidsrechter doet er niks aan en linker verdediger wordt ingegooid voor Zandvoort. Inmiddels zijn we 95, geeft de klok aan. Nog even gaan we door. Ingooi Zandvoort op de linksbackpositie ongeveer. Naar die kant spelen we. Links van het strafschopgebied. Ingooi. Gaat hij. Karsten Vries is er ook nog steeds in het veld. Die is ook geweldig hoe hij dat allemaal volhoudt. En ja, oh. Dus ze komen er weer uit. We komen eruit en we gaan in de aanval weer. En we gaan door. Otman. Oh, Otman, wat is dit nou weer? Dat is jammer van die bal. Maar goed, hij had niets meer kunnen doen. Maar Otman schoot hem achter. En de keeper gaat een uitrap nemen. Naar de bek. Scheidsrechter kijkt. Oh, we hebben weer een blessure. Ja, dat kan niet anders. Want Karsten Vries die is natuurlijk al niet topfit aan de wedstrijd begonnen. En heeft nu last van kramp aan zijn linkerbeen. En dat wordt behandeld. Door medespelers, de grensrechter, de verzorger, die staat nog op de afroep te wachten. Ja, het wacht is het eind zo. En wat mij betreft mag hij fluiten, maar iedereen begrijpt dat de tegenstander het niet wil. Dus zolang het kan, blijf ik even hangen. Dit is echt, Kas is wel echt aan het eind van zijn kaslatijn, denk ik. maar wordt weer genomen. Keeper, van de keeper gaat hij, via de verdediger van SDUB, die zal hem wel een rotterdam geven. En dat gaat hij ook inderdaad. Weer een diepe bal. En dat is, oh, en daar is ze wel in de handen bij Mika. Scheidsrechter kijkt zijn klok. En...
1: Het zal niet lang meer duren, denk ik, Piet, als ik het zo hoor. Als scheidsrechter op klok is...
0: Hij fluit af! Hij fluit af! Had ik niet verwacht nog, maar oké.
1: Okay. Ja.
0: Het fluit af en we hebben inderdaad de 3 punten binnen. Het is een wonder boven wonder. En als jullie het niet erg vinden, ga ik straks toch met de spelers nog even kijken... om een koud biertje te kopen.
1: Ja, dat lijkt me wel, denk ik.
0: En het is, dit is echt, hoe je bij zoiets doet, weet ik niet, maar een uzarisch stuk om hier na een 1-0 achterstand al na een paar minuten om hier te overwinnen. En dit kost wel wat lichamelijke leed en zo ook, maar we hebben de 3 punten binnen. Dus een goed bericht vanuit Broek in Waterland.
1: Ja, Broek in Waterland.
0: Een hele aparte ambiance hier. En goed, maar de punten nemen we mee naar Zandvoort vandaag.
1: Dankjewel, Piet. Oké.
0: Okay. Okay,
1: dat was hem. 3 punten in de tas. Dat betekent morgen een prettig gesprek voeren voor de Zandvoortse krant met Robin Kastien. Dat staat dan ook weer. Maar we hebben natuurlijk ook nog een ander puntje wat hier nog even afgehandeld moet worden. Want dat is het beest van de week. Dat is Denzel. Ja, dat valt bij mij dan op. Het is een beetje een hond met een tong uit zijn bek. En ik denk van Denzel... Dan denk ik aan Denzel Dumfries. Hij is een kruising tussen een windhond en nog een hond. Een reu van 5 jaar oud. En hij is 22 kilo. Hij is weggehaald bij meerdere honden omdat hij niet goed werd verzorgd. Verder is hij een vrolijke, enthousiaste, zachtaardige, vriendelijke en lieve hond. Tenminste, dat zeggen de medewerkers van de dieren te huis Kennemerland. En het laatste, wat zeg ik, het liefste kruipt hij helemaal... in of tegen je aan en geeft hij je ook graag een omhelzing. Als je die foto ook ziet, dan denk ik ook dat ook wel het geval is. Andere honden vindt hij een beetje spannend. Dat komt natuurlijk omdat hij zelf niet zo goed kan inschatten. Ook zoekt hij een huis zonder dieren en hij loopt netjes met je mee aan de riem. Wel een beetje dat een beetje tegen je aan is. Een beetje dicht bij je. Want dat heeft hij wel nodig. Zijn ogen zijn een beetje beschadigd. Maar hierdoor zie je...

hij ook niet alles goed. Dat is een beetje Denzel in de notendop. En als je hem wil hebben, ga lekker naar de Keesomstraat. Of Keesomplein, daar vlakbij is het. Het laatste pand is het aan de Keesomstraat. En daar kun je hem ophalen. Het is een leuke hond om te zien. Dus wat dat er gaat, denk ik dat het helemaal goed is om dat even te benadrukken. Dan ga ik iets doen wat niet helemaal volgt. Nou, een beetje wijk ik een beetje af van het protocol. Want ik doe nu even net alsof het donderdagavond is. Welkom bij deze Alternative FM van donderdag 14 mei. En in dit eerste uur gaan we aandacht besteden aan het verhaal van de Kiwi Club, die al eerder bij ons in de studio is geweest. Ja, en wat kunnen we over de Kiwi Club vertellen? Het is een duo, Giel Borsboom en Christieke, die met z'n tweeën leuke muziek maken. Techno is het een beetje, wel de schappelijke techno. En een van de nummers die ze hebben uitgebracht, en misschien zit hij ook verstopt in het verhaal wat je straks het komende uur gaat horen, dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Night Train.

derde uur is natuurlijk nooit genoeg. Je hebt dus een uur lang naar deze fijne vriendin van de Kiwi Club kunnen luisteren. Op deze 14e mei. En daarmee sluiten we dit eerste uur van Alternative FM mee af. Dan nu even waarom ik dit doe. Dat heeft te maken dat ik even deze voice track live uit dit programma meeneem. En dat komt dan donderdag gewoon nog een keer voorbij. Maar dan heb ik het gewoon opgenomen. En kan ik het uitzenden. En dan hoef ik niet de tong op mijn schoenen hier om 7 uur binnen te komen wandelen. Dat heeft daarmee te maken. Ja, ja, zo gehaaid ben ik dan wel. Maar goed. Dat is even voor de mensen die denken van wat is die koper nou allemaal aan het doen. Maar dat heeft daarmee te maken. Als we dan toch nog een beetje in datzelfde sfeertje blijven, dan heb ik hier nog eentje. Dat is de Low Addicts. En dat nummer dat heet None.

0: Dat is een beetje het werk wat we een tijdje een beetje achter elkaar hebben laten horen in dat programma wat wij dan doen op de donderdagavond. Ja, we zijn zo langzamerhand een beetje aan het eind gekomen van dit programma. Want klinkt gek. Het is 16:44, maar dat heeft alles te maken dat ik ook nog iets klaar heb staan. En daar heb ik gewoon een complete mix van gemaakt met... toch wel pittige nummers, want het heeft alles te maken met Wendy Moore. Want die is geselecteerd voor de popronde. En daarom leek het mij ook leuk om ook in dit programma... dat interview wat ik afgelopen donderdag heb gevoerd met Wendy... om dat ook hier bij Zandvoort op zaterdag. Wat is die popronde? Voor die mensen die dat niet helemaal weten. De popronde is bedoeld dat je als muzikant of songwriter... ja, door het land heen kan gaan met verschillende optredens... om op die manier een achterban op te bouwen. Nou is dat bij Wendy niet helemaal meer nodig... want die begint behoorlijk op toeren te komen... maar zo'n uitnodiging voor de popronde is niet niks. Vorig jaar heeft daar ook bijvoorbeeld Bodine Monet in gezeten... en nu is het dus de beurt aan deze Wendy Moore... We gaan eventjes luisteren naar dat interview wat ik afgelopen
1: je kan hem
0: donderdag
1: net
0: heb gehoord.
1: Op zaterdagmiddag horen.
0: Gedaan. Dus 2 en 5. En dan ga ik dit ook doen. We beginnen met Hooked. Dan gaan we praten met Wendy Moore. Want zij is gekozen om mee te doen in de popronde van 2026. En daarna dan gaan we Crocodile Tears draaien. Ben je er klaar voor?
2: Ja.

0: Ja, ze had het helemaal voor elkaar met dit nummer. Want het was mijn persoonlijke favoriet van 2024. Maar ze had ook nog een nummer en dat heette Tangled Wiring. En dat was mijn persoonlijke favoriet van 2025. En we hebben er ook aan de telefoon. Wendy Moore, Crocodile Tears. Dat is de meest recente single, maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we het hebben over jouw uitverkiezing voor de popronde 2026.
1: Ja, ik ben echt heel erg blij.
0: Ja, dat kan ik me best wel geloven. Lijkt mij ook, want wat voor moeite je allemaal gedaan hebt. Want ik weet dat je bijna elk jaar wel je vinger hebt opgestoken.
1: Klopt, maar ik hoor van meerdere mensen dat het gewoon een beetje erbij toch. En je moet gewoon groeien in het live circuit. En uiteindelijk denk ik dat dit het beste jaar is om het te doen. Want ik heb nu eindelijk heel veel liedjes waar ik blij mee ben. Die ik heel graag aan iedereen wil laten zien.
0: Ja, want jouw achterban, daar gaan we het nu ook over hebben. Want dat is ook stevig aan het groeien. En daar, ja, ik heb toch ook een beetje het idee dat natuurlijk ook een rol gaat spelen. Als je die popronde gaat doen het komende jaar.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ghosties noem je. Hoe ben jij daarop gekomen om dat zo te benoemen?
1: Ja, ik bracht, volgens mij in 24 of 23 zelf, bracht ik een liedje uit, dat heette Corner Ghost.
0: Ja.
1: Want ik voelde me altijd een beetje onzichtbaar, een ghost.
0: Ja.
1: En toen kwam ik erachter dat heel veel mensen zich ook zo voelen. En dat je niet alleen bent. En toen dacht ik, als we allemaal samen zijn, dan hoeven we niet ons onzichtbaar te voelen. Ja. En zo is een beetje dat die naam ontstaan. Dat kwam eigenlijk allemaal uit dat liedje.
0: Ja, dat is één. Maar ik weet ook dat die Corner Ghost ook nog iets anders betekende. Dat had ook iets met uitstelgedrag te maken, toch?
1: Zeker waar. Dat komt ook heel vaak terug in mijn andere liedjes.
0: Ja, heb ik ook last van.
1: Niet beter geworden.
0: Ja, nee, maar ik heb er wel last van uitstelgedrag. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad, geloof ik.
1: Ja.
0: Zowel hier lijfelijk in de studio als via de telefoon. Maar in dat opzicht. Maar want je bent wel, sinds je begonnen bent, en ik denk in 2018 of 19, daar wil ik even vanaf zijn.
1: 19 volgens mij.
0: Ja, 19. Ja, is dit, heeft het, ben je toch wel, heb je allerlei muzikale dingen wel gedaan, of tenminste in ieder geval, invloeden gebruikt. Laat ik het zo zeggen.
1: Het is heel erg veranderd in de loop der jaren. Want ik luister natuurlijk, toen ik jonger was, luisterde ik wel naar pop. Dus dan maak ik pop. En toen meer naar rock. Dus dan ging het meer naar rock. En toen veel elektronisch. Dacht ik, dan wil ik wat elektronisch erin. Dus het is echt een soort journey geweest. En ik heb nu pas, na al die jaren, een beetje het gevoel dat ik op mijn plek ben.
0: Ja. Voel je dus ook, is het een soort thuiskomen van, hier voel ik me thuis in. Hier voel ik me, is dit het jasje wat ik aan moet trekken? Zoiets?
1: Absoluut.
0: Ja. Nou heb je natuurlijk al de nodige optredens gedaan. Staan er nog eigenlijk wat optredens, nog voordat je die popronde gaat doen, staan er nog optredens in de planning?
1: Ja, zeker. Sowieso speel ik in Haarlem bij Ecofest. En ik zou laatst een optreden hebben in Stiels, maar toen werd ik heel erg ziek, dus die wordt verplaatst. Dus sowieso nog in Stiels Haarlem komt er nog eentje.
0: Ja.
1: En er komt nog meer, maar dat post ik zo snel mogelijk.
0: Ja, en dan die popronde. Want dat betekent dat je topografische kennis het laadje van de topografische kennis. Hoe was je vroeger met aardrijkskunde als het gaat om dit land?
1: Ja, ik was altijd heel goed in het onthouden van dingen, maar ik ben ook weer alles vergeten.
0: Oh, dat
1: ik weet alle namen nog, maar ik weet dan niet meer waar het zit.
0: Oké, want je kan van hot naar her gaan, hè? Zijn er plekken waarvan je denkt, nou, daar kijk ik dan wel naar uit? Want je doet wel een hoop steden aan, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, absoluut. Vooral natuurlijk op plekken waar ik nog nooit heb gespeeld, lijkt het me juist heel erg leuk. Bijvoorbeeld Zwolle en Nijmegen ben ik nog nooit geweest.
0: Ja.
1: Verder lijkt me Rotterdam heel erg leuk, maar ook wel wat kleinere steden. Ik ben nog niet op heel veel plekjes geweest hier, dus het lijkt me gewoon vooral leuk om dat hele rondje te maken.
0: Ja, ik weet dat er ook nog een popronde in Woerden is. Dat zegt jou heel veel, want ben jij ook drie keer zelfs, geloof ik, geweest bij mijn collega Maarten Verduin. Dus het zou zomaar kunnen dat jij gevraagd wordt om bij de RPL-studio wat te gaan doen. Dat kan natuurlijk, hè?
1: Nou, dat dacht ik, had ik dus ook al een beetje in mijn hoofd. Ze mogen me altijd bellen.
0: Ja, want vorig jaar hadden ze Jackie in the Facts in de studio. Daar zou jij gewoon ook tussen passen, denk ik, met band, hoor, denk ik.
1: Wij denken altijd hetzelfde, Jaap.
0: Ja, zie je? Kijk. Ja, ja. Ja, dat lijkt mij wel. Maar goed, ga jij dan ook, want dat is ook iets met die popronde. Dat kan natuurlijk in een kleine setting, maar dat kan ook in een bandsetting zijn. Kijk je daar ook naar? Of,
1: ja, ja. Ja? Ik ben op zich met optredens altijd lekker flexibel geweest. Zoals jij weet begon ik natuurlijk eigenlijk een beetje als een akoestische act.
0: Ja.
1: Dus op hele kleine settingen kan ik dat doen. Ik heb ook een hele leuke duo set met Jamie, mijn bassist.
0: Ja.
1: En beste vriendin. Dus wij gaan heel veel kleine bezettingen samen doen.
0: Ja.
1: En waar het kan, spelen we lekker met band. Dus het zijn heel veel mogelijkheden voor verschillende leuke shows.
0: Ja, en is er dan tussendoor ook nog ruimte voor indrukken van... Want ergens in dat bovenkamertje van... dat staat bij jou nooit stil, heb ik het idee. Dat je dan op een gegeven moment tijdens zo'n popronde... Ik weet dat Koos had de afgelopen jaar... die had er gewoon een dagboekje bij gehouden. En ga jij dat dan ook zoiets doen? Van, nou, niet een dagboek... maar dat je wel indrukken misschien zou kunnen verwerken... en dat vertalen naar een liedje. Dat kan natuurlijk, hè?
1: Nou, toevallig. Ik ben altijd heel erg gek geweest op vloggen. Dus het lijkt me heel leuk om de popronde te gaan vloggen online. Zodat iedereen elke dag mee kan kijken.
0: Ja, over vloggen gesproken. Is het zo dat jij misschien ook een vlogger daarbij in dienst neemt of die jou helpt? En heet die niet toevallig Cully?
1: Klopt, wij werken af en toe wel eens samen. Ja. Philip en ik zijn goede vrienden.
0: Ja, want hij was het afgelopen jaar, zat hij in de popronde. Dus...
1: Klopt, ja. Ik heb wat tips gehad van hem.
0: Ja, oké, okay. dus er is al even een 1-2'tje geweest tussen jou. Ja, ja, ja, ja. Ja. Want ook dat is iets als je gaat vloggen. Want jullie hebben een beetje dezelfde benaderingswijze, heb ik het idee.
1: Ja, ik hou gewoon heel erg van visuals bij geluid.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat voor de mensen die luisteren, als je daarbij ook iets vets kan zien, dat dat alleen maar de experience van de song nog beter maakt. Dus daarom hou ik daar heel erg van.
0: Ja, dus dat moet, het beeld moet eigenlijk ook een beetje de muziek versterken, zoiets.
1: Absoluut. En ook, ik vind het altijd heel erg leuk om artiesten zelf te leren kennen. En ik denk via dat soort video's, zoals vlogs, dat juist iemand dichter bij je brengt.
0: Ja, en dat er misschien ook mensen zijn die zeggen... hé, hey, tof, dat lijkt me wel goed om daarna te gaan kijken of wat dan ook.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dan die Crocodile Tears. Want je had het over Corner Ghost en zelfdestructie en noem maar op. Maar die gaat het nog veel verder in dat opzicht, hè?
1: Ja. die anderen waren een beetje verdrietig allemaal. Deze is eigenlijk een beetje boos. Ik was een beetje op het punt dat ik dacht... oké, nou moet je echt even kappen met die licht doen. Ja. Daar gaat Crocodile Tears ook over. Het zijn natuurlijk krokodillentranen.
0: Ja.
1: In de song ben ik heel erg boos op mezelf, want ik blijf maar dingen uitstellen en wachten. Maar, en dan vervolgens ga ik heel zielig erover doen en verdrietig dat dingen niet lukken. Maar het is gewoon mijn eigen schuld.
0: Ja, ja.
1: Dus, en dit, daar kwam die song uit.
0: Ja, en er is nog iets bijzonders aan, want dit is geloof ik het nummer wat je helemaal zelf geschreven hebt, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe was dat dan, zo'n ervaring? Dat je denkt, shit, ik heb het ook helemaal zelf.
1: Ja, de meeste songs die ik uit heb gebracht, die heb ik ook wel zelf geschreven. Tangle Wiring bijvoorbeeld ook.
0: Mm.
1: Deze was wel, had ik een beetje moeite mee. Ik had normaal heb je vaak een refrein waar je dan op doorwerkt.
0: Mm.
1: Maar deze keer had ik alleen die coupletjes, die verses.
0: Mm.
1: En ik kon gewoon niet op een refrein komen. Het heb echt wel 3-4 maanden geduurd voordat ik eindelijk een goed refrein had.
0: We gaan hem zo laten horen, maar niet voordat we nog even de laatste vraag hebben gesteld. Waar is Wendy Moore te vinden op het wereldwijde web?
1: Op socials heet ik overal Wendy Moore Music. En op Spotify en YouTube gewoon Wendy Moore. Dat is M-O-O-R-E.
0: Dan laten we hem nu horen. Hier is Crocodile Tears.

0: Beetje een ongebruikelijk einde van deze Zandvoort van zaterdag. Maar volgende week is, als het goed is, Rob Harms weer terug. Dus tot volgende week bij Zandvoort op zaterdag. Dag.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: Sir Freddy. Sir Freddy.
1: Live vanuit Zandvoort. ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Ik heb me elke dag

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, maar na de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
3: Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show.

0: Nightwalk main stage. A journey into the sound of house music. Every Saturday on CFM Zandvoort with Showfax, Party Update, The Nightwalk 10, and DJs in the mix. Hosted by Mario and DJ Malzo. Only here on CFM Zandvoort.
1: Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update, natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansvloer. Straks een tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Komen er weer een hoop lekkere muziek, redelijk nieuw. En onderweg zometeen Block & Crown met Get On Up. Everybody Get Up. Dat is natuurlijk een oud plaatje in een nieuw jasje gestoken. Maar eerst hoor je Terry Chandler en Jerome Sydenham met You're In My System in de Dennis Quinn remix.

was muziek van Ethan Gray en Bruta Brazil met I Get Lost. CFM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Ik heb even een beetje shownieuws voor. Jason Derulo die heeft de rechtszaak rondom het nummer Savage Love gewonnen. Gitarist Matthew Spatolo heeft volgens de jury niet bewezen dat hij aan de hit van de zanger heeft meegewerkt. Spatola heeft dus geen recht op een deel van de royalties, zo meldt Billboard. En Spatolo woonde in 2020 twee opnamesessies bij waarbij hij de gitaarpartij van Savage Love speelde. En volgens Derulo heeft Spatolo zelf niets bedacht en alleen gespeeld wat hem was opgedragen. En hoewel Spatolo en Derulo geen formele werkovereenkomst hadden getekend, ontving de gitarist in

mislukt. Maar ja, maar toch 2000 euro aan verdiend. Niet zoveel als dat er uiteindelijk aan verdiend wordt, want er zullen waarschijnlijk miljoenen zijn. Maar die is in ieder geval gewoon misgelopen. En de stiefbroer van Tupac Shakur heeft een civiele rechtszaak aangespannen tegen Dwayne Keith David en anderen die betrokken zouden zijn met de moord op de rapper. Volgens hem wijzen nieuwe ontwikkelingen op een breder complot achter de dood van de hiphop-legende. Ja, de man werd doodgeschoten in een drive-by shooting. Ik weet niet of je de film hebt gezien, Tupac. Als je erin geïnteresseerd bent, moet je even kijken. Ik denk dat hij op Netflix en anders gewoon even googlen en dan vind je hem vast wel. Het is best wel een interessante film. Natuurlijk, gangsters hebben altijd ruzie met Noord, Zuid, West, Oosten. En ja, toen reed hij in de auto en toen kwam er een auto voorbij en daar werd uit het raampje geschoten. En de daders zijn eigenlijk nooit gepakt. De geruchten waren er wel wie het zouden zijn, maar ja, je moet wel iemand hebben die het ook echt gedaan heeft natuurlijk. Dus, maar ja, dus de broer van de stiefbroer, wel te verstaan van Tupac Shakur, die heeft dus een rechtszaak aangespannen tegen Dwayne Keith Davis, moet ik zeggen. Dus mogelijk heeft hij ermee te maken. Zie je van mezelf, want ik loop weer veel te veel. Zaterdagavond, jouw warming-up voor jouw stapavond. Dat betekent natuurlijk een hoop lekkere muziek om je lekker warm te maken. Drankje erbij, biertje erbij. En lekkere muziek onderweg zo meteen Mark Knight en Jay Vegas. Maar eerst hoe je St. Crocs en Nara Lee met Q.

Those Nights. En Luca Carboni heeft daar een rework van gemaakt. TFM Zandvoort Nightwalk meesteeds. De party update. Ja, kleine probleempjes, want de website die wij gebruiken is van djguide.nl. Die heeft wat problemen. Kleine storingen. Ik heb al even gebeld. Ze zijn er druk mee bezig. Maar het zou opgelost zijn, maar... En nu doet hij het gewoon niet. Dus in ieder geval, de feestjes moet ze eventjes allemaal even doorscrollen. Maar ik kan niet de algemene informatie eruit krijgen. Maar in ieder geval, natuurlijk, wekelijks feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. Voor meer informatie, check eventjes de website escape.nl. Onze eigen Zandvoortse Raimundo heeft daar de line-up in handen. En hij staat ook zelf achter de deks. En hij heeft natuurlijk meerdere mensen meegenomen. Wie die meegenomen heeft, geen idee, kan ik helemaal.

Ja, dat was muziek. Nieuwe muziek van Evan McVigar met Share the House. En daarvoor hoorde je Shaka Loves You met Missing You So Bad. Daarvoor nog Seb Jr. met Get Down, de Revision Mix. Zie je van Zandvoort Nightwalk meesteeds. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? De clubs, op de streams, op de radio en op de outdoor festivals. Deze week op 10, Blondish met In the Jungle. Op 9, Julian Feima met Ain't With That, Late Night Calling. Op 8, Luke Dean en Omar met Back to the 305. Op 7, Groove Theory en Clooney met One Question. Op 6, Dean Turney met Acting Tough. Op 5, Frank Rizzardo met Shinjuku. Doet het heel erg goed wereldwijd in de clubs en op de festivals. Deze week op 4, Spiller, Sophia Filler, Sophia Ella Baxter moet ik zeggen. Sophia Alice Baxter, William Kiss en Jordan Brando met die grote hit van Groovehead. If This Ain't Love, daar hebben ze een nieuwe remix van gemaakt. Dit doet het goed. Deze week op 3, Another and 45 Ultra met Talk To You. Op 2, Cliss Lorenzo en Eman, It's Hot For You. En deze week nog steeds op 1 in de Nightwalk 10. Clunis en Prospa met Free Your Mind. En die gaan we niet draaien. Ik heb andere muziek voor je.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
2: Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes.
3: I'm a planner.
2: In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.
4: This is Intense Radio.
5: Global House Vibes with

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.